0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tussen 12 en 2.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

mot famiri na nga mati na fesi ano demoro omdat a computer srefe e volg a systeem fa inskrijving fa registratie 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie...

0: Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost, kijkt naar de problemen, ze wordt ingelicht. Schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag, samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat tra. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een... mijn brothers en mijn sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken en een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het

0: festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
1: Zo.
0: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
1: Vandaag gearriveerd.
0: Vandaag gearriveerd.
1: Zo.
0: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus een, we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
1: Mm-hmm.
0: Die ook een stukje willen vertellen over dit
1: mooie project. Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
0: Ja, we moeten gaan bellen.
1: Oké, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Dat gaat lukken.
0: Ja.
1: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ik zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar.
1: Oké, ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
0: Ja.
1: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
0: Nee, dat krijg ik problemen.
1: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
0: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Maar dat wil ik ook niet, want ik ben en ik blijf een Suriname. Die gaat voor Suriname.
1: Oké,
0: ja.
1: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
0: Nee, normaal. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
0: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president, mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
1: Wat?
0: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
0: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken.
0: Ja.
1: Met name de ondernemers
0: ze
1: ook.
0: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen.
0: Ja.
2: Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi, want kijk, Het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die triggers.
2: Dan let je niet meer op functies.
0: Precies. En ja. Dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
2: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zegt. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja. Dat is mij opgevallen, ja.
2: Yeah.
1: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar. Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is. Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Bijvoorbeeld awara, podosiri, madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how, dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
3: Ja.
1: U noemde iets aan het begin, dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
1: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat is mooi.
3: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapasi?
3: Ja, klopt.
2: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Oh, okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
3: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, nou, podosiri.
3: Podosiri, awara. Zuurzak. Ja.
1: Jo, dat is.
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
0: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
0: Zal ik het even
1: open? Helemaal?
0: Ja, open ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
0: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
0: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
1: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
0: Op speaker, oké. Okay.
1: En voor je microfoon houden. Dat kan wel ook.
0: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Geweldig. Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wind.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier...

0: or die dappie aan ons strand of brothers en sisters aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi Sisa.
0: Mijn body was with Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
0: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
2: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
0: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
2: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranaman all over the world?
0: Ja, oma. Ik denk dat Milobde.
3: Nee.
0: Milobde, echt Milobde. Furo. En mijn hoofd dat de Wajunu a Okasi. Voor samen naar de Ukabo, een betere Sranang. Mekogo Luku de Birti sa Ubo. Ubo, pond buiten. Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kies zo met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook doen, dat je moet met hoe reorganiseer de buurt. Dus maar voor dat we hier recht doen, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aan dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe leren dan als er naartoe, hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together.
2: Ook al
0: dat nam je oproep. En ik eindig weer
2: door
3: te
2: zeggen, mi lobo.
0: Graag tangi.
2: Oké.
0: Mag ik nog wat zeggen?
2: Gaat u gaan.
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceer een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riberen. Bij een president en een vice-president. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammoni dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. We gaan stel des rana brade naar de sisa naar trasi gerust. Dat gaat vast van een waka naar waar. Systeem voor het familie na een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar voor die anoniem dat je te kies maar voor de visie. Nu wordt gesteld in gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abinoto. We put de noto na fesi en a moro bigi noto e kisa fos aandacht. Ma alas ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na frede takis ma noko in Amerika di abe fanodu. Efte si tapa fel takis ma di abe fanodu. Ne e kisa okasi de kakami mes dona ma de Livia Straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Da manga des refe los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kouda, komen wijnen. PWO bouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, we hebben ongeveer 300 osso voor sociale zaken zien, 300 osso voor een totale regering. Dan gaan dat dan op begin met kwam Beijing, dan gaan ze een moestdoelijk regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
2: Heel mooi. Krantangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank.
2: Ja, graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
3: Ja, he, de Surinamers... dat is mijn doel.
2: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
3: Ja, er bel nu iemand die moet komen plakken.
2: Ja.
3: Minister, ik spreek u straks weer.
2: Ja.
0: Graag
2: okay. Ja,
1: groetjes.
0: Groetjes.
2: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panka.
3: Ja,
2: de
3: presentator. Op ons om hem even in te bellen. Kan ik dat even doen?
2: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
1: ja,
2: van 18 juli?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. De wetak poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratisa weshi, taksma etak, disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep. Als aan dat niet broken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatumsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie, en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd 1 motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zei wanneer iemand beter is. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
2: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
2: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
2: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
2: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers. En de andere sprekers, zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
2: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
3: Grote Surinamer.
2: Ja, grote, ja, erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
3: Adoro.
2: Dus Adoro, meneer Glenn Kotfried, welkom.
4: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
4: Kijk zo, dan heb ik. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
1: Roseline Daan.
4: Roseline Daan.
5: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
4: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
2: Ja, graag.
4: Oké. Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. en terugbrengen naar uw gemeenschappen? Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
4: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die...
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
3: Ja, de onderminister.
2: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
4: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
2: Net.
4: U betoog net.
1: Om de belezingen dan.
4: Ja.
1: Om die informatie tot zich nemen.
4: En het terugbrengen naar de gemeente.
1: Ja.
4: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
1: Klopt.
4: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
4: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen. Dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
4: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
1: Mm-hmm.
4: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
1: Absoluut.
4: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
1: heel goed,
4: zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
4: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
3: Wat is er weer?
4: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
4: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
3: Dat van meneer Koolhaar.
1: Ja.
4: Bijvoorbeeld.
1: Daar hebben we het gisteren over gehad.
4: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
2: kijken naar het verleden,
1: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai, dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties. We zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
4: Ja.
1: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
4: Ja.
1: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
2: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen.

0: Heer Ricardo Panka, ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
1: Ja,
0: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen
2: Voor bezoek. Mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panka.
1: Ook voor mij.
0: Oké, goed zo. Meneer Panka, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
3: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Gottfried, meneer...
0: Van Gom, Norman, ja.
1: Norman.
3: Meneer Richard en meneer Norman. Ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
1: Ja.
3: Goedemiddag.
4: Middag.
2: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur... Ja. En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dat waren ze niet. Het is on speaking terms.
0: Ja.
2: Maar ik hoor hier een chemistry.
0: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
1: Een nieuwe wind.
3: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media... uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterplichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
2: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
0: meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
3: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers... die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
0: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
1: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik heb... Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
2: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar... de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar, instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar, konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar, begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar, een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
1: Dat we toch een platform krijgen
2: juist, waar
1: we kunnen gaan.
2: Juist.
1: Ja. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
2: Ja,
1: okay. Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
2: Ja, en het is nog steeds zo.
4: Okay.
2: Dus het is misschien...
1: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
4: Okay.
1: Dus ik maar denk ik, dat wij misschien daarover...
4: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
1: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
4: oh, zo. Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
3: Als ik het even wat van mag zeggen.
4: Ja.
3: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
4: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
2: Nee, niemand blijft thuis, Norbert.
3: Ik keek er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
1: Het is onze Rozo Amba.
3: Ja. Ze is, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
2: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, toch wel. Maar kalmte zal je redden.
4: Oké. Okay. Lukt het om nou de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, ambassadeur. En succes, we zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
2: Ja, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
3: Ja.
2: We zien elkaar graag.
4: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
5: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kortvriend, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
2: Oké, mooi.
5: Ja.
2: Ik ben blij bij dit geluid. Ik ben blij bij dit geluid.
4: Heel goed.
5: Ja.
4: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
1: Jurgen. Meneer Rijman.
4: Is dat waar?
1: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
6: Goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag,
2: lieve Jurgen.
4: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Anders bellen we je terug, hoor, na 4 uur.
6: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na vieren bellen. Of,
2: bel hem na vieren.
4: Ja, ja, we gaan.
2: Contact toen zie haast.
4: Ja, ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
2: No. Na vieren. Jurgen okay. Is slow. Jurgen is slow.
4: Na vieren.
5: Hij is later. Hij is
6: later. Thank you, Glenn.
4: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze? Ja. Dat is ook goed. En jongen, ik lust alle eisen van u daar, man. Ja, ze is gekomen met een speciaal concept. Nee, ze is pas gearriveerd.
5: Ik ben net vanmorgen
4: We gaan naar het nieuws.
5: Morgen.
4: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
1: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan. Aan onze stranaf bradas en sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
3: Odi odi sisa.
1: Mijn body was with Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
3: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
3: Ja.
2: Dit is uniek.
3: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
1: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
1: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
2: Okay.
1: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben er de back-office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
1: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Estranama all over the world?
1: Ja, oma. Nee, ik denk dat Milonde.
0: Nee.
1: Milonde, echt Milonde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding ook kan bouwen een betere Sranang. We kunnen ook de buurt is aan opbouwen. Opbouwen, pand buiten. Opbouwen, alle de Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies met die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een kondiwekon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet me reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je boeren, hoe zag dat dat in dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe leren we dan als een aantal, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, hoe kon zit Sranang. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
2: Graag aan je. Zo.
0: Mooi, hè?
2: Heel mooi. Er waait een nieuwe wind man in Suriname als ik dit zo hoor. Ja, oké.
0: Frisse wind.
1: Mag ik nog wat zeggen?
2: Gaat u gaan.
1: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent dan een gebied reberen. Bij een president en een vice-president to announce hoe een nieuwe ontwikkeling is. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf is de dat we beginnen aan de registratie en voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de serana brade naar een sisa naar trasie gerust, dan gaan we vast van politiek systeem voor het familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen en volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus we gaan 107.9 Ma Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Hoort u mij?
3: Ik hoor u heel goed.
4: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
3: Goedemorgen van hieruit.
4: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
3: U spreekt de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
4: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
3: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze strana brothers en sisters aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
5: Odi Sisa.
3: Mijn body was with Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
5: Ja.
3: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.

0: kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
2: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
2: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
2: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben in de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
2: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Estranama all over the world?
2: Ja, oma. Ik denk dat Milonde.
3: Nee.
2: Milonde. Echt Milonde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding. Ik kan bouwen een betere Sranang. We kunnen ook de biert is aan opbouw. Opbouw een pand buiten. Opbouw alle de Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een kondiwekon, dat we actie aandacht ook toe, dat je voor me kon reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aandacht dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan naar z'n naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, net together. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
1: Milobo. Graag dan,
2: Graag dan.
3: Misa
1: spetis kondrebo. Zo.
3: Mooi, hè?
1: Mooi. Ulobito.
3: We wachten, Tapi.
1: Ja.
2: Graag dan,
1: Milobo. Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man. In Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
3: Okay.
2: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan?
2: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vicepresident. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. We was stelde ze aan een brader naar een sisa naar tracé gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar. Politiek systeem voor het familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je tekens maar potafisie. Nu wordt gesteld in gerust voor tegen de

0: carrière di CSC era under minister di Stonja e dunita favoritisme alas ma di abinoutu wo podde noutu na fesi en amoro bigi noutu e kisa fos anda ma alas ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na frede takis ma noko in Amerike di abe fanoudu. Ef de si tapa fel takis ma di abe fanoudu ne e kisa okasi de kakami mes dona ma de Livia Straat nummer 34 stichting volkshuisvesting da manga des revelos den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kouna, komen wijnen. Woonbouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die zie dan, abi ongeveer 300 osso voor sociale zaken zie, 300 osso voor a totale regering. Nanga data ubigi me kwam biji, nanga sa u moest doen lek regering voor los a woning nood nasrana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
0: Graag
3: gedaan. Ja, groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja, en die wacht ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar anderen. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat tra. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is te zwaar, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit mooie project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké.
2: Ja.
0: Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dat krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Maar dat wil ik ook niet, want ik ben en ik blijf een Suriname. En die gaat voor Suriname.
0: Oké.
2: Ja.
0: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk... Ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor dat.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers
2: ze
0: ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat, die triggers.
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zegt. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Yeah.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, de opening van het consulaat. Oh, yeah. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar. Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja, klopt. Dan ben ik er geweest.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Oh, okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja.
0: Klinkt Italiaans?
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, nou, podosiri.
3: Podosiri, awara.
0: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
0: Jo, dat is...
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick?
2: Heb
0: je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal?
2: Ja, open, ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken. Ik heb hem aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké. Okay.
0: En voor je microfoon houden.
4: Dat
0: kan wel ook.
2: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Geweldig. Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi odi sisa.
4: Mijn body was sweet odi sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
4: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesteranaman all over the world?
4: Nee, oma? Ik denk dat mijn lobdeng.
2: Nee.
4: Mijn lobdeng. Voor en mijn hoop dat de wajunu een occasie voor samen naar het ding om te bouwen een betere Suriname. Ik kan wel ook de buurt is aan opbouwen. Opbouwen, pand buiten. Opbouwen, alle die volkswerk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies zo met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet me reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons afdak dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi logo.
0: Graag aan je.
4: Misa spetis kondre bo.
0: Zo.
2: Mooi, hè?
0: Heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Frisse wind.
4: Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
4: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president toe aan launch voor een nieuwe ontwikkeling DC. Dat want dat je een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Maar we stellen de Sarana Brade naar de Sisa Natrasi gerust. Dat er vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor het familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je tekens maar potie visie. Mijn wangestelde gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die heb je nodig, we pot de nodig naar visie en dan moro begin nodig, ik kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede, dat is maar ook in Amerika die heb je van nodig. Even de shit op een veld, dat is maar die heb je van nodig. Nee, ik kies haar occasie, die kan komen, mis Donna Madeliefje straat, nummer 34, Stichting Volkshuisvesting, dan maken we deze reveel was dit probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wij naar. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na Bafayari die ze dan, hoe heb je ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook beginnen met een beetje. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Grantangie hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
4: Ja, hartelijk dank. Hai,
0: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon erin klopt naar achteren.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
0: Ja.
4: Graag
0: dan. Oké.
1: Groetjes.
4: Groetjes.
0: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
0: de
2: presentator. Ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa weshi taksma etak. Disnafuantra partij, onze disnafuantra etnische groep, als aan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gasten.

0: sprekers. En die vijf gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panka. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden. Maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn ze wanneer iemand beter. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
0: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
0: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
0: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
0: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de vijf gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Suriname.
1: Ja, grote, ja, zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
2: Adoro.
1: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
0: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
0: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
0: Ja.
3: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, ja, graag.
3: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp en terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
0: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen die dag bij die.
0: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja,
0: de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
3: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
3: U betoog net.
0: Om de belezingen dan.
3: Ja.
0: Om die informatie tot zich nemen.
3: En het terugbrengen naar de gemeente.
0: Ja.
3: Dat heb ik u horen zeggen.
0: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens zoiets van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
0: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen. Dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u luisteren.
0: Ja.
3: Oké, okay. Nee,
0: ja.
3: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten, en dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
0: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
0: heel goed,
3: zeg maar, inzicht krijgen.
0: Zeker.
3: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
3: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
0: Ja.
3: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld.
0: Dat is, ik heb er gisteren over gehad.
3: Ja.
0: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
0: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
3: Ja, ja.
0: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
3: Ja.
0: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
1: Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
0: Ja,
1: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
3: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panca.
2: Ook voor mij.
1: Oké, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
5: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer...
1: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
5: Meneer Ricard en meneer Norman.
1: Ja.
5: En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
6: Ja.
5: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur... Ja. En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
1: Ja.
3: Maar ik hoor hier een chemistry.
1: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
5: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media... uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid, dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
3: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
1: Meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
5: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer... die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
3: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar... de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar, instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar, konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar, begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kotvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar, een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Maar dat we toch een platform krijgen
3: juist, waar
2: we
3: kunnen juist.
2: Gaan. Ja. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
3: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
3: Ja, en het is nog steeds zo.
1: Okay.
3: Dus het is misschien
2: maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
1: Okay.
2: Dus maar ik denk dat wij misschien daarover... Ja.
1: Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: oh, zo. Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
5: Als ik het even wat van mag zeggen.
1: Ja?
5: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers. Dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
5: Ja, natuurlijk.
3: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
5: Ik kijk er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
2: Het is onze Rosa Ramba.
5: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
3: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
5: Ja, toch wel. Kalmte zal je redden.
1: Oké. Lukt het om, de 3 minuten, Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur. En succes, we zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
3: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
5: Ja.
3: We zien elkaar graag.
1: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
0: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotvriend, initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk

presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie,

vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van consul-generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Paviljoen, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jurgen Rijman. Klopt dat?
1: Ja, wel goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jurgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jurgen Rijman.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jurgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Megia Grand.
1: Dank u hartelijk.
0: Mooi, Megia Grand.
1: Ik weet dat het kruipt waar het niet gaan kan. Dus if you upload me, want people, if you upload me, want konderen, dan gaan deze dingen vanzelf.
2: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar Juna ambassadeur.
3: Zo. Jammer.
2: Niet de biscoop de bal.
0: Om in WK-termen te blijven.
4: Laat me aanvullen. Dag Jurgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jurgen Rijman een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
2: Dan Milo ben Jurgen.
1: We zijn nu bezig samen met, een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Want dat verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. We gaan 100%.
2: Eigenlijk, mijn mabotaki in een libwawe.
0: Vertalen je
4: nu? Nee, dat niet.
2: Wat denk je was Hanni? Eigenlijk het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jurgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jurgen, neem je op
1: wat zeker, 100%. En dat heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien en ook laten zien dat we serieuze partij zijn om waarmee je in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe land zijn dat poti dingen doen.
2: Nee, we moeten ook serieus
1: met de ijs komen, want dat verdient ons land.
2: Ja, de wordt ook serieus. Stellen we aan kwam dat
4: precies.
0: Oké. Jurgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
5: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Dus het, weet je, en er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
5: Ja.
1: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons SC te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe en we moeten die connectie blijven leggen. Weet je? Ik geloof in dat Ubuntu denkt wat wij Surinamers soms ontberen. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen, we moeten elkaar de ruimte geven. En wat Sanaman beginnen met Sani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En voor Afrikaan beginnen we Sani, alle Afrikaan ego bij de Sani Namang. Bij ons is het zo, en voor mij beginnen we Sani, gaan we eerst kijken even naar Hindustani, even naar Japanese. En dan gaan we daar nog eens kijken, Jaminoan, Gudu, Amman, Sumana, Amman. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze heterogene samenstelling. Zijn we zeer trots op als Surinamers. Maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
4: Dat is hem. Dat is hem.
0: Mooi. Maar volgens mij heeft hij alles al gezegd.
3: Hij heeft alles gezegd.
0: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja, maar wat doe je? Full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
5: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct begin money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
3: Ja, maar.
1: En wat hapjes aan het zitten en kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
3: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kas te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
1: In de Schouwburg was dat, ja. Melkweg was het, ja, precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij die voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen. Want doordat ik jou heb geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer een

0: point voor Joost Anders. Ik geloof echt van paying forward, paying forward. Paying. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Ja.
1: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
0: Ja, toch?
2: Heel mooi. En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
1: Ja.
2: Van de economie van een land.
0: Economie
2: ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
3: Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Toch? Maar met dit soort ondernemers blijft de economie stabiel.
1: Yes.
0: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar het geld kijken om snel, zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
1: Yeah.
0: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
1: Zeker.
4: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
0: Tante S begint met de hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladereepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocoladereep.
1: Een nieuwe?
4: En alles heet Tante S.
0: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
1: Yeah.
0: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van, hé, Oja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
2: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en nu gaat nu naar links. No? En over 200 meter zal je, oh ja, Tante S.
0: Oké. Okay.
4: Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
0: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op elkaar ervoor komen.
1: Zo is dat.
4: Mooi zo.
0: Tot
2: zondag.
3: Ja, tot snel.
4: Oké.
0: Mevrouw Daan, tot ziens.
2: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
4: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van, nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
3: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways, dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo, maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd en de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons, die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag kan de trekking plaatsvinden.
2: Is Patrick's ketchup er ook bij?
3: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis.
4: Mm.
3: De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
5: Ik heb ook iets.
3: Ja.
5: Want je weet, ik ben
4: ondernemer,
5: ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
3: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
5: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
3: Okay, mooi.
5: Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
3: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
5: als vierde prijs?
3: Als vierde prijs.
4: Okay. Vertel ons even snel tussendoor wat lekker parkeren is. Want iedereen
3: weet. Ik wil graag lekker parkeren.
4: Ja.
3: Want ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
5: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeerapp waarmee je kan parkeren. Mm-hmm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeerapp. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren.
1: Okay.
5: De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen.
1: Mm-hmm.
5: En zoals.

0: worden. Het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
1: Oh.
0: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van omdat het een goede dienstverlening is en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
2: De strijd, ja.
0: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden, om ook daar te groeien.
1: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
0: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
2: Wow.
0: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die Black Business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black Owned Business, BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is dezelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
1: Zo.
0: Want bij Easy Park betaal je maandelijkse abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Bij ons is het gratis. Vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
1: Heel goed.
3: Wow. Deze, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
0: Klari.
3: €250 korting, of is het een... Wat is het?
0: Nee, je krijgt te goed.
3: We krijgen te goed van 250 van lekker Milobane. Lekker parkeren.
0: Parkeer lekker.
3: Ik ben gewoon de lekkerste. Hè? Dus,
1: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
4: Ellen,
1: vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
4: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ijscream, maar dat heet dan gelato, want dat ijscream en gelato zijn twee verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Dat is...
1: Je gaat echt awara proeven.
4: Echt awara.
1: En noem de smaken nog een keer.
4: Awara, mopé, jamon, zuurzak.
5: En die podosiri.
1: Weet u wat u nu doet
4: en
1: met Ali
4: Madame zwang... Jeanette.
1: Weet u wat u nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, mopé, awara. Dan krijgen ze los toe.
3: Je vergeet een hele belangrijke.
1: Welke is dat?
3: Fiado.
4: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
3: Oh, hoe kan je dat doen?
4: Nee,
3: ze heeft een fiado ijs, mensen. Dus je nou ijs maar, en dan geeft dat je nou een fiado. In het test fiado, geeft dat je nou fiado. Ik heb het gegeten.
5: Zo. Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat een passie, fantastisch. Ja.
4: En we hebben ook suikervrije ijs, hè, in Suriname.
1: Mooi zo.
4: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
1: Nee, klopt. Nee. Ja. Klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
3: Ik ga Ellen eens laten doen.
1: Wie? Dus
4: iemand die... het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van noemzeepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden zeepjes. Mm. En mijn man zelf, die koopt het daar, omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
1: Wat doet neem?
4: Neem als je huidirritatie hebt.
1: Oké.
4: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
1: Okay.
4: En je hebt ook haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
3: Maripa olie.
4: Ja, al dit soort oliën. Awara olie, maripa olie, kokosolie. En Suriname is echt, heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
1: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
3: Jazeker, het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
1: Ja.
3: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong.
1: Mm.
3: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze wat vertelt. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, ze, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Mm. ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
5: Ja, en bieden.
3: En bieden.
1: Ja, kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
5: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
1: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
5: Ja.
1: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
5: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
1: Ja, mooi.
5: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf. Maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
1: Mm.
5: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
1: Okay.
5: Die moet meteen betalen.
1: Ja. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
3: Uh-huh.
1: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
2: Dank u wel. Meneer Norman en geachte aanwezigen daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
5: Goedemiddag.
2: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog? Het was van de heer Gopi Singh, die hier, voordat hij in Suriname was, bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar ik teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
1: Zo. Ik zie er nadenken, ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar een andere beller. U bent erin, dankjewel Jan. Wie bent u? Welkom.
6: Goedemiddag meneer Norman, met Dennis.
1: Welkom meneer Dennis.
6: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
3: Hey, thank you.
6: Ja.
3: Dank u
6: wel. Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
1: Oh.
6: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op 2 plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die 2 verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
3: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
1: Oh, je wilt direct antwoord geven?
6: Ja.
1: Oké, okay, ik ga direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
6: Dankjewel.
1: Ai, tamboer, hè?
3: Want ik kan...

0: Prominent, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken, niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brada. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
1: Oké, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
2: Ja, de meneer heeft een vraag. Meneer Jan. Ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
1: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
2: Absoluut wel.
1: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat. Hè? Ja, nog maar morgen, want ze zijn al geselecteerd. Of wel?
0: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
1: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze Surinamer.
0: Ik stel het wel open, want Glenn is heeft zichzelf toegevoegd.
1: Ja.
0: Heeft zichzelf ingekocht.
1: Oké. Okay. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig om de ondernemers in beeld te brengen. Ja. En geluid ook.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ze bellen.
1: Goed zo.
0: Ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
1: Oké, dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat...
0: wat de voorbereidingen daar lopen.
1: Ja,
0: oh, ik heb meneer Forster. Ga meneer Forster even.
1: Meneer Forster.
0: Ja.
1: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
0: Hij gaat over.
1: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
0: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen. Kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
1: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen.
0: Groepsgesprekken,
1: hè?
0: Ja, zeker.
1: Mooi. Goed zo.
0: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
1: Goed zo.
0: Ja. Goed. Ze nemen niet op, we hebben ons best gedaan.
1: Daar hebben we ons best gedaan.
0: Ja.
1: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
0: Ja,
2: nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
0: Dank je wel.
2: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd. Ja. En als er nog... ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoro ook toe, zodat u kan tak Fudentori en u kan luku vouwen los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
3: Tuyuru Bakana.
2: Tuyuru Bakana, precies.
1: Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes
2: dank
1: ook, mevrouw.
2: Dank u wel.
1: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.

0: me.
1: Helemaal goed.
2: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan
1: zondag.
2: Eten zondag.
1: Yes.
3: Ja. Met mij hebben jullie afspraak.
1: Met de afspraak. Het is een sterf, toch? Precies. Ja. Nou, bedankt.
0: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio, media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
1: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaren lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
0: prima
1: in de genen.
0: Dan houden wij u in de gaten. Ja. En u ons ook. Graag aan je heren.
1: Ja,
3: graag
1: aan
3: je heren. Helemaal
4: mooie status.
1: Ja.

Sonora Panamera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, Kwaku aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen, hoe ver ze zijn.

Redigba, want het is mij wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? Ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vast sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ai. Ja. Ja. Dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra. Nosso. Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een. Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zo ver te krijgen om een bijdrage te doen. Die na aanschaf voor Amart. Gebouw zijn Egodoro. Nog vergeet hij. Dus we hebben. Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Want die twee leveren een mooie bijdrage. Zademandu, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een verjaardagse uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Tillik Siksiur Bakanna. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunststerren. En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen hangen? Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ik ook een ticket gwe. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Mart heeft gezegd: oké, okay, we gaan het dragen door de medewerkers. Zo heb je Lucas Arema Potti. Mart ook toe voor NC. Mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari. En dat Lukusa Amandu Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money. Mine lop money. Dat betekent die mantra zijn die maar 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Jouw duur Oloisi, nog zo'n Mercedes. Of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden. Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we go door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, misschien ja, drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, no so tratamara. Yo jere de wel, pero foteri, sa epsata betava kwaku. Yvette Foster, look at me, Markiezen, Foster, ja. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Barraza? Sang de sang you sabi sa uno no sabete. Dat ik kan praten ook toen aan uno dadelijk in dat programma participatie improvisatie. Lucas heeft zijn na grond tap of uno. Trump binnen.

0: kan oorlog nanga Iran, Iran so so sutu den taki so smatak ne na lockdown ko no fal. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend alles.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
1: Mensen moeten snel zijn, maar die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké, zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel, heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren voor hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeente. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwakkoe wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: En een gewaarschuwdsband stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi Tori man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Echt, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En eerste dag op Kwaku is het in Pompeia, speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren? Ja.

0: Toren.
1: Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent, maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie en dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een passepartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Nou, tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Nou, en het is nog
1: Dus als
0: steeds.
1: iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een passepartout.
0: Klaar. En dat kan je gewoon online bestellen.
1: Ook online, ja, kan
0: Ja,
1: ook online.
0: oké. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door Indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is
0: Oh,
1: gezellig, het is leuk.
0: die Indianen
1: Het
0: willen
1: is
0: dat niet meer
1: helemaal
0: horen.
1: niet duur.
0: De Indianen willen dat niet
1: Nee,
0: meer
1: dat is
0: horen.
1: toch. Nee, sorry, in India, nee, precies. Een foute uitdrukking van
0: Ja,
1: mij.
0: zo.
1: Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: We hebben het niet gehad over
1: Mensen
0: de
1: zitten. Ja?
0: Molukse dag, Roze dag, welke andere dagen nog meer?
1: In de Zaanse dag. Die Molukse dag is er op. Even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl en daar staat genoeg informatie, staat de timetable, staat de plattegrond, dus dan kan je echt, kan jezelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Dankjewel en we houden contact.
1: Is
0: Succes met
1: goed,
0: de
1: Norbert.
0: voorbereidingen.
1: Ja,
0: All
1: ik
0: right.
1: zie het weekend.
0: Yes.
1: Aboum,
0: Aboum,
1: doedoe.
0: taboum. Dag.
1: Yes.
0: You. Doei. Dat was Yvette Foster. U hoort het. Er wordt hard gewerkt. En ze zijn bijna klaar. Na jullie wacht. Goedkoopste manier. Passepartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw. Lubranza, straks wordt die occasie voor. Konanga yu egi, nyonsu sa wana bespreke te ne, ya yuru no demoro. Odi, te wantralis baka, tambu.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marktradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een heel goedemorgen, waarde broeders en zusters, is welkom op deze nieuwe morgen. Het is 5 minuten voor 8. U luistert naar Radio Mart 105.5. Ik ben dat gewend, hè. Maar die frequentie, dat is voor de mensen die op de radio luisteren. Maar de mensen die digitaal luisteren, is 107.9 in de vrije ether. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mijn naam is Roezel. U luistert naar het programma Psalm Ochtend. Uw radiostation is Mart FM. Het laatste nummer wat u net gehoord hebt is het mooie nummer Step by Step. Ik groet iedereen op luisteren en ook onze senioren. Ik beloof vandaag weer een mooie dag te worden. 30 graden. Het houdt maar niet op. Niet dat het te tegen is, hoor. Het is geweldig. Ik zou zeggen, geniet ervan. En bid God dat je gezond blijft. Vrij van pijn, droefheid. Maar ook een beetje leuke tijd. Voor degenen die vakantie hebben, geniet ze binnen of buitenland. Luistert u ver vanuit het buitenland, dan heet ik u ook van harte welkom. Als wij een mooie nazomer krijgen, tot in oktober, eind oktober, dan kunnen we weer tevreden zijn. Maar meestal in september, dan houdt het al op. Maar ja, we lopen niet vooruit op de zaken. U luistert naar het programma Psalm Ochtend.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren.

0: Het internationale energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Markt. Radio voor, door en met u.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
3: Ik luister ook naar Maatradio.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Nogmaals een heel goedemorgen, waarde broeders en zusters. Ik groet je in de wonderbaarlijke naam van de opperbouwmeester. Of voor u, zoals u het wilt, de hemelse vader. Als ik naar buiten kijk en het nieuwsbericht heb geluisterd, dan belooft dit weer een heel mooie, zalige, warme dag te worden. Ik hoop voor u allen een gezegende dag. Begin de dag met een gebed. Door dankbaar te zijn aan de Heer. Je bent de week doorgekomen. Elk moment, elk seconde, minuut, uren, en zo kunt u doorgaan, heeft hij u begeleid. En als uw tijd hier op aarde op is, dan wordt u opgenomen in het koninkrijk. Voor degene die iemand kwijt zijn geraakt. Er zijn een heleboel. Die condoleer ik allemaal. Je hebt gebeden om de dag te beginnen. Ochtendgebed. En je hebt die hele dag, hoor. Je hebt middag, je hebt ook avondgebed. Je hoeft niet speciaal de Bijbel te lezen om te bidden. Kniel en vouw je handen. Zij in je kamer of waar dan ook. Een nette plaats. En dan kunt u bidden. In uw eigen woorden. Begin altijd met de Heer God dankbaar te zijn. U kunt vragen, klagen, maar begin altijd door dankbaar te zijn. Want hij doet heel veel voor u en heeft ook heel veel voor u gedaan. Laten we eerst daarvoor dankbaar zijn. En een beetje tevredenheid. Help je broeders en je zusters.

Ik heb een paar telefoontjes gehad. Mensen die vragen mij het gebed van het ochtendmeditatie van Sisa Mathilda. Ik heb het gemist. Zou u het kunnen herhalen? Oké. Maar ik kan u ook erop wijzen hoor. Er is een mogelijkheid om het ook te beluisteren via Salto. Programma gemist. Caribbean FM. Hoeft u niet tot zondag te wachten?

0: Ja, het is opgenomen, ja. Ja, precies zoals het uitgezonden is, ga ik het weer voor u uitzenden. Zo kunt u het ook beluisteren als u via Saldo gaat luisteren. Als het live is, kan het verschillen. Maar het is de opname die uitgezonden is vorige week via de telefoon en later is opgenomen. Want we nemen soms hier ook de programma's op. En dan kan je het weer herhalen. Speciaal voor u. Goedemorgen, dames en heren, broeders en zusters, beste luisteraars. Mijn naam is Rufus L. voor Radio Mart. Omdat wij blij mogen zijn dat wij weer een nieuwe dag mogen aanschouwen. Sisa Mathilda staat al klaar in de startblokken. Een heel goedemorgen, Sisa Mathilda. Wees welkom in de uitzending.
1: Ja, een gezegende morgen, brother Rufus. Met alles erop en eraan. Voor gezondheid, kracht, gezond, toekoloku. Voor spoed, succes en alasan sayedu. Masa gado sa blessi dapena ini dobro dobro. Want afasi fa emeki tja konda petel son de mante. Voor bedien uno, waar we ook zijn ter wereld. Want de Surinamers zijn over de hele wereld verspreid nu. En dan gado e bless you for that dobro dobro. Tide manting lobby mama, lobby papa. Lobby grawang. Alle jongeren, een gezegende zondagmorgen. Want blessie zonde mamanting. Aya zonde manting die saai ben sawani. Go zontu. Krakti. Lobby. Vrede. Presidian do. Ay. A zonde manting die si. I ben sawan. Alla den grand blessi fu da grand Jehova tata di mek en tapu en gron tapu en asapfa alla san seti na reto pu fasi di de mante ve gen grani ve gen tani bogo bogo hila hila tani na grand Jehova alla makti gado en disababi jing fu alla sani en en disab oktu akabafu alla sani. No one gado, no one yeye, no de. Di sabi modo sabi leki hen. Di kari sano ben de fude. Di komando sano ben kanapu fu kanapu. We jen grani. We jen love. We jen praise. E we tegen. Gado you de wambung gado. So ade. Natuurlijk zijn er mensen vanmorgen die in de rouw zijn. Die heel erg verdrietig zijn, ontroostbaar. Die hopeloos, wanhopig zijn. Depressief soms, zowang de last den verstaan voor eventjes. Maar dan nog, we tegen Masagado, Jehova, tada. Papa, you de wambungado, en you genade, sa denanga ding. We begi you, papa, ti de mamanteng, voor you membre den, ten goede. Voor you opo you aina den tapu, en kaka you yesi achi den, te de babkar you in de no to momenti. Tide manteng papa langa wa anu chiteng en so lek fa Yeshua Messia di ben kolek wa yeye inastin wa libisma beler unu tak eno demoro na umindri inastin ma a yeye fu gran Yehova tata di ben de in en edu ala den gran biji wondu du vroko tapa futu banyi fem papa a yeye dat alib juna baka en anem fu a yeye dat neng de geest der troost. Now one trust to yeye. Now one sacrifice yeye. Now one tiri yeye. Tide manting. Ataka one day you buns kapu man. And I want take you. I want take you. Nanga in tiki nanga in staff. Fu koiri nanga you go cha you go. On thanks you elend. On thanks you on trust bar hate you bigi for drit. Kandefu afelis di you abi of attack runyonsu di kona you dodo mofo. Attack awan teki leka skapu man. Di lob in skapu. En awan koiri wawan futangai. Chari gona as grungrasi sabana. That one tak weyland.

Havana naar de Grebolo, naar de begraafplaats. Maar in dit geval, de goede herder wilt u nemen naar grazige weiden en naar stille wateren. Isabsa mekawan tjadi gona groen grazi wei, a groen grazi sabana, omdat dapé... Ben je zwak in no-no? Je deed je krotje, je krotje, je schreef je batak, mi gado, mi tata, sisa Matilda, je tak, mi plezier, mi lafo, mi prijs, gado. Maar if je zelf van mijn vier no-no, mi de ontroostbaar, mi de wanhopig, mi vier, mi schreef eenzaam en verlaten, dan mi wan pitchie baka. A soso, a jesso. Ma membre tak inda yeye kondre wan skapu mande en ei tikiti de mamanting en a wan tjaju go nyang groen grasi, vers gras, groene gras, dat wan taki sang verdort, sang drei drei, an e tjadi go dape moro, a wan tjadi go na a groen grasi sabana, pe yu kan go nyang groen grasi, vers gras, fufur kwek yu, fu mek yu kis yeye krak tibaka, fu mek yu kis ischin krak tibaka, en yu kan jompo po baka, saf safri, tinga tinga, hopok na baka, ina krak tifu, da santa yeye, en fu yu kan du baka, a ala den sani, sa ebe du, gwen du ini, ala de libi. Afu drit, ataki afu drit di abi, ano mak fu broko yu bonyo, ano mus fu mek yu fit teleurges, stelt a verdriet a probleem a no to die abi an af mek you want hope want a cha you go lek a goede herder a boskapu man a cha you ti de na nga lobby na nga presidi a look you tap you in you no to geval a look you in you sari in you ontros badet a look for ye kre da a tak mi chin kong kong mina you boskapu man kom ek mi chadi go te crack. Kom ik mijn tjadi gotek dekati. Kom ik mijn tjadi gotek levensvreugde en levensmoed. Dat na groen grazi sabana pei tjadi goti de manten. Da if dat no sari eita kong. Te nyama grazi. It is krakti. Iman tjer ete wansani. Mo tjadi gona a watra. A watra, a libi watra, o chadi gogo dring watra, kring watra, santa watra, pe you a word for quit. En is dat zo'n woord voor kwek? Dat wan taki, je kies nyo libi in you. Te dringa watra fu matra gado abun skapu man. Dat nyo levenskracht ek on you. Da inaf go tek no wan vitamine D, inaf tek no wan vitamine C. Want a watra fu Jehova witte ta, di amek di on jeye ab alasana ini fu for kwek you. En te je dringa watra dati, da alape wan ho bente, je fi wan stil rust ek on you, wan verzadiging. Je dacht, he, alab mi blobin dus at tapu, mi edebe hat mi benkis mi grene wan hoop, maluku dim dringa watra fu Jehova witte dati de maman ting da bun skapu man, luku fa mi sili de gerust gesteld, dat je dacht, he, het is wel met mijn ziel, het is goed met mijn ziel, want de goede herder heeft mij weer deze dag gevoed, dus judi ab ala de noto den sari, me tegi, membre abus kapu man, sukupade, want o sukuyu, atak vis aba hondros kapu, maar als je dat in appen wa mancheri, zon te yunang amina wan di mancheri. Atak as a libi ding 99 na baka. En as a teken pasi, nanga impasensi, fusukumi nanga yu, telek afin yu, en a tjadu kombaka in appen. So dati den tigri nanga de leo nanga de hyena, de no nyamunu. De man te weet dat een grand tani, onde fiari, onde tro, onde bar hippie, hoe ref, wat dan ook mag zijn, kan de bevallen, kan de yo tron gramma, of zo kan de fen wat ook, wat het ook zijn, dat e mek i atifi presiri, me begi je hoofd at ta, dabus kapuma, fu dobren jiu, zon te win wan money, no te je me, maar zon te win wan money, dai tampi, no one mek grond tapusabi, wen wan man no te mi tak i win money mana ye tegi mi takson te win one money dai no itampi veda ye bad hippi hude en si sa Matilda vin staki ala dei ka win one money aso take na sade ti de manten lobi mama papa alo jongre a wotu sa e konti de etaki
Zo'n thee. Inna ala de libi. Wenyang, wenyang. En zo'n thee ook toe weer dringen. Wenyang, vergiti nyanyang. Usap zo aan taka odo dat toch. Nyang, vergiti nyanyang. En te me lezen den salmen na a boek Job. Dan me sifa de mati voor Job etak bepaalde sani. En me lees bepaalde sani. Dan me si tak gado lob libis ma pitching. Gado lobuna loben ganse schepping. Gado genade en ane onthou unu in. Want je hoeft alle macht die gado. Dat gado voor wijsheid en kennis. Dat gado die etiri tapu en grond tapu. Ataki. Uno libisuma na a kroon voor een schepping. Gado lobuno en alopen ganse schepping. En hij ontferm in over een ganse schepping. Vaak met teguta gado etek frantwoto voor alla sansa akari voor deta pen voor tubani. En hij tak in ne woto misabuno. Ik weet wat voor maaksel ik heb gemaakt. Misab un libisma voor atide. Want hij doorgrond onuteen naar diepste voor uw wezen. Adoro voor de ati, voor un ati. Na een abasroto voor een, voor luku gonaini. Jehova tata, na mofo voor den die ben de bivo den profeti voor een, den santa wan voor een. Altijd master gado bavroko. Dat mi de getrouw jegens uno. Mi verloren zonen en mi verloren dochters. O draai kom baka. Luku fawe gonyan ala soort moserei. Ano mi yagu puru in mi koninkrijk. Ano mi yagu puru in mi oso. Pobe ab ala sani bon funyang en dringi. Ube ab bogo blessi. Na onuk mopo ondro mi ai. Na onuk mopo un mi ai want utaku uango shi sambo agron tapu di meki. En mi sap tak bunde ma ogride tu. Dus me wasko unu u draiko hesbitem baka na mi. Mi un tru papa bika na suma safa yu libe bidin. Na dat na yu werkelijke pa. Zo'n teje yi gron tapu papa na nga yu gron tapu mama a grani. Ma a echte grani. Fiti a onzichtbare papa die sabah bijin voor alle libi. Die de man te we prijzen we loven in de naam voor Yeshua Messia. Die altijd die grani na een papa na da santa yeye. Lobby wang da we nyan vergeti nyan toch? Want atak luku ay kaden de nou to de omstandigheden pa apuru ini. Sonte i ben fadong a opoyu. Sonte i kiswa mankeri na nga auto na nga bronfits a beskerm you. A sen en yeye e engele fuko omring you so dat i no last libe. Sonte i ben den wan bigi nou to. A sen wan yeye ko yep you pebe aba nou to ye kis verlicht. Zo'n tijd dat je bent tegen dat je ongeneeslijk ziek. Maar op de een of andere manier er is een wonder gebeurd. En dat je tegen dat je me denkt aan een oplossing. Kan de want te adressen me feni. Maar doe een proef naar je even een boom. En dan zang ze adressen doe even ook asla aan. Dan je denkt naar dat je. Je denkt naar adressen. No, kwet. Aan adressen. Maar na yeye fu gran Jehova tata, di saptak yu yuru no ben chise te, hor yu na libi, jen grani en tangi, no nyang fujiti nyanyang, no nyang fujiti nyanyang, bika Jehova ala makti da gran gado, inda nem fu Yeshua Mesia, a sabi taki te dey opo, Dempi chinfeng e tuka somen noutu, somen problema, somen squala. Dan toch ei kar unu ta konami. Konami kon na mina gado di mek you. No lolong, no suken dape, no suken dape, no suken so. Kar mi, aksi mi, suku mi, klop, nakatap mi doro. Da you sa shi. Taki mi ego langa wa anu jiyu. Es de mi be achi wan boskopu wan preik wan boskopu. Da mi ben den tjerti. Da ay taki alt libisu ma we nyan. Hese es fagiti nyan. Wan altate in no.

wang we wang aba kontak nanga gado in no to a wang te bruce de nanga unu te te omstandigheden nak nou dodo te une oesje modo si don jullie zien het niet meer zitten dan pas je tak mijn god waarom heb gij mij toch verlaten ik ben toch uw zoon ik ben toch uw dochter we dan Jehovah tak ai maar dan you mama nanga you papa di ala yuru ye forgive den you ne luku de na wa ai I bank den pot da pe in want to huis da ino dry luku baka na den Matei abi den fanoudu da yesu ku de wel san abuskopu bentaki you mama nanga you papa is ala yuru te ya noutu no mo yego klapa den doro ma bunde yi no sab den bunde yi forgive den Veda one day, one year, one momenti, or kong, te yo de baka in one big notu, in one ecto notu, da yo go baka fkosuku ye pigna den, avins fa de lobby, avans fa de mach you, de bo boy you, tok do taki, ala yur no mote da notu, ye kong. Cari uno sukuyepi, ma noit ye membre uno ten huda, noit ye te de abde te goi boom down ye si. We ook tu aboskovu benta kwasa adag na papa gado tu. Te u am no tu da we membren, ma te te alasane go boom to go sond, te ufen welfat, u ab succes, u ab blijdschap, u ab vreugde, da we nyama fagiti nyang, da we wak. Da vis wans ma wan taka ngonu tak ay gado te wan bun gado da luku no da we dra yu fesi da we mek churi solisi solisi da we verlege in plas fu tak amen haya tru wan mi be amen no tu ayep mi wa wan tu me yere taken ma da mi esto funu we lomsa bikasi uno wan gron tapu sap tak we ambedi gado uno wanji gado grani uno wanji gado Yehova Adonai Elohim uno wanji agado en grani di afiti uno wanji atani di afiti ma te noutu nak nou doro te rampen en tegenspoed klop nou doro mofo dan uno mampusa doro tapu dan ay broko kon sei da ushi dedek na po ofisi ushi abudu sek na po ofisi a one hope da vetak god himelse vader mi papa Jesus Christus yep mi gado samim to mi ede mi papa mi gado we gado na wan bon gado te alle tijden oud die u genade te kaden. Maar kade ook toe in bonte. Prijs je ook toe, den grani en tanje. Verkondig in grootheid, in alle machtigheid. I ook toe in goede dagen. Te je goa huwelijk aan, wan verbond toe aan. Sa je taki? In voor- en tegenspoed zal ik voor u zijn. Ik zet deze ring aan jouw vinger. Als teken dat ik je eeuwig trouw zal blijven. A verbond tus a mesrote nanga yun af tego. In die noot te ja kanker, te ja aids, dan zal ik daar voor je zijn. We are so gado want to. In positieve en negatieve momenten. In bunde en takrude. Die gado grani. Dan loof prijzen. Yeshua Messia. Die kon. En asodu a passi baka, fugona un papa, dubek mopo ina kouna kregfe ina osofeng, da di ugo ubiyinyang ala den agunyanyang den takrusani, dan tokwe dry fugo baka na eng. Ma aknapa mofa doro, aknapa fisa kouna kregs doro. En papa itaki, mi jame waktu nuere, a win save du, a win so wango shi in gron tapu, e fu tek hogri, me waktu nu ja, ti dem manteng. I work to you nanga mi, fu karen, fu aksen, ten goede en ten kwade dagen, dat altijd usatak papa, ai, bunde yi danga mi, en mi denanga yu, en takrude yu danga mi, en mi danga yu, da a verbondsrelatie, fu yu nanga a hemelse vader, da e tangestan, da ataki chonte, wisi no kad misrefi, wisi no aksimi, omdat a verbond tude, omdat a verstand, stand holding the other last day, attacking before you cut me, Miss Ayes.

0: Waarde broeders en zusters, het is inmiddels 9:10. Tijd voor u. Als u wilt bellen om de Heere te danken voor een nieuwe dag. Er zijn velen met u samen de nacht ingegaan, maar heel veel zijn teruggeroepen naar huis. En u bent getuige van de kracht, de wonderbare kracht van de Heere. Dat u deze dag gezond en wel mag meemaken. Bidden voor anderen, anderen begeleiden. U hebt een taak voor uw broeders en uw zusters. Een heel goede morgen. U hebt opgehangen. Belt u gerust terug. De Heer zegt ook: u kunt mij loven en prijzen, maar wees lief voor jouw broeders en zusters. Jebden pika jebden. Een heel goede morgen. Wees welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, broeder Rufus. Goedemorgen, spreek je met zuster van Engel. Een gezegende ochtend.
0: Goedemorgen, zuster van Engel.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Ik wil al de luisteraars een gezegende ochtend toewensen. En jij en je gezin en je familie.
0: Ik dank u.
1: Ik dank u ook. Ik wil ook mijn familie en mijn broers, zusters, mijn moeder, wil ik ook een gezegende ochtend toewensen. Want laat me kusha die bakken. Dus dan moeten we blij zijn. En ik hoop weer ook de komende week dat alles ook goed gaat met iedereen. Al de vakantiegangers wil ik ook mooie dagen toewensen. En dan wil ik even feliciteren. Vandaag mag het ook nog roeven. Mijn nicht.
0: Gaat u gaan.
1: Poete van Engel. Die wil ik feliciteren. Ze is 65 geworden vandaag, Poete. Gezondheid, kracht, lange, lange liefde. Dat wens ik je. En ik wil ook mijn oude tante, tante Gonda, zij is maandag, dus morgen, wordt zij 96. Volgens mij 96 of 97. Het is de oudste van de familie.
0: Ja, heb je leeftijd?
1: 96 of 97, tante Gonda van Engel, Blokland. Dus ja, ik hoop dat Gade Mekasha deze zal het ook zien. En ik zal gezegende leeftijd roepen. En alles mij op 97.
0: Daar kunnen wij alleen maar van dromen, hè?
1: Ja, nou, inderdaad. Het is gegeven, hoor. Maar goed. Zolang je libi, je shi, alle jaren die je kiest erbij, ben je blij, hè?
0: Als je in de genade van God leeft.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Dan,
1: want dat zei mijn tante altijd.
0: Dan heb je een streepje voor, toch?
1: Ja. Ze zei ook, anders heb ik al op zo'n jari. Maar goed, de mens weer kan God beschikken, dus dat sowieso. En ik wil alle zieken, wil ik ook beterschap wensen. Ik wil meneer Banasi ook beterschap wensen. En alle anderen die ziek zijn. En ik wil alles Madilas Walobi Wang Rufus, dat vooral, wil ik heel veel sterkte toewensen in deze donkere dagen. Hè? Want dat gaat ook elke dag ook door.
0: Ja hoor.
1: En ik wil ook de groeten doen aan al onze senioren. Ik wil de groeten doen aan Lilian Deekman. Ik wil mevrouw Fedor groeten. Weet je wie ik ook wil groeten, Rufus? Meneer Saruku, meneer Henk Saruku.
0: Ja, ook vooral dat.
1: Ja, die wil ik ook de groetjes doen, want ik hoor hem niet meer. Maar goed, ik wil ook meneer Creton de groeten doen. Ik wil ook tante Loes. En ik wil Ellie R. ook wil ik een mooie vakantie toewensen.
0: En iemand is morgen jarig, toch?
1: Iemand is morgen jarig, ja, die, ik hoop dat het morgen dat de lijn ook goed is, dat ik kan vergeten in Bakatama.
0: Ik groet ze altijd, meneer en mevrouw.
1: Meneer en mevrouw Vrij?
0: Oké, dan.
1: Oké, dan, meneer en mevrouw Vrij, ja, die wil ik alvast feliciteren.
0: Meneer Vrij is morgen jarig.
1: Meneer Vrij is morgen, ja.
0: Hij is ook in de 90, toch? Ik weet wel.
1: Hi, man. Mm-hmm. Allemaal in die augustus, begin die augustus. Mm-hmm. Die augustus.
0: Ja.
1: Hi. God zegen, die meneer Vrij, God zegen. En ik zou zeggen, gezondheid, kracht en nog een paar jaren erbij. Zo is dat. En Rufus, ik wil inderdaad even ook een kort gebedje doen, want dat is eigenlijk zelf ochtend. En ik van Sisa Mathilda, dat ik wil Sisa Mathilda trouwens ook de groeten doen. En ik zou zeggen, biggie over Ayeye, en wij zeggen dan een Heilige Geest. Dan gaan we even bidden over de Heilige Geest. Wij staan voor u, Heilige Geest. Wij staan voor u, Heilige Geest. In uw naam komen wij samen. U die onze raadgever zijt, kom tot ons. Sta ons bij. Woon in onze harten. Leer ons wat we moeten doen. Toon ons hoe wij samen op weg kunnen zijn. Behoed ons ervoor. Kwetsbaar en zo nodig als we zijn. De richting kwijt te raken en verwarring te veroorzaken. Laat niet toe dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt. Schenk ons de gave van onderscheiding, dat we ons laten leiden door wat waar en goed is, zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden. Breng ons tot eenheid in u, dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn op de weg naar het eeuwig leven. Dit vragen wij u, gij die werkt in alle tijden en alle plaatsen en in gemeenschappen met onze Vader en de Zoon en de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dat was het, broeder Hoefers.
0: Ik dank u vooral voor de ochtendgebed.
1: Dank je wel. Ik zou zeggen een gezegende ochtend en een mooie week verder. En we zien elkaar nog.
0: Thank you.
1: We zijn er altijd.
0: Thank you. En blijf luisteren. Abon.
1: En bedankt.
0: Dank je. Ook gefeliciteerd met degene van jou die jarig worden.
1: Ja, dank je wel. Dank je wel.
0: Dank je.
1: Groetje.
0: Een heel goedemorgen. Wees welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, broeder Rufus met Talita.
0: En bedankt voor het wachten.
2: Ja, geduld is een schone zaak, zeggen ze toch?
0: Ja.
2: Metak alas ma'odi, abrawatra awaspedende, odi odi. Er mag geen feest voorbij gaan zonder dat er wordt gezongen. En ik hou van zingen. Het hangt er vanaf wat gezongen wordt. Wat gezongen, wat zijn die woorden wat we zingen? Gods goede tierenheid is er voor altijd, dat weet ik. Wat houdt het woord goede tieren eigenlijk in, brada Nangasisa? In voor u en wie gebruikt het woord? Goede tierenheid houdt onder andere in vriendelijkheid, welwillendheid, vergevingsgezindheid. Het zijn ingrijpende woorden om toe te passen in ons dagelijks leven. Gelukkig hebben wij een God die zachtmoedig is, een genadevol God die niet onverbiddelijk is. God geeft kansen en biedt de mens de mogelijkheid tot hem te komen vandaag nog. God kan mensen niet vergeten of afschrijven. God hart blijft altijd open voor de mens, voor mij, voor iedereen, voor mijn familie. Daarom wordt ook de ganse aarde aangespoord om voor de Heer te zingen. Want de aarde is van de Heer, behoort hem toe met allen die op de aarde wonen. God is de God van ons heel. Altijd heeft God het heel voor zijn mensen op het oog. De Heer komt terug. U gelooft het niet, maar het is waar. De Heer komt terug om de aarde te richten. De Heer is koning. Omdat de Heer koning is, kan de hemel zich verheugen en de aarde juichen. Ook de bomen. Alles wat leeft in het bos zullen jubelen voor de Heer. U en ik. Ja, u en ik mogen uitzien met een blijmoedige dankbaarheid dat het vieren waard is. En dan zing ik een lied ook erbij. Ik breng mijn lassa-blaadje, noem mijn lassa-blaadje. Al de weg leidt mij mijn heiland. Dat is het melodie eigenlijk. Blijf bij hem die voor u zonden is op aarde niederkwam, die met doornenhoofd omwonden, duizend smarten op zich nam. Blijf bij hem die nooit zal wijken, schoon ook alles ondergaat, die als aard eens zal bezwijken, boven stof der eeuwen staat. Die als aard eens zal bezwijken, boven stof der eeuwen staat. Hoor daar reus een stem van boven, zie ik lief, zo spreekt de Heer. Steun op mij met vast geloven, bid en hoop en vrees niet meer. Blijf de Heer dan toebehoren, die u schenkt wat eeuwig blijft, die u als zijn uitverkoren in het boek des levens schrijft. Die u als zijn uitverkoren in het boek des levens schrijft. Iedereen wens ik alle beste toe en ga niet mee met de stroom. Van ora et la, blijf geloven in ora et labora, bid en werk. Want als ik zie wat nou op de straten gebeurt, mensen naak op straat gaan, dan denk ik van, wat voor voorbeeld is het voor onze kinderen? Dus blijf volharden in gebed dat dit niet op straat mag gebeuren. Dat is het, brother Rufus.
0: Dank u wel, Lobby Sisa. Dank u, dank u, dank u.
2: Ja,
0: ja? Voor u ook een gezegende dag en geniet ervan. Dank je.
2: Ja.
0: Een heel goede morgen, Wies. Welkom in de uitzending. Bedankt voor het wachten.
3: Goedemorgen, iedereen. Alle luisteraars met mevrouw Seedorf.
0: Mevrouw Seedorf, welkom bij. Ik groet u.
3: Ja, ik groet u allemaal met gezondheid en kracht. Mooie week, wie einde weer. Het gaat niet zo.

0: ואז חוד מהדובי, ליפטה אחד ובי, ג'מוי לגמרי חורות, אידר אין עדי ליפו, מאז ומאי, וסיגבל אוב דה רדיו, אומי לי, אלמל תחרות, אי חוצות, אי תחיו, ובובו, אין די פויו לי, בידן, אלכה דה, אשם בליף, דת מפרוסי דורך, אשם בלי חורות, סופה בוסי.
1: דנקו ואמי ועדה סוסטר, דנקו. יחרח. God bless you. Wees lief voor elkaar. En vooral blijven groeien. Geestelijk. Lichamelijk word je vanzelf wel oud. Maar geestelijk moet je bijgroeien. Blijven groeien. Isabi gewoon takkeren. No? Je leert, Sani. En je leert hoe je met elkaar moet omgaan. Hoe je de dingen moet omvatten en te wat Ramadan nootu, te juden aan nootu. Hoe je, als je praat of als je iets vertelt, hoe je het overbrengt. Bedoel wat je zegt en zeg wat je bedoelt. Me bedoel dat mam tak dat hij. Akantja trobi. En dat willen we niet. Denk je eerst voor zijn takkie. Van je verteer, van je disi. Maar ja, mi denk hier en mi jere, mi no sabi, dei no verteeri. Want, jo ka probleem. Geniet van elkaar, met elkaar, samen. Respect is een groot woord. Ja? Is een woord met een heel groot betekenis. Sandeti de no kan de moro tamara. Sommige mensen zeggen, volgend jaar december, dat de no den moren lang hij, de no besabi, no so de boduso, i no besabi, no so i boduso. Laat dat achterwege. I no sap nooit, o ting, a reis voans, maar e eindig ja, na grondtapu, ja zo. En het is droevig genoeg. Droevig genoeg. Soms gaat een stukje van je jeugd, een stukje van je verleden, eindig naar Tewas Magwe. Maar, denkbeeldig leeft iemand nog hoor, zolang we taki, about as magwe, we jitori, we dis, we dati, das manier vergeten. Ah jongen, asa, maar zodra je. Ik betak about asma, dat hoor ik ba, dat betekent dat die leeft niet meer voort. Die leeft niet meer voort. Hoe je het keert of draait. De dood, je zal het nooit aan wennen. Undi dabaka, wel leerving, losje. De dood hoort bij het leven. Maar je zal er nooit aan wennen. Nooit. American taki is a scary thing. Yeah? It's eng. Yeah? It brings a lot of sadness and pain. You never get used to it. Je went er nooit aan. Laten we elkaar lief hebben. In het trouwen. Om wat voor reden dan ook. Aten kom. Taki kan ik een boom of kan ik een boom dat we kunnen toepassen. Maar laat mekaar in waarde. Laat mekaar in waarde. En vergeet niet te bidden elke dag. Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
0: Goedemorgen, goedemorgen, Robert. Ik heb oma, hoe is het weer? Net gehoord, Zeedorf.
1: Ja, sis, daarom ja, zei ik, sis ja. Back, she's back in town.
0: Ja. Ik wil u groeten inderdaad dat u ook daar bent. En de zuster zien. Gepraat. Maar ik wil ook de groeten sturen naar Banansi, familie van Banansi. Ik stuur de groeten.
1: Ja.
0: Mevrouw Promes, ik stuur uw liefde. Anita, zussenlobby, zussenlobby. O schenk ons wat geluk en vriendschap om je heen. O breng eens wat geluk, waarlang de zon niet scheen. Een enkel vriendelijk woord. Een glimlach en een groet, dat doet als wie het hoort, soms ongemerkt zo goed. Ik groet u allen die luisteren. Meneer Kriton. Hij heeft een koot tegen mijn kerry. Meneer Kriton, meneer Bakboord. Zo lobby van Tante Loes. Groetjes u allen die luisteren. Dag, dag, dag.
1: Dank u. Ook een gezegende dag. En vooral niet bidden. Nee, vooral vergeet niet te bidden. Het zei Psalm 23. De Heer is mijn herder. The Lord is my shepherd. I shall not want. En het andere, the Lord's Prayer. Dat is het Onze Vader. Er zijn zoveel. Ook wees gehoord, Maria. Alsjeblieft.

0: Ik groet u alvast, bedankt. Dit was Salmochtend. Tot in het volgende uur. U vraagt en wij draaien.
1: Zeven punt negen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanvallen op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Nogmaals, een heel goede morgen aan alle luisteraars. Ik wens u een gezegende morgen. Blessie, blessie, blessie. Vanuit de studio van Radio Maart Woudrichemstraat 8. Zon schijnt buiten. Plezier, sweetie, lobby. Groetjes aan alle collega's, de dames, zowel de heren. En ook de collega's die werken op Salto FM Caribbean Kanaal. Velen zijn met vakantie, maar waar u zich ook bevindt, bent u op luisteren, heeft u de mogelijkheid. Dan groet ik u ook allen, ook collega's, extra agent en Roy Carter met vrouw, mevrouw Carter. Meneer Vrij, hoe gaat het met u? Meneer en mevrouw Vrij, hoe gaat het met jullie? Meneer Vrij, morgen is uw grote dag, hè? 3. Baramatak, jongen, je hebt bijna niet groot tapoe. Maar ja, u moet het zo bekijken. In de 90e jaren. Een gezegende leeftijd voor u. U bent in de 90. Ja, ik weet wel precies, hoor. Ik ben 90, maar in elk geval, zo zie je.

Voordat ik verder ga, voordat ik begin met de verzoekjes, wil ik even de condoleance overbrengen aan de familie Maaswinkel.

te atendoro dat papagoros tu tang vevensen wamburos tu presi na masra garosei en da vetaki farvel condoleances and family Maaswinkel. Het volgende nummer wil ik opdragen aan de heren Lisse, Creton, meneer Vrij, meneer Beulenson, Banansi, meneer Bakboord, Romeo Automonteur. En wees meneer een vaarman en toe, Ramon Poupon. Alla den bigiman funo mi wan dra kwan nummer op na den wan todoro meester wan bepaalde leeftijd dan grondtapu en is ma omu heen lukunu tak jong oude vandaag verleden tijd maar dem accident tak jere no if undes of fixete eken. Ik draag hem ook aan jou op. Ik ben hem op de app. If de ego takier, if onde zo fixeerde, toen door mijn leeftijd, door mijn kind, is dat toch gewoon meestal de net door en de net zo fixie. Maar in elk geval, al die heren en kandedim nokari, ja, ik draag dit nummer aan jullie op. Utakanga grondtapu, tegen ding, want de net begrijpen nu. Alsjeblieft.

Samsa, aan my skopo na, aan my tak na. Precies het antwoord van jullie op de rest van de wereld. Die denkt dat ik Oruba. In elk geval, we gaan verder. We gaan een tripje rond de wereld maken. En ik begin in Suriname. Alsjeblieft. We gaan een muzikale trip rond de wereld maken. We beginnen in Suriname.

Zometeen het nieuws en de barboscopus. Ik heb nog een paar landen hoor, maar die komen andere keer aan de beurt, zoals Spanje, Duitsland, Mexico, Amerika. Maar die komen andere keer aan de beurt. Je moet het een beetje spannend houden.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.
5: Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Romeinen 14, vers 8. Hierbij maken wij bekend dat van ons is heen gegaan onze zeer geliefde Yvonne Victorine Heerenveen, plet op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Yvonne is geboren op 23 april 1936 en is heengegaan op 25 juli 2026. Dit bericht komt tot u namens Weilen haar man, Otwald Heerenveen, haar broertje Ricardo Huang, de kinderen John en diens kinderen en kleinkinderen, Melanie en diens kinderen en kleinkinderen, Peggy en Ajok, Natalie, Angela, kind en kleinkind, en Vanessa en kinderen. De uitvaartplechtigheid van van Yvonne Victorine Heerenvindplet vindt plaats op maandag 3 augustus 2026 van 1 uur tot 4 uur te De La Arena Poort, Hoornenboeg 1-1102 BK te Amsterdam. Na de plechtigheid zal Yvonne worden overgebracht naar haar geliefde Suriname, waar zij haar laatste rustplaats zal vinden. Correspondentieadres: Pleinbuurt 24H 1448 LD te Purmerend. Rust zacht, lieve vrouw, lieve moeder, lieve oma. Tot zover dit bericht van overlijden. Maart Radio condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte toe. En u wordt bedankt voor uw aandacht.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, bij markt moet je soms een beetje van alle markten thuis zijn. Je krijgt mensen aan de deur en die informatie komen vragen. En die moet je soms even te woord staan zonder onderbreking van het programma. Dan zet je even een, hoe zeg je dat, een nummer, instrumentaal nummer. In elk geval, mevrouw Dorothy, die heeft een nummer aangevraagd voor alle mannen, alle medewerkers van Radio Maart. Ze zegt met bijzonder, ze heeft ook eentje gevraagd voor de heren en de andere medewerkers. Maar deze zegt ze voor alle mannen van Radio Maart. Etienne, je naam wordt erbij geroepen hoor. Je naam wordt ook bijgeroepen. Dus, maar ik houd zo alle mannen van Radio Maart. Is dat niet ook? Dus alsjeblieft. Ik heb ook verzoekjes van mevrouw Ellie de Wild. Die komen er zo aan. Alsjeblieft. To serve with love.

een leraar, een donkere leraar die op een witte school kwam, met opgeschoten tieners, baldadig, richtingloos. En hij heeft zoveel met ze bereikt dat ze zo dankbaar waren, een turning point, keerpunt in hun leven bereikt, dat ze zo dankbaar waren. Dit is namelijk een Engelse artiest. Je had toen Petula Clark en nog heel wat anderen. Dusty Springfield. En deze is er eentje. Lulu. Voor mijn tijd. Maar ik denk dat ze nog... ze was heel lang bezig met zingen. Vernieuwing met andere groepen. Daarbij was ook met Westlife, Back at Once, weet je wel. Met Ronan Keaton, We've Got Tonight. Maar er is een dame die heel actief was. Ik weet niet meer of ze erbij is. Hoor. Maar ze is al wel aardig in leeftijd, op leeftijd zijn, om het zo te zeggen. Maar... de tweede verzoek van mevrouw Dorothy, ook voor alle medewerkers, die andere was alleen voor de mannen. Hè? En van Radio Maat, ja, bij Alobono. In elk geval, de tweede is voor alle medewerkers van Radio Maat. Dus de Oemawa, dit erbij, de Maasma, allemaal ja. Is dat niet ook zo? In elk geval hier, Al Green met Funny How Time Slips Away. We zijn inmiddels de 40 jaar gepasseerd. Alsjeblieft.

Het volgende nummer is aangevraagd door mevrouw Ellie Riedewald. Het gaat in de richting van Tantalus en Hortense Kriesburg. Bungalow.

tweede nummer, aangevraagd door mevrouw Ellie Riedewald, gaat in de richting. Of ik bedoel, dat is voor haarzelf. Jawel. En u weet hoe dat gaat. U kunt ook nummer aanvragen. Hè? U vraagt gaan wij draaien. Bent u lid van Radio Maat? Dan doneert u €5. Bent u geen lid, dan doneert u €7,50 per nummer. En onze giro-nummers zijn Rabobank NL 48 Rabo 0102-817251. Rabobank NL 48 Rabo 0102-817251. Denkt u van, ik doe het liever via de ING, dan doet u ING Bank NL 54 INGB. Luistert u goed, 3x0, dus 000-6037-880. 000-6037-880 ten name van multiculturele communicatie schuine streep Mart. Wilt u iets bestellen via de e-mail of contact opnemen met Radio Mart via die e-mail, dan is het info@radiomart.nl. Dus info@radiomart.nl. Onze 020 nummers via van de administratie is 020, bent u buiten Amsterdam, dan is het 020-6799-665. Dus 020-6799-665. Belt u naar de studio, hoe nog een belmassaal? 020-471-4291. 020-471-4291. Wij zenden via Caribbean FM Salto. Eterfrequentie 107.9. Mart FM. We gaan naar het tweede nummer luisteren van het tweede verzoekje van mevrouw Ellie Riedewald. Het is eentje van Carlos Arnon. Jarusunanga Leiman. Ja, baya.

Ja, Jarusu, Nanga Leemang, aangevraagd door mevrouw Ellie Riedewald. Nog vergiet Atrawang, zij horen bij Inna Groep Akonkrumang. Ja, maar ja. In elk geval, ik stuur de groeten naar Rotterdam voor Alberto. Have a nice day.

0: his family out in the cold.
1: Voor de mensen die afgelopen week jarig waren, vandaag jarig zijn of morgen, komende week. En vandaag is de laatste dag Kwaku Minotaki. Ik bedoel, Kwaku was er 4 weken. Hè? Vandaag is de laatste dag van Kwaku. Wat er gebeurt volgende keer, weet ik niet. Maar die 4 weken zijn om, daar heb ik het over. En natuurlijk, Tewetak Kwaku, dat we poko. Gezien het weer en alles, dat we poko. Ja, maar ja. Maart FM.

Het is inmiddels 11 uur. Dames en heren, ik heb wat verzoekjes gedaan. Mijn collega Jerry is reeds gearriveerd. Volgende uur is aan hem te bedeeld. Ruto? Ja, die vanaf het rij. Ja, en, maar omdat aan de pot dat hij alibi uur vrij. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Péter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aron en Stoffie. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
2: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische smufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Een hele goede middag, luisteraars. En welkom bij het programma BTA. En ik zit vandaag niet alleen. Ik zit met mevrouw Gracita Cairo. Gracita, een hele, hele goede middag.
2: Goedemorgen nog, hoor. Ik weet niet waar je hebt geslapen, maar goedemorgen.
1: Oh, sorry. Ik ben veel te vroeg wakker geworden.
2: Welkom bij deze uitzending. Deze man zit al in de middag.
1: Maar het is ochtend.
2: Ja.
1: Ja. En natuurlijk, ik maak toch even van de gelegenheid gebruik. Omdat een van de zusters van mijn moeder, haar kleinzoon, is komen te overlijden. Nee, haar kleindochter. Sorry, en ik kreeg het bericht vandaag.
2: Oh,
1: dus best wel pijnlijk. Dus ik wil de familie ook sterkte toewensen en condoleren met dit verlies. Ik ben even van slag geweest vanmorgen even. Maar ik wens ieder binnen de familie heel veel kracht en sterkte. En we gaan het nu hebben over natuurlijk de organisatie, onze activiteiten. En straks dan gaan wij ook in gesprek met Naomi Belgrief. Die is op afstand. Of vandaag gaat het niet door met Naomi?
2: Ja, het gaat wel door met Naomi.
1: Ja, om 12 uur. Ja. Ja, dat is wat ik bedoel. Straks gaan we dus in gesprek. En wie hebben we nog te gast, Gracita?
2: Helaas er zou een interview zijn met Vincent Sucre omtrent het Kwakko Festival. Maar die zal zich niet aansluiten, want die voelt zich niet zo lekker. Dus dat zal er op dit moment gewoon met Naomi vanuit Kwakko, waarschijnlijk met een van de vrijwilligers van Stichting Ontdek Je Plek, een interview plaatsgevonden worden.
1: Oké, okay. Want eigenlijk was vandaag in het teken van de toekomst van het Kwakko Festival.
2: Ja.
1: En daarvoor was Vincent uitgenodigd.
2: Ja.
1: En die is dus niet in staat om ons te woord te staan op deze ochtend vanwege andere zaken met zijn gezondheid te maken hebben. Oké. Okay. Nou, dan laat mij vragen, want natuurlijk, je bent ook geschrokken van het nieuws zeker, het Kwakko nieuws.
2: Ja, de ene kant wel, maar weet je, het is iets wat je al jaren hoort. Ze willen stoppen met het Kwakko Festival. En dan ineens wel weer. En dan krijgt het een hele andere wending of vorm. Maar wat ik daarna ook lees is dat die stopt voor de huidige vorm. Dus ik weet niet wat voor vorm die zal krijgen. Maar ik ben bang dat die niet in de Mandela Park meer gefietst zult worden. Daar ben ik wel bang voor. Maar hopelijk dat ze toch hier uit kunnen komen. En ja, als het niet dezelfde organisatie is, maar dat er weer een andere organisatie zich toevoegt. En misschien dat een jongere organisatie de gelegenheid krijgt.
1: Ja,
2: zeker.
1: Nou, laten we gewoon hopen dat ondanks alles wat we nu krijgen te horen, het Kwakko Festival gewoon blijft doorgaan. En ik denk
2: het is een traditie geworden.
1: Ja, en de gemeente die heeft daar ook een rol in.
2: Ja.

0: van ja. Ik denk dat het Kwaku Festival volgens mij nergens naartoe gaat, hoor.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, als je ook kijkt ja, rondom het Mandela Park, wat er allemaal ja, dat ze aan het bouwen zijn. Weet je, dus alles, ja, net wat ze zeggen, misschien blijft die echt niet in de huidige vorm. Ja, dus valt los.
0: Oké. Misschien kunnen wij praten, want ik heb begrepen dat je ons zou informeren over de datakluis, als ik het goed heb.
1: Klopt.
0: Kan je ons vertellen wat de datakluis precies inhoudt? Wat het betekent in dit verband als het gaat om de toeslagenaffaire?
1: Nou, het is een kluis waar zij heel veel dossiers hebben verborgen. Het gaat om ongeveer 64 miljoen documenten.
0: Ja.
1: En ja, zeggen ze, die zijn gewoon jaren gewoon achter slot de grendel geweest. Ik denk om om eigenlijk informatie te verdoezelen. Zodat weet je, alles wat eromheen is ontstaan, dat eigenlijk de waarheid niet boven tafel kan, moet of moest komen.
0: Ja.
1: Ja, en de datakluis, ja, als je. Maar ja, volgens de Belastingdienst heeft deze fonds geen gevolgen voor eerder genomen herstelbesluiten van ouders. Maar ja, er zijn ouders die toch vrezen. Kijk, we weten hoe het gaat in de Belastingdienst. Weet je, maar. Het roept heel veel vragen op. En ja, dus vraag je ook af van hoe kan het dat zulke belangrijke documenten jaren buiten beeld zijn gebleven? En wat het betekent voor het vertrouwen voor de ouders van het weet je, over de overheid. En ja. Weet je, het is, hoe zou ik zeggen, het is beheerd en gedeeld gebleven, weet je. En ja, voor vele gedupeerde ouders voelt dit als een bevestiging dat nog steeds alle feiten op tafel liggen. En dat schaadt het vertrouwen in de overheid en versterkt het gevoel dat openheid pas komt nadruk. Kom nadat en druk wordt uitgeoefend. Vertrouwen kan alleen worden hersteld als alle relevante informatie volledig en eerlijk wordt gedeeld. En vorige keer was er ook al een verborgen kluis gevonden en nu weer. Dus ja, dan ga je allerlei vragen bij stellen en krijg je daar ook echt antwoord op. Dus ik, Pieter Omtzigt en Renske Leijten, die pleiten voor een onafhankelijk onderzoek.
0: Dus eigenlijk is er geen onafhankelijk onderzoek en dat Belastingdienst is in staat om naar hun eigen welbevinden hiermee om te gaan. Eigenlijk wekt het nog meer argwaan als jij kijkt naar als ook gedupeerde van dit schandaal.
1: Klopt.
0: En het is de slager die zijn eigen vlees moet gaan keuren.
1: Ja.
0: Het maar, is niet helemaal zuiver.
1: Nee, maar ik denk, dit is wat de gedupeerde ouders ook al jaren roepen. Voor een onafhankelijk onderzoek. En dat niet alles binnen de overheid valt. Maar daar sta je dan vaak ook niet sterk. Maar als je kijkt dat als de politiek zich mee gaat bemoeien, dat er was toch wel gehoor aan gegeven kan worden.
0: Ja, maar dat hebben ze volgens mij in het verleden toch gedaan, die leidjes, die zat in de Tweede Kamer, is ook zo gestopt in de politiek, dacht ik. En ook die Pieter Omtzigt.
1: Ja, Pieter.

0: dat hebben ze toen de tijd kenbaar gemaakt.
1: Ja.
0: Toen ze zitting namen in de Tweede Kamer.
1: Ja.
0: Om in elk geval het vertrouwen te winnen van de mensen, de gedupeerden, de burgers natuurlijk. Ja. Maar ja, maar dat is volgens de informatie die jij hebt, is men nog niet transparant geweest daarin.
1: Nee, nee. Dus er wordt naar gepleit. En is de vraag... ja, meestal hoor je dat, dat men een motie moet indienen voordat het weer aangenomen wordt. Dus het roept echt vragen op.
0: Okay.
1: Van welke kant gaan we op?
0: Maar kijk, zoals we weten in het verleden heeft de rechtbank in processen waarin zeg maar onschuldige mensen werden gepakt en onder druk gezet, heeft de rechtbank nu andere inzichten. En ik begreep dat de rechtbank nu ouders toch weer een bepaalde drukmiddel geeft om deze strijd aan te gaan.
1: Ja.
0: Ben je daarvan op de hoogte?
1: Ja, ik ben van op de hoogte, ja. Want het gaat dwangsommen. Waar eerst een besluit was genomen dat of dat je geen dwangsom meer kon aanvragen. Maar de rechter heeft een andere uitspraak. Dat ouders dat hun zaak wel zorgvuldig en tijdig behandeld wordt. En dat ze na jarenlang wachten dat ze erkenning krijgen. En door alle vertragingen van de procedures toch nog een aanmerking kunnen komen van een dwangsom.
0: Oké, maar ik snap ook dat de rechtbank heeft besloten dat de diensttoeslagen opnieuw dwangsommen kan krijgen. Mm-hmm. Als ze dus niet op tijd werken aan de aanvragen van zeg maar de mensen die zijn gedupeerd.
1: Ja.
0: Dan kan jij dus als gedupeerde zeg maar naar de rechter stappen.
1: Klopt.
0: Zodat er een dwangsom wordt gezet.
1: Ja.
0: Of gelegd op de diensttoezicht van belastingen.
1: Ja.
0: Is dat geen mooie manier? En maken de mensen daar echt gebruik van? Zou je daar gebruik van maken, het moment?
1: Op dit moment ben ik er wel mee bezig.
0: Oh.
1: Ik ben er zelf mee bezig, dus ik wacht op de oproep van de rechtbank. Wanneer ik... want het wordt een verhoor. En... ja.
0: Oké. Okay,
1: dan hoor je... Het feit is, moet ik ook alleen zeggen, kijk... je doet het allemaal via advocaat. Mm-hmm. Advocaat dient het in. Alleen is het zo dat de griffierecht en de advocaatkosten, die moet je eerst uit eigen zak betalen.
0: Oké.
1: En het moment dat na de uitspraak dat jij weer dat je terugkrijgt, de griffierechtkosten en de advocaatkosten.
0: Oké, okay, maar dat je dus gelijkgesteld wordt.
1: Ja, maar in tussentijd ben je al de griffierechtkosten die zijn €54, advocaatkosten misschien €457, ik kan niet zo goed uit het hoofd, maar ik weet dat €457, €87 of zoiets. Dus als je dat allemaal optelt, dan kom je al dichtbij de 500 of misschien meer uit.
0: Ja, maar ik ben toch enigszins nieuwsgierig, want men geeft aan, de rechter heeft dus beslist van als de dienstbelastingen en de afdeling toeslagen niet reageren of niet consequent zijn in het zeg maar behandelen van je zaak zoals het hoort, dan ben je dus in staat om een advocaat in de arm te nemen.
1: Ja, de meeste ouders hebben al een advocaat.
0: En dan ga je dus...
1: kun je via je advocaat
0: die druk leggen op de belasting.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En in welke gevallen denk je dat mensen daadwerkelijk redenen zouden hebben om naar de rechter te stappen als het gaat om deze situatie waarin gedupeerden verkeren?
1: Het gaat meestal in eerste instantie ook om je beoordelingsrapport.
0: Mm-hmm.
1: Daar kunnen ook vaak heel veel fouten zijn of rente die niet goed berekend zijn, de jaren die niet goed of niet uitbetaald zijn.
0: Oké.
1: Okay. En ja, dan gaat jouw advocaat in eerste instantie ook al in bezwaar.
0: Ja.
1: En voor sommige gedupeerde ouders loopt het bezwaar ook al langer dan 2 jaar.
0: Oké. Okay.
1: Dus elk jaar of half jaar dat verstreken wordt, wordt er ook weer een bepaalde rente betaald.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay. Dus hoe langer het duurt, er komt gewoon extra rente op. En uiteindelijk, ja, dat vraag je ook. Er is een... voor bezwaar is het is de dwangsom, dat is van de rechtbank, maar ik kan nou even niet echt opkomen, maar je kan via het UHT, dus zeg maar, die het besluit neemt van alle dossiers als bij het integrale onderzoek, daar kun je ook een soort van dwangsom vragen. En als het daar weer te lang duurt met alle andere jaren, dan stap je echt naar de rechter.
0: Ja, maar zo'n dwangsom, hè? Waarom moeten mensen denken? Hoeveel kan je, zeg maar, afdwingen als het gaat om die dwangsom? Wat zijn de bedragen die daarmee gepaard gaan?
1: Het zijn verschillende bedragen. Dus je kan geen vast bedrag aan plakken of... Het staat niet echt vast. Dus het kunnen verschillende bedragen zijn. Het is verschil per persoon.
0: Oké. Okay.
1: Weet je, de een kan... Ja, ik denk misschien 10.000, de andere minder. Het hangt er helemaal vanaf.
0: Dus wat ik me ook kan voorstellen in dit soort zaken... is het moment dat de belasting zijn verplichting niet nakomt... om te reageren op, zeg maar, een aantal dingen. Dat je advocaat ook kan bepalen als een dwangsom is die dagelijks, zeg maar, wordt verhoogd.
1: Ja.
0: En dat op een gegeven moment de Belastingdienst toch daaronder gaat lijden.
1: Ja.
0: En dat jij in elk geval nu de kans hebt om met dat gegeven de Belastingdienst onder druk te zetten.
1: Ja. Want ik weet, er was ook, je kon ook een compensatie aanvragen. Dus de mensen die al bij CWS waren of zijn. Om het ten goede, ik weet niet als het nog kan voor zeker nu dat verschillende routes nu zijn. En kon je, op het moment dat je bij CWS was of ben, kon je daar een compensatie aanvragen.
0: Mm-hmm.
1: En die compensatie hield in dat je eigenlijk... Het was meer een tegemoetkoming in onderhoud.
0: Okay.
1: Dus in je dagelijks onderhoud. Dus en dat waren ook verschillende bedragen.
0: Ja, dus eigenlijk de situatie die we nu hebben... is dat de Belastingdienst niet meer in staat is... om dingen te schuiven op de lange baan.
1: Hmm.
0: En mensen... gewoon van mensen verwachten dat ze geduldig zouden moeten zijn totdat de Belastingdienst in actie zou komen.
1: Ja.
0: Het moment dat je nu zegt van maar wacht even, het duurt mij veel te lang, heb je dus dat wat de rechter heeft beslist, kan je dat in de hand nemen en zorgen dus dat je zaak in elk geval sneller op de rol komt voor behandeling.
1: Ja.
0: Is een mooie ontwikkeling.
1: Het is een hele mooie ontwikkeling. Echt eerlijk gezegd, je hebt echt, net wat ik al aangaf, je hebt ouders die al langer dan 2 jaar wachten.
0: Wauw.
1: Dus okay. Weet je, en ik kreeg van de week ook te horen, of ik werd gebeld, dat er ook nog gedupeerde ouders zijn die zich nog steeds niet hebben aangemeld. Alleen met de vrees dat het ze weer aangedaan kan worden. Want het is nog steeds een Belastingdienst.
0: Dus het is toch een grote mate van angst.
1: Er is nog een hele grote groep gedupeerden die zich helemaal niet hebben aangemeld.
0: Gewoon omdat ze angstig zijn?
1: Ja.
0: Wauw. Nou, ik hoop dat ze zich herpakken. Want het is natuurlijk ook een beetje traumatisch.
1: Is het ook,
0: dat je met zoveel angst rondloopt en dat je recht niet gaat halen. Datgene waar je recht op hebt.
1: Ja, maar dat hun eigen kinderen ook niet gecompenseerd zijn. Mm. Weet je, dus... Ja, dat zeg ik van... Stap over die drempel.
0: Ja.
1: En meld je gewoon aan.
0: Nou, ik hoop dat mensen luisteren op dit moment. En dat ze over die angst heen stappen. En gewoon de Belastingdienst gaan aanpakken. Want de mogelijkheid is er om met die rechterlijke uitspraak die er nu is...
1: Ja.
0: De Belastingdienst aan te pakken. En niet meer hoeft te wachten op een besluit die al, waar je al jaren op wacht.
1: Klopt, dat is waar.
0: Weet je, dus een, ik hoop dat mensen gewoon zeggen van weet je wat... Ik ben klaar met die angst.
1: Ja.
0: Ik ga de Belastingdienst aanpakken. Nou, we gaan zo direct. Het is al, laat mij kijken, volgens mij al 11:30. En we gaan overschakelen zo direct. En dan gaan wij dus praten met Naomi Belgrave, zie ik.
1: Klopt.
0: En zij is op het Kwaku Festival.
1: Ja.
0: En ze gaat ons informeren over het een en ander. En ik wil toch vragen aan onze technische man om wat muziek voor ons op te zetten. Gewoon een beetje muziek.
2: Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek, het stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Ja, luisteraars, welkom terug. En Gracita heeft toch de informatie over de hoogte van de dwangsom. Gracita?
1: Ja, klopt. Ik heb de informatie net binnen gekregen, inderdaad. Het zit zo, omtrent als zij niet binnen het wettelijk termijn reageren, dus dat is 60 weken, geen gehoor, dan mogen gedupeerde ouders via hun advocaat een bezwaar indienen en dan die dwangsom eisen. En ik krijg net door dat de dwangsom tussen de 100 en 250 euro per dag is.
0: Oeh, ja.
1: Ja, dus
0: het
1: dan
0: kan behoorlijk
1: als je
0: oplopen.
1: Zo, kan behoorlijk oplopen, inderdaad. Mm-hmm. Als je zo lang moet wachten.
0: Ja. En ik bedoel, dan zal ik de belasting niet zeker een jaar wachten. Mm-hmm. Of twee jaar voordat ze komen met informatie.
1: Nou.
0: Dan geloof me.
1: Ja.
0: Als die dwangsom erop zit.
1: Maar als je die dwangsom. Maar ik denk doordat heel veel ouders niet goed geïnformeerd zijn. Dat. Want de belastingdienst gaat het niet erkenbaar maken. Ook niet naar de ouders toe. Weet je, dus. Je advocaat die zou er echt op moeten toezien.
0: Ja, dat de belastingdienst adequaat reageert.
1: Maar ik denk dat bij vele ouders het gewoon is blijven liggen. Ja. En is voor de belastingdienst, ja.
0: Volgens mij gaat de dwangsom pas lopen het moment dat je advocaat dat proces inzet.
1: Ja.
0: Weet je, en dat je eigenlijk als je nu al een jaar, langer dan een jaar of twee jaren wacht op informatie van de Belastingdienst. Ja. En die komt niet. Dan denk ik dat je dus dat proces kan inzetten.
1: Ja.
0: Maar ik denk niet dat ze nu in staat zijn om zich dat te veroorloven om dan weer te gaan wachten met reageren.
1: Nee, wat ik begrepen heb, dat zij proberen nu heel veel dossiers af te handelen.
0: Oké.
1: Ja, maar toch zijn er echt ouders die echt twee jaar, drie jaar wachten.
0: Schandalig.
1: En dat is dan wel weer het bezwaar die je indient via de rechter.
0: Ja.
1: En die valt dan weer. Als het gegrond is.
0: En heb jij in jouw geval zo lang moeten wachten op informatie die nodig was voor jouw dossier?
1: Ja, twee jaar.
0: Twee jaar heb je moeten wachten. En je hebt nu, zeg
1: toch
0: maar.
1: Toch is nog niet alles compleet.
0: Oh, je hebt nog geen.
1: Ja, ik heb mijn dossier wel. Maar mijn dossier die bestaat uit 872 pagina's. En van die 872 pagina's, sommige van ze, lijkt het op Jip en Janneke taal.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zijn heel veel dingen. Dat er een grijze buik of iets, dus waar er, ik denk namen of wat dan ook benoemd zijn, die hebben ze gewoon zwaar gemaakt of grijs. Van denk je van, maar wat houden jullie voor mij achter?
0: Dus je krijgt ook niet alle informatie. Maar hoe moet je procederen?
1: Dus je krijgt een dossier, maar dan nog zit er verborgen informatie in wat je niet mag weten.
0: Dat is toch raar? Maar kan de rechter dat ook niet afdwingen?
1: Ja, daar zijn wij eigenlijk ook gewoon mee bezig. Van ik wil gewoon zien.
0: Wat er is geschreven over jou. Want ik bedoel, er is een ambtenaar.
1: Ja,
0: die
1: en
0: besluiten.
1: Zo zie je iets, het staat dus, dat vraag je af, weet je wanneer een computer of laptop gaat crashen?
0: Mm-hmm.
1: Dat zie je zo op een paar van die pagina's, zo denk ik van.
0: Maar dat is toch bewust?
1: Is bewust, ja. Zeker bewust.
0: Maar ik snap niet dat de rechter dat besluit nog niet genomen heeft om ook de belastingdienst daartoe te dwingen. Omdat wat er is aan verborgen informatie, om dat ook op te heffen, die verborgen situatie.
1: Ja, ik aangaf de eerste stap ook echt via je advocaat. Kijk, het moment dat je dossier binnen is, dat je ook je tijd neemt. Want echt waar, 872 pagina's.
0: Het is,
1: Toen ik het binnenkreeg, had ik echt zoiets van, waar moet ik beginnen? Ik parkeer hem daar ergens. Ik zie wel. Maar ik probeer toch iedere dag minstens een half uur, een beetje goed uit te pluisteren. Zeg van, oké, ik begin. Ik neem bijvoorbeeld in de dag misschien 15 pagina's, want je moet het echt, het is niet dat je iets globaal gaat lezen, nee. Je moet er echt voor gaan zitten en goed.
0: Eigenlijk, als ik je zo hoor praten, heb ik de indruk dat je dus van de Belastingdienst, als het gaat om de informatie die ze hebben verzameld rondom jou, behelst dat dus 800 zoveel pagina's, een heel dossier.
1: Ja.
0: En eigenlijk moet je dat dossier dan gaan bestuderen.
1: Ja.
0: Om in elk geval aan te kunnen geven waar de Belastingdienst fout zit.
1: Ja. Ja.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld. Zijn mensen daartoe in staat?
1: Nou, in het begin was ik niet daartoe in staat. Nee, ik keek er echt naar. En ik had zoiets van, ik parkeer hem echt daar. Het is eigenlijk alsof je een hele studie gaat volgen. En je moet doornemen, ja. En het is niet iets van vluchtig lezen, nee.
0: Je moet je verdiepen.
1: Ja, echt in gaan verdiepen.
0: Oké.
1: En gewoon de belangrijke punten ook weer uithalen.
0: Oké. Ik heb... Maar wat ze ook zeggen, je kan zo'n dwangsom inzetten na 60 weken.
1: Ja.
0: En 60 weken zijn hoeveel?
1: Een jaar heeft.
0: Een maand heeft 4 weken.
1: Een jaar heeft 52 weken, toch?
0: Ja.
1: 52. Dus dan na, denk een jaar en...
0: Ja, dus eigenlijk kan je pas na een jaar kan je die stap maken.
1: Ja, zeg maar na een jaar en 6 maanden.
0: En dan hebben ze nog 6 weken de tijd om een beslissing te nemen.
1: Ja, want ook hier informatie die ik krijg dat de dwangsom staat pas na de wettelijke termijn.
0: Oké.
1: En je kan nu een aanvraag indienen voor een volledig dossier.
0: Oké. Nou, het is inmiddels 11:15. Wij gaan bellen met Naomi Belgrave. En die is op het Kwaku-terrein. En we gaan met haar in gesprek. Kijken of we haar kunnen bereiken. Naomi Belgrave.
2: Ja, ja. Naomi.
0: We hebben haar aan de telefoon. Naomi, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Glenn. Goedemorgen, Gracita.
1: Goedemorgen, Naomi.
0: En jij bevindt je reeds op het Kwaku Festival terrein?
2: Dat klopt, inderdaad.
0: Oké. En je had het een en ander aan nieuws die je met ons zou delen over de afgelopen tijd, de ontwikkelingen daar, als het gaat om...
2: Klopt.
0: Wat de stichting daar heeft kunnen bereiken en wat de activiteiten zijn die zijn ontplooid.
2: Geweest.
0: We gaan luisteren.
2: Nou, we zijn hier op het Kwaku Festival actief, Stichting Ontdek Je Plek. De afgelopen weekenden hebben we heel wat kunnen werven aan gedupeerden. Je zal er echt versteld van staan hoeveel gedupeerden er rondlopen op het Kwaku Festival. En wij zijn natuurlijk blij dat we deze mensen hebben kunnen bereiken. Dat deze mensen dus ook echt bereid waren om ons hulp aan te nemen. Zodat wij ze dus verder kunnen begeleiden in een proces. Het gaat van bezoekers tot standhouders die gedupeerd zijn. En we hebben hele goede ontwikkelingen gehad afgelopen weekenden. En daarnaast hebben wij natuurlijk dus ook workshops gehad die heel erg goed bezocht zijn geworden. En de mensen er heel enthousiast over waren.
0: Oké. Okay. Een van de dingen, ik ben ook natuurlijk langsgelopen. En ik vond het best wel interessant. Ik zie dat er een aantal mensen die bij jullie op bezoek waren, ook bezig waren met een verschillende cursussen. Eén daarvan was dat er een naailescursus werd gegeven. En ik zag de mensen daar zitten heel, heel serieus aan de slag met hun naaimachine. Kan je vertellen, wat zijn dat voor activiteiten die je inzet om mensen te versterken? Waarom doen jullie dit?
2: Ja, dat was dus een workshop tassen leren maken. Mm-hmm. En daarvoor hebben wij dus mensen naar binnen kunnen halen. Die gedupeerd zijn en dus zeg maar tassen konden leren maken. En de reden waarom we dat doen is gewoon om zeg maar op zo'n manier toch de mensen binnen te krijgen en ze toch van informatie te kunnen voorzien. In een heel ontspannen mood. Mm-hmm. Dat het niet, zeg maar dat ze zich niet gedrukt voelen van hey, ik ben gedupeerd. En ik moet hier komen luisteren naar een heel verhaal. Nee, je komt hier, je gaat iets leuks doen. En ondertussen krijgen wij de informatie van de mensen die gedupeerd zijn. Die dus meedoen met deze workshops. En daarnaast is het natuurlijk zo dat wij elke dag, vrijdagavond, zaterdag en zondag, genoeg leden hebben die gaan werven op het festival. Die hebben gewerfd op het festival. En ja, die zijn dus ook weer met heel veel reacties en aanmeldingen binnengekomen. Dus na het Kwakkel Festival hebben wij dus heel veel werk.
0: Oké.
2: En dat is alleen maar goed natuurlijk voor de stichting.
0: Ja, ik heb ook de mensen gezien die actief zijn als het gaat om de werving. Die hebben dus als bovenkleding een mooi wit t-shirt met een opschrift. Ontdek je plek. En ik zie dat het ook jonge mensen zijn die echt heel actief zijn op het veld.
2: Klopt. En het zijn dus onze gedupeerde vrijwilligers. De jonge gedupeerde vrijwilligers, noemen wij dus kindgedupeerden.
0: Ja.
2: En de reden waarom wij hun op het veld gestuurd hebben, is dus ook om andere kindgedupeerden aan te trekken. Omdat jongeren die praten dezelfde taal, zeg maar. En waardoor het dus eigenlijk heel laagdrempelig wordt voor kindgedupeerden om zich aan te melden als zij met onze jongeren in aanmerking komen.
0: Oké. Want ik zag de jongeren, ik dacht van oké. Soms vergeet je dat kinderen natuurlijk ook onderdeel zijn van deze ellende. En dan denk je dus heel vaak aan.

0: volwassenen. Weet je, en het is toch goed dat de stichting zich ontfermt over de kinderen en ze ook in de gelegenheid stelt om ook zeg maar anderen te benaderen die ook als kind zijn gedupeerd.
1: Dus, klopt, je moet je voor, ja, het is natuurlijk zo dat een gedupeerd gezin bestaat altijd uit vader, moeder, of vader of moeder en kinderen. Want het gaat natuurlijk om de kinderopvang. Dus er zijn sowieso kinderen in dit proces aanwezig.
0: Ja, ja, ja.
1: Snap je? Dus over het algemeen kijkt men naar de ouders. Maar we mogen de kinderen natuurlijk ook niet vergeten.
0: Ja. Nee, maar daarom kaart ik het ook aan. Omdat ik zag de kinderen, of de jonge mensen, laten we ze gewoon, de jonge mensen.
1: De jongvolwassenen.
0: De jongvolwassenen. Ja. Toen ik ze zag.
1: De jongvolwassenen inmiddels.
0: Toen in het enthousiasme waarmee ik ze zag rondlopen, daar op het Kwakko Festival. Toen dacht ik van, hoe doen ze dat? Hoe benaderen ze de andere jongeren? Worden ze daarin ook enigszins geadviseerd hoe dat te doen? Worden ze hierin begeleid?
1: Ja. Klopt, ze worden begeleid door ons als volwassenen, ervaringsdeskundigen. Mm-hmm. En natuurlijk ook uit hun eigen ervaring. Want deze jongeren die hebben echt ook, geloof me, de nodige know-how omtrent de toeslagenaffaire. En het is ook natuurlijk uit hun eigen ervaring. En natuurlijk weten ze precies hoe ze andere jongeren als zichzelf moeten aanspreken. Of moeten enthousiast moeten laten worden. Van, hey, meld je aan. We doen ook jongerenactiviteiten. Hè? Ontwikkeling. Soms is het gewoon echt gewoon een, dat ze gewoon even bij elkaar kunnen komen een dag, een middagje, om te chillen. Gewoon even uit je eigen omgeving naar een andere omgeving. En dan gewoon met je lotgenoten samen gewoon even chillen. Kan ook.
0: Ja, ja.
1: Maar voornamelijk is het wel dat er dus activiteiten voor jongeren plaatsvinden gedurende de rest van de maanden en de afgelopen maanden.
0: Okay.
1: En dan kunnen ze dus ook met elkaar communiceren, hoe hun het ervaren, wat de situaties waarin ze verkeren, of hun ouders verkeren, hoe ze het hebben ervaren, wat het met zich meebrengt.
0: Oké. Misschien is het een keertje, wordt het een keertje tijd om ook zeg maar een paar van die jongeren een keertje ook in de uitzending te krijgen.
1: Absoluut.
0: Zodat
1: gaat
0: ze
1: gebeuren.
0: Ja,
1: ja.
0: Zodat ze hun ervaringen
1: doen,
0: kunnen delen met
1: dat
0: de luisteraars. Oké.
1: Wederom zijn we vandaag natuurlijk weer op het Kwakkoveld. Dus mensen die graag informatie willen, bezoekers die graag informatie willen, die kunnen wederom weer terecht bij ons stand.
0: Okay.
1: Op het terrein van Las Pang. Als je die groot witte bord met LS, rood LS, tegenover stand nummer 18 zijn wij. En kunnen mensen dus weer informatie of alsnog informatie op de laatste dag komen halen bij ons. Of zich inschrijven voor begeleiding, trainingen, workshops, van alles en nog wat.
0: Yeah.
1: En daarnaast hebben we vandaag natuurlijk, behalve dat het een informatiedag ook weer is, hebben we natuurlijk vandaag ook de meet and greet van een bestuurslid van de stichting.
0: Oké, en die
1: dat is? Dat is de heer Marvin Hoogstam.
0: Hoogstam,
1: hij is journalist en schrijver. Ja, hij is ook journalist en schrijver. En hij heeft onlangs een boek uitgebracht. Hij zal daar zelf straks over vertellen in de uitzending.
0: Oké, die gaan we dus bellen zo direct na 12 uur.
1: Ja.
0: En dan gaan we dus met hem in gesprek over natuurlijk de stichting. Maar hij gaat ook vertellen over zijn boek.
1: Yes, klopt, inderdaad.
0: Nou,
1: dus de mensen kunnen sowieso, die geïnteresseerd zijn in zijn boek, kunnen vanaf 3 uur vanmiddag bij onze stand komen bij de meet and greet. En dan kunnen ze zelf persoonlijk kennis met hem maken of zijn verhaal aanhoren.
0: En vandaag is natuurlijk de laatste dag Kwakko.
1: Absoluut.
0: Hoe leef jij er naartoe?
1: Nou, ik vond het 4 intensieve weekend wel waardevol. Omdat we heel veel informatie natuurlijk

0: kunnen vergaren onder de bezoekers. En ja, we hebben het echt als leuk ervaren ook. En ja, we zijn straks weer in de rust. Dat is straks allemaal voorbij. En het wordt natuurlijk, het is een zonnige dag. Het wordt hartstikke druk, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: We staan op het terrein van La Spang. En ja, La Spang heeft natuurlijk ook weer vandaag een hele mooie line-up. Dus genoeg mensen om ons heen. En mogen ze niet schromen om zich... Ze mogen zich niet schromen om zich ook bij ons even in de tent een kijkje te nemen. Hè?
1: Ja.
0: En informatie bij ons te komen halen.
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb ook telkens weer als ik de mensen zag van Ontdek Je Plek in hun bekende campagneshirt, heb ik altijd weer met een gevoel van trots gekeken, omdat ik dacht van, oh ja, dat is die mooie organisatie waar ik ook als ambassadeur bij mag zijn. Dus ik heb best wel genoten om te kijken naar de manier en de respectvolle en de waardige manier waarop de jonge mensen, zeg maar, de organisatie vertegenwoordigen. Dat heb ik ook als prettig ervaren. Ja.
0: Oké, dat is leuk, dat is fijn.
1: Dus ik van deze plek uit vraag ik toch aan jou om de complimenten over te brengen, hoor. Aan die jongeren, ja. Ik heb,
0: dat gaan we zeker doen. En het is ook fijn dat het opgemerkt wordt. Ja, ze doen echt hartstikke hun best. Wij zijn ook hartstikke trots op ze. En ze zijn er ook op zaterdag 15 augustus. Hebben we een familiebarbecue in het Rembrandtpark in Amsterdam-West. Van hieruit wil ik alle luisteraars vragen. Meld je aan. De gegevens kunnen doorgegeven worden via jullie. Maar meld je aan. Kom ook lekker naar het Rembrandtpark. We hebben verschillende activiteiten, sport en spel. En we sluiten af met coronaband. Dus misschien dat dat wat meer motivatie zal zijn voor de mensen.
1: In elk geval, coronaband is toch een van mijn favoriete bandjes hier op aarde. Omdat ze komen vanuit een unieke plek. En dat is Coroni.
0: Inderdaad. Absoluut.
1: Nee, maar het is 14 augustus, zei je?
0: 15 augustus.
1: 15 augustus. Ja. In het Rembrandtpark.
0: In Amsterdam-West.
1: In Amsterdam-West. In elk geval, ik ben zeker van de partij. Maar we gaan je bedanken. We hebben we kijken hoe laat het is. Het is bijkans 12 uur. Ja. En dan gaan we dus na de klok van 12 in gesprek met de heer Marvin Hoksam. Daar nemen we dan contact mee op. Hartelijk dank, Naomi Belgrave, voor jouw bijdrage.
0: Dankjewel, jullie ook bedankt. Ja, en alle luisteraars. Jullie kunnen nog een laatste dag langs lopen, langs onze tent. Dus ben je op het festival, kom even langs, kom even een kijkje nemen en een praatje maken.
1: Succes met alles, hè. Okay.
2: Heel veel succes, Naomi.
0: Dankjewel. Okay. Jullie ook in de studio.
2: Dank je.
1: En dat was Naomi Belgrave. We gaan terug naar de techniek. En straks om 12 uur. Dan gaan wij dus contact opnemen met de heer Marvin Hoksam.
3: Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Soprano's. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de Poort Duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
4: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mm-hmm.

In liefdevolle herinnering, Saskia Gordon zorgvol. Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet ontmoedigd, want ik ben bij God. Jesaja 41, vers 10. Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij met haar hebben mogen delen, geven wij kennis van het heengaan van Saskia Gordon zorgvol. Geboren op 29 oktober 1973 en overleden op 29 juli jongstleden. Saskia was een liefdevolle, warme en bijzondere vrouw. Haar glimlach, haar kracht en haar liefde zullen voor altijd voortleven in de harten van iedereen die haar heeft gekend. We zullen Saskia gedenken in een Singinitti op donderdag 6 augustus van 7 uur tot 10 uur op het adres Meijerhof 404 in Amsterdam Zuidoost. We nemen afscheid op vrijdag 7 augustus van 12 uur tot 2 uur in het uitvaartcentrum Dela, Horneboeg 1 in Amsterdam Zuidoost. Aansluitend wordt Saskia naar haar laatste rustplaats begeleid op de begraafplaats Westgaarde, ook Meerweg 275. Dit bericht komt van haar zeer bedroefde familie, echtgenoot Clyde Zorgvol, kinderen Shanisa en Kenson Conrad, moeder Anita Marcus, broertje Marinho Gordon, zusje Cindy Gordon Arthur, broertje Ryan Gordon en de families Zorgvol, Gordon en Marcus. The love you gave became the strength we keep. Mart Radio condoleert de nabestaanden van Saskia Gordon Zorgvol.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: weer sturen.
1: Oké, okay,
0: ik zet meteen voor je even op zoeken.
1: Okay.
0: Maar ik stuur een link voor je, hè, naar mijn website.
1: Oké, okay, ja, dat is heel goed. Dat is heel goed.
0: Oké.
1: Okay. Okay. Maar je blijft onder de knoppen, want we gaan in gesprek.
0: Oké,
1: okay, oké.
0: Okay.
1: Ja, luisteraars, welkom terug bij deze uitzending Radio BTA, Belasting Toeslagenaffaire, onder auspiciën van de stichting Ontdek Je Plek. En u weet het, we zitten al geruime tijd, twee keer in de maand. Om de twee weken zitten we in de uitzending en dan hebben we het erover. Wat is er precies gebeurd? En we laten natuurlijk heel veel mensen aan het woord die of gelinkt zijn op hun eigen manier aan deze stichting, aan deze organisatie Ontdek Je Plek. Maar ook laten we ook heel veel van de mensen die slachtoffer zijn geweest van de Belastingdienst aan het woord. Omdat ook de stichting de mening is toegedaan dat mensen gehoord moeten worden. En dat het niet meer kan in deze tijd dat de mensen nog steeds last hebben van dat wat ze is overkomen. En dat ze geen podium krijgen waar ze hun verhaal kunnen delen met de hele wereld. En dat doen we hier bij de organisatie Radio Maart. We hebben inmiddels aan de telefoon de heer Marvin Hokstaam. En we gaan met hem in gesprek over zijn boek die hij onlangs heeft uitgebracht. Maar voordat we beginnen te praten over zijn boek, gaan we ook met hem hebben over de organisatie waar hij ook bestuurslid van is. En dat is dus Ontdek Je Plek. Marvin, hoor je ons? Een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Glenn en luisteraars.
1: Hoe gaat het met Marvin?
2: Bedankt. Met mij gaat het fantastisch. Naar omstandigheden fantastisch, moet ik inderdaad wel even aan toevoegen. Ik heb twee weken geleden mijn moeder naar haar graf gedragen. Maar ik ben inmiddels weer terug in Nederland en het gaat iedere dag beter.
1: Nou, gecondoleerd. Gecondoleerd en natuurlijk heel veel kracht. Ik zit niet alleen, ik zit hier ook met Gracita Cairo. Zij is ook vrijwilliger bij Ontdek Je Plek.
3: Heel veel sterkte ook. Gecondoleerd.
2: Dankjewel.
3: Het verlies.
1: Oké. Toch even de vraag, Marvin, want je hebt besloten om je ook verdienstelijk te maken binnen de organisatie, de stichting Ontdek Je Plek. Kan je ons vertellen, hoe ken je deze stichting? En wat is de motivatie geweest om ook onderdeel te zijn van het bestuur?
2: Ik vond het inderdaad heel terecht wat jij daarnet zei, Glenn, over het systeem. Voor het belastingssysteem. Ik werd in 2023, denk ik, benaderd door Beryl Steinbach, de oprichter van de stichting. En ze zei iets dat me meteen over de streep trok. Ze zei, we gaan niet meer praten over de toeslagenaffaire. Affaire is een veel te mooi woord voor wat het systeem heeft gedaan. We gaan praten over het toeslagen schandaal. We moeten het niet mooier maken dan het is.

0: Precies. En daarmee hadden ze me binnen. Want ik zet graag mijn schouders onder het werk. Dat nog moet worden gedaan. Dus de stichting doet heel belangrijk werk. En ik vond de vraag van, hey, wil je bestuurslid worden, heb ik meteen, zonder nadenken, meteen beantwoord met een ja.
1: Oké, top, top, top, top. Als je kijkt als bestuurder natuurlijk naar het onrecht wat vele mensen is overkomen. Ben jij de mening toegedaan dat het enigszins nu tot de Nederlandse staten, met name de Belastingdienst, doordringt dat ze iets goed te maken hebben, mensen? Hoe kijk je ernaar?
0: Je hebt het net gehad over mijn boek. En het is ook het punt. Het boek heet ook het punt. Het is ook het punt dat ik maak in mijn boek. We leven in een systeem dat bij wet tegen zwarte mensen gekant is. Hè? En de Belastingdienst heeft heel bewust en heel systematisch mensen van kleur benadeeld. Omdat ze echt ervan uitgingen dat het zo hoorde. Ze zijn boete aan het doen nu. Ze proberen dingen recht te trekken. En het enige dat ik ze goed zie doen, is dat ze doorhebben dat zij het niet zelf kunnen. Dat is geen dat ze moeten recht trekken, dat ze dat niet zelf kunnen. En dat ze daarvoor mensen uit de gemeenschap, organisaties uit de gemeenschap, moeten in staat moeten stellen om het werk te doen dat zij willen doen. Dus die boetedoening is tot hun, dat ze die boetedoening moeten doen, is tot hun doorgedrongen. In hoeverre zij weten, zij beseffen wat ze fout gedaan hebben en dat ze iets fout gedaan hebben, dat zal de tijd uitwijzen. Maar alleen wij kunnen daarin die verandering blijven doordouwen. Als we met z'n allen ons inzetten tegen onrecht, dan gaat het als een inktvlek spreiden. Dus je vraag is, hebben ze het door? Ik dans een klein beetje om die vraag heen, omdat dit onrecht al eeuwenlang doorgaat. En wij moeten, een heleboel van ons hebben dit onrecht geïnternaliseerd. Hè? We hebben niet eens meer door soms dat ons onrecht wordt aangedaan. En zij hebben het nog minder door dat zij ons onrecht aandoen. En alleen als de mensen die doorhebben dat het onrecht is, het werk ook gaan doen, erover spreken, zich tegen het onrecht verzetten, als we dat allemaal met ons allen doen, dan gaat het op den duur goed komen. Ze moeten blijven doorgaan.
1: Ja, eigenlijk als ik je zo hoor praten, Marvin, dan heb ik toch, of tenminste, dat wat ik mij verbeeld, is dat de Nederlandse overheid zich bewust is van het kwaad. Want eigenlijk, je hebt de link met het verleden. Dat verleden en met dat wat we nu eigenlijk ervaren als het gaat om de manier waarop mensen met ons omgaan. Die verbinding, als het gaat om die doorwerking. Hoe maak je die? Want we gaan het toch hebben over het boek. In jouw boek, als ik de publicatie lees rondom je boek, heb ik de indruk dat je dus een link maakt met het verleden en dat we het nu ervaren hier in dit land. Klopt het?
0: In mijn boek, vertel ik een verhaal. Het is een grotendeels fictief verhaal. Het is een thriller.
1: Ja.
0: Dat begint met een man die zichzelf superieur acht versus andere zwarte mensen. Hij gaat er echt vanuit. Hij zegt ook echt dat wij dat zwarte mensen minder genetisch, minder intellectueel zijn. Het genetica, hij gelooft echt in de rassenleer. Mm-hmm. We zijn uit de slavernij gekomen met een heleboel leugens over wie wij waren als zwarte mensen, voordat ze ons kwamen halen uit Afrika. En ik heb heel vaak de afgelopen jaren discussies gevoerd met mensen die er echt vanuit gingen, die echt zeiden dat Afrika bijvoorbeeld, dat wij zwarte mensen geen geschiedenis hadden voordat Europeanen aankwamen in Afrika. Mensen

0: over die rotzooi echt. Als je kijkt naar Amsterdam, het verhaal dus dat ik in mijn boek vertel, is, gaat terug naar, het begint zo rond de jaren 1700, met een gevelbeeld in de Lindegracht in Amsterdam. Dat gevelbeeld bestaat echt. Ik liep in Amsterdam in 2016, denk ik. En ik kwam het gevelbeeld tegen. En er staat ook echt wanneer dat gevelbeeld gemaakt is. En dat gevelbeeld zegt aan mij van, hey, al die rotzooi die men aan ons vertelt, die dingen die men aan ons vertelt over ons, die men aan zichzelf vertelt over ons, waaronder zwarte mensen die zijn maar net in Nederland, jullie zijn maar pas rond 1975 toen Suriname onafhankelijk werd, en als jullie naar Nederland komen, dat is allemaal niet waar. Want daar heb je een gevelbeeld van een Afrikaanse man die daar stond. Dus vanuit dat perspectief heb ik het verhaal gebouwd om aan te geven van, hey, wij zijn al veel langer in Nederland, we zijn al veel langer deel van de DNA van Nederland dan jullie doorhebben. Dus als je het zo bekijkt, mensen zijn zich niet bewust ervan dat we allemaal aan elkaar verbonden zijn. Dus die ongelijkheid, het kwaad dat men ons aandoet, men heeft heel vaak niet door dat men zichzelf ook kwaad doet door te proberen ons kwaad te doen.
1: Ja.
0: Dat wil ik zeggen, ik maak een hele grote bocht. Maar daar komt het voor mij op neer.
1: Ja, maar kijk het, want als we kijken naar het verleden, hebben de vormen van ontmenselijking, want ik ga ervan uit dat het moment dat je andere mensen op een bepaalde manier wil of kan behandelen, dan heb je een bepaalde bril op die te maken heeft met ontmenselijking.
0: Ja.
1: Heb je enig idee hoe dat proces van ontmenselijking zich in die eeuw heeft voltrokken, waardoor we tot de dag van vandaag zeg maar te maken hebben met die doorwerking?
0: Het gaat om gierigheid, toch? Het gaat om gierigheid en jezelf belangrijker achten, superieur achten ten opzichte van anderen. Het gaat om economische macht. Nederland en al die Europese landen die koloniën hebben veroverd, tussen aanhalingstekens in andere continenten, die gingen er echt vanuit dat ze bezig waren met hun eigen groei. En dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben over de ruggen van andere mensen hebben ze economische macht vergaard. In India, in China, in Afrika, overal ter wereld zijn ze gegaan om andere mensen te onderdrukken en die andere mensen hun spullen te stelen en die mensen daar te onderdrukken. Hij kan alleen maar onderdrukken, inderdaad, zoals jij het hele mooie woord dat jij net gebruikt, heel mooi is, misschien niet het juiste woord, maar het woord ontmenselijking. Alleen maar door op andere mensen neer te kijken, alleen maar door andere mensen als minder te zien. Ze hebben allerlei dingen verzonnen. Ze gingen de afmeting van ons hoofd, van onze hoofden meten. Ze gingen ervan uit dat wij genetisch minder waren dan zij, weet je wel. Alleen maar door jezelf van dat soort dingen te overtuigen, door jezelf die rotzooi te vertellen, ben je in staat om iemand anders zo te behandelen, om iemand anders te ontmenselijken. Daarom zeg ik dat het belangrijk is, en daarom doe ik het werk dat ik doe, daarom zeg ik dat het belangrijk is dat wij onze verhalen vertellen. Want alleen maar door jouw verhalen te vertellen, alleen maar jij Glenn, zal mij, Marvin, nooit onheus kunnen behandelen, omdat jij mij kent, omdat je weet waar ik vandaan kom, omdat je weet wie ik ben.
1: Ja.
0: En dat kan je, omdat je mijn verhalen kent. Deze mensen kennen onze verhalen niet. Alleen maar door onze verhalen aan hun te vertellen, zullen wij in staat zijn om hun bewust te maken dat ze met onrecht bezig zijn. Andere mensen zien mensen niet als mensen. En dat kan je alleen maar fixen door verhalen te vertellen, door bewustzijn te creëren.
1: Ja.
0: Wat ik bedoel?
1: Ja, kijk, en dit wat je nu zegt vind ik heel erg interessant, Marvin. En de reden waarom ik het interessant vind, is omdat de Nederlandse overheid, na de excuses, besloten heeft om 200 miljoen vrij te maken. En dat heet dus het bewustwordingsfonds. En ik vraag me af als dat wat jij hebt aan materiaal ook ingezet zou kunnen worden op scholen, onderwijsinstellingen, om ook als het gaat om dat bewustzijn, de vergroting daarvan ook teweeg te brengen. In hoeverre ben jij in staat om ook onderdeel te zijn van dat traject? Heb je dat onderzocht?
0: Nou, ik doe een heleboel, dat weet jij.
1: Ja.
0: Ik heb niet alleen Afro Magazine opgericht om die verhalen te vertellen, om nieuwe narratieven, nieuwe nuances te brengen, maar ik heb ook het Broos Instituut opgericht. En het Broos Instituut is keihard op weg om de eerste Afrikaanse universiteitscampus in Nederland te worden.
1: Ja.
0: We hebben verschillende universitaire opleidingen verzorgd met Afrikaanse universiteiten die andere perspectieven kwamen brengen op kennis, op educatie. In september staat er weer een opleiding die wij geven, een African Studies cursus die wij gaan verzorgen. Je hebt het over mijn kennis. Ik denk dat we met z'n allen een heleboel kennis hebben. Ik denk dat jij ook kennis hebt. Ik denk dat er een heleboel mensen die kennis hebben. Maar wij moeten in staat zijn. Wat wij nooit gedaan hebben als zwarte gemeenschap is onze kennis op wetenschappelijk niveau te verspreiden. We hebben toegestaan dat andere mensen ons altijd maar zeiden dat onze kennis, onze inzichten, onze perspectieven, onze principes, dat die minder waard waren dan die eurocentrische perspectieven. En ik ben inderdaad bezig om dat vanuit mijn eigen organisatie, om dat bij te keren.
1: Ja, en dus eigenlijk je bent bezig om dat wat jij hebt inzichten, om dat in elk geval inzichtelijk te maken en dat voor iedereen toegankelijk is.
0: Exact, beschikbaar te maken voor anderen. En het is niet alleen, dat wil ik wel benadrukken, het zijn niet alleen mijn perspectieven en mijn kennis, ook mijn netwerk. Ik heb laatst deze week gehoord, vorige week, vandaag is zondag, gehoord van een therapeut dat ik misschien te veel deel, maar ik vind het belangrijk dat we delen. En ik heb een enorm groot internationaal wetenschappelijk universitair netwerk en ik deel graag via mijn stichting, via mijn organisaties dat internationaal universitair netwerk om ervoor te zorgen dat niet alleen zwarte mensen, maar ook witte mensen de wereld leren bekijken vanuit ons Afrikaans zwart perspectief. Want die bewustzijn die komt. Je had het net over die excuses van Nederland, van de koning.
1: Ja.
0: Dat spreekt van een heleboel bewustzijn. En ik zeg altijd, als iemand bereid is om plaats te maken voor jou, als iemand die ten onrechte een plek heeft ingenomen die van jou was, en hij maakt die plaats, hij ontruimt die plek die hij heeft ingenomen, dan moet jij klaarstaan om die plek weer in te vullen. Weet je wel? En dat is wat wij aan het doen zijn.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, Marvin, want ik zie in jouw benadering, en ook als het gaat om de publicatie die ik lees, is dat een verbinding wordt gemaakt. Afrika, plantage Kotika en natuurlijk de toekomst. Wat wij af en toe merken is dat veel van onze mensen, ook nazaten van de tot slaaf gemaakte, nog steeds in staat zijn om te ontkennen dat ze dus een Afrikaanse achtergrond hebben. Ja. Praten we ook niet over een bewustwording die moest plaatsvinden, ook als het gaat binnen onze eigen groep?
0: Het begint absoluut daar, maar dat is wat ik net vertel, toch? Kijk naar jouw achternaam, Godfried. Kijk naar mijn achternaam, Hoekstam. Mm. We hebben het verhaal van hoe ik aan mijn achternaam ben gekomen, wil je niet weten. Daarom heet ik tegenwoordig trouwens Hoekstam Bapure. Ik heb mijn Afrikaanse naam opgezocht en het gevonden. Dat is ook een verhaal op zich.
1: Ja.
0: Maar we hebben een heleboel onwaarheden, een heleboel leugens over ons, die aan ons zijn voorgehouden tijdens de slavernij, bij de afschaffing van de slavernij en na de slavernij. Onder andere door de kerk hebben wij.

0: geïnternaliseerd. Weet je wel? Waardoor je inderdaad heel veel mensen hebt die weigeren om te accepteren wie ze zijn. Daar begint het eigenlijk al. Als je niet bereid bent om te accepteren dat jij ziek bent, ga je moeilijker genezen. Ik zeg daarmee niet dat wij ziek zijn, met z'n allen. Maar er zijn inderdaad een heleboel van ons die niet willen accepteren wie ze zijn, hun identiteit niet willen accepteren. En ik weet even niet meer welke reggae-artiest het was, maar die zei, if you know your past, you're gonna know your future. Als je je verleden kent, dan ga je je toekomst beter kunnen managen.
1: Ja.
0: En heel veel van ons blijven vastzitten in die spiraal van onwetendheid, van oogkleppen en ogen dicht. Andere dingen ik ook altijd zeg, wij hebben we zitten in een systeem voor andere mensen. We zitten alsof we in een kommetje zitten die wordt beheerd, een ecosysteem voor andere mensen. En we denken dat we binnen dat systeem groeien. Ik ken een heleboel mensen die denken dat ze rijk zijn, dat ze groeien. Maar als je groeit binnen een systeem dat wordt beheerd door andere mensen, dan groei je niet. Je groeit maar tot zover hij je toestaat een haai die je in een aquarium opvoedt, die je kweekt in een aquarium, die wordt nooit groter dan het aquarium. Een haai wordt enorm groot geworden. Wij horen haaien te zijn in de zee, dat zijn wij eigenlijk. Maar doordat we accepteren, doordat we die leugens en die kleinhouderij van andere mensen hebben geaccepteerd over onszelf, blijven we maar kleine visjes in een aquarium, in een kommetje. En in dat kommetje denken we dat we groot zijn, maar we zijn groot en iemand anders zijn ecosysteem. Stel je voor dat je buiten die kom zou zitten, stel je voor dat je buiten dat ecosysteem van anderen zou zitten. Er is zoveel informatie, zoveel wijsheid, zoveel kennis, zoveel rijkdom. En dan heb ik het niet over commerciële, financiële rijkdom, maar gewoon rijkdom daar buiten te halen. Maar we zijn leugens voorgehouden en we geloven die leugens.
1: Ja, maar kan het ook zo zijn, Marvin, dat die gekoloniseerde geest nog steeds Afrika ziet en ook de mensen daar op het continent als inferieur?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ik geef vaak gastcolleges, onder andere op de Universiteit van Wageningen. En ik word heel mooi, ik denk dat het vorig jaar was, had ik een gastcollege. En het ging over dat wij niet doorhebben dat we met 1,6 miljard mensen zijn. Mensen van Afrikaanse afkomst zijn op deze aarde. 1,6 miljard, 1,2 miljard op het continent Afrika. En bijna 4 miljoen, wat zeg ik nou zo? Bijna 4 miljard.
1: Ja.
0: Om even de cijfers ten goede. Maar we zijn met 1,6 miljard op deze aarde. En we hebben geaccepteerd dat men ons minderheden noemt. We zijn geen minderheid. We zijn een meerderheid. Er zijn meer mensen van Afrikaanse afkomst dan er witte mensen zijn op deze aarde. Ja?
1: Ja.
0: Maar we hebben geaccepteerd dat zij ons minderheden noemen. En zolang wij dat blijven accepteren, zolang wij dat internaliseren, gaan wij anderen behandelen als superieur. Gaan we accepteren dat anderen zichzelf presenteren als superieur. En gaan we van onszelf blijven geloven dat we inferieur zijn. En hier komt dan weer het verhaal, de analogie van die haai in de zee versus die haai die je kweekt in een aquarium. Ik weet niet of je het weet, of je het ooit hebt gegoogeld. Ik wil je bijna vragen om het nu even te googelen. Misschien de luisteraars ook even vragen om te googelen. Google even goldfish in a river. Goldfish in a lake. Ja, als je een goudvis. Er zijn goudvissen gevonden, Glenn. Mm-hmm. Er zijn goudvissen gevonden in Amerika. Die waren in aquaria. Mensen hebben ze weggegooid in rivieren. En in die rivieren

0: ging die beesten groeien. En ik, als je, ik weet niet of ik het gevonden heb, maar er zijn goudvissen die zo enorm groot zijn geworden, dat je ze met twee handen, twee man bijna moet optillen. Zolang je die goudvis kweekt in een kleine kom, gaat hij nooit zijn potentie bereiken.
1: Oké.
0: Okay. Gooi hem in een rivier. Gooi hem in een rivier, heb je hem gevonden?
1: Ja.
0: Die worden enorm groot. En wij geloven maar dat die goudvis zijn goudvissen. Die horen in een rivier. Dat kunnen wij zijn.
2: Ja, ik zie het hier.
0: Ja. Met twee handen moet je dat beest vastpakken. Ja. En je weet hoe klein een goudvis eigenlijk wordt. Hoe klein wij aannemen dat een goudvis hoort te zijn.
2: Ja.
0: Gooi hem in een rivier. Ja.
1: Oh,
0: heb
1: je
0: gevonden, Glenn?
1: Ja.
0: Ik hoorde dat je...
1: Ik zie
0: was het Gracita?
2: Ja.
1: Gracita heeft het ook gevonden.
2: Ja.
3: Nou, ik sta er helemaal versteld van.
1: Wow.
3: Ja.
1: maar dus eigenlijk wat je aangeeft, hè, en, Marvin, is dat eigenlijk we zijn gestopt in een kom. Mm-hmm. Toch? En die kom...
0: Een kommetje.
1: Of een kommetje.
0: Een kommetje.
1: En we zijn niet in staat om ons daaraan te onttrekken.
0: We zijn er wel toe in staat. Alleen we hebben ook niet door... Dat is een andere analogie weer. Er waren twee vissen, twee jonge vissen waren aan het zwemmen.
1: Mm-hmm.
0: In een goudvis, in een aquarium. En, of in een rivier. Twee vissen waren aan het zwemmen in een rivier. En ze komen een oudere vis tegen, want biekkelvis komen ze tegen in de rivier. En die biekkelvis zegt tegen die twee jongere vissen: hé jongens, het water is lekker vandaag. Hè? En ze kijken naar hem en zeggen: oh, water. Want ze hebben niet door dat ze in water zijn. Weet je wel? Ze hebben niet door dat ze in water zijn. Als je niet door hebt dat je in een kommetje zit, ga je geen moeite doen om eruit te springen. Als je niet door hebt dat je in een kommetje zit en je weet niet wat er buiten die kom zit. Oké, in het geval van een vis is het lucht. Hij kan niet leven binnen de lucht. Maar als je niet weet dat je in een rivier zou kunnen overleven, dan ga je binnen die kom blijven leven en je gaat denken dat je het geweldig goed doet.
1: Ja.
0: In dat systeem waar je in zit. Dus het is niet dat we... Ik weet niet wat je zei, of dat we het niet kunnen. We zijn niet in staat, zei je, denk ik. We zijn er wel in staat, maar we zijn er niet van bewust dat we in die kom zitten.
1: Maar kijk, weet je, we praten over een heel veel zaken die te maken hebben met een... wat verstaan we onder reparatie? Want als ik zo naar je luister... dan is eigenlijk de misdaad die er is gepleegd tegen de menselijkheid als het gaat om ons, dat het ook dit stukje daar onderdeel van is en dat je ook in het kader van reparatie modules zou moeten ontwikkelen om zeg maar dit tegen te gaan. Hoe kijk je naar, in dit geval als het gaat om dit soort zaken, naar reparation, als we het daarover hebben. Of naar reparatie.
0: Kijk, het woord zegt het al, hè?
1: Ja.
0: Het woord zegt het al. Vroeger hadden mensen het over compensatie. Het woord zegt het al, reparatie. Het is net alsof je... Een andere analogie die ik ook geschreven heb een keertje is... het is net alsof je een gat graaft in de tuin van je buurman. Per ongeluk. Je wil een gat graven, het is donker, je wil een gat graven, je graaft per ongeluk een gat in de tuin van je buurman. En je komt het de volgende ochtend te weten. Wat doe je dan? Laat je dat gat zo staan of fix je dat gat? Of fix je dat gat? Je fixt het gat. Je gaat niet de buurman uitnodigen daarna om ieder jaar te komen vieren dat je het gat gefixt hebt. Nee, je fixt het gat, je repareert wat je kapot gemaakt hebt. En we gaan beide door. Dat is het, dat is wat we dus niet hebben gedaan. Dat is wat niet gedaan is met de zwarte gemeenschap. Er is een gat gegraven in ons. We zijn in dat gat gedumpt. We moesten maar zelf zien hoe we uit het gat klommen. Het is ons vrij goed gelukt om uit het gat te klimmen. Maar iedere andere gemeenschap heeft die mogelijkheden gegrepen. Heeft die mogelijkheden gekregen om in feite, we waren niet eens in een gat. Wij moesten vanuit een gat beginnen. Dus reparations is niet, gaat niet alleen maar om geld, dat vind ik tenminste.
1: Ja.
0: Het gaat om het repareren van alles dat kapot gemaakt is. Van educatie, van tot bewustzijn, tot zelfs ik heb het een keertje geroepen en die vergadering werd stil. En heeft me kwalijk genomen. Het was in een organisatie waar ik werkte. En men wilde zich bezighouden met D&I, diversiteit en inclusie. Ik zeg, als je diversiteit en inclusie wil hebben in deze organisatie, moet je gewoon even stoppen met witte mensen aannemen. Neem de komende tijd alleen maar zwarte mensen aan. Fix dat gat. Weet je wel? Dus ik geloof er ook echt in dat soort rigoureuze acties moeten worden genomen om mensen in staat te stellen om zichzelf te repareren. Weet je wel? De wereld heeft nooit echt even stilgestaan bij hey, dit is wat. Is het onrecht, dit is kwaad, dit is de criminaliteit die zwarte mensen is aangedaan in de slavernij. Laten we hun even de gelegenheid geven om zichzelf te fixen. En kunnen we allemaal vanuit die gelijke balans die we de komende 10, 20 jaren creëren, kunnen we over 20 jaar door.
1: Ja, maar dan hebben we een probleem, Marvin. Want
0: welk probleem hebben we?
1: Ik heb af en toe een balletje opgeworpen. Als het ging om ideeën dat wij onze eigen zaken moeten doen. Bijvoorbeeld een eigen basisschool waar we onze kinderen vormen en versterken vanuit hun eigen culturele identiteit. En telkens weer als ik het balletje opwerp, zijn het zwarte mensen die mij zeggen van maar wacht even Glenn, dat doe je dus aan segregatie. Je gaat andere mensen uitsluiten. Er zijn heel veel zwarte mensen die niet geloven dat we onze eigen zwarte scholen of andere zaken moeten hebben. En dan kan je zeggen, well, je hebt een Joodse school, je hebt een Islamitische school, je hebt een Hindoe school. Maar als zwarte mensen horen vaak, niet allemaal, maar vele zwarte mensen, die zijn de mening toegedaan van Glenn, je gaat precies doen wat andere mensen met ons hebben gedaan. Je gaat ook doen aan segregatie. Eigenlijk zijn vele zwarte mensen bang dat je een eigen zwarte organisatie opzet in het belang van zwarte mensen.
0: Ik hoor geen vraag, want ik ben het volledig eens. Ik ben het volledig eens met je. Er is een boek dat heet Black Nation Building. Ik ben even de naam van de schrijver kwijt. En in dat boek heeft de schrijver het over een paar dingen die nodig zijn voor Black Nation Building. Ja, en in feite alle nation building. Ik kom daar straks op terug. Maar in dat boek heeft hij het over dus Black Nation Building en die dingen die nodig zijn. Zwarte school, zwarte bank, zwarte ziekenhuis. Dat zijn die drie dingen die je nodig hebt. Want wij maken op al die vlakken maken wij discriminatie mee. Ja toch? We hebben geen zwarte scholen, waardoor onze kinderen wordt geleerd dat zwarte slaven drijvers en mensen die hier worden genoemd, die hier piraten worden genoemd. Ik was laatst in Suriname en ik kom de Sommelsdijkstraat weer tegen en de Barnett Leonstraat. Al deze mensen, met belangrijke mensen waren, terwijl mensen waren die onze mensen hebben onderdrukt. Dat leren we op school. Ja, dus zolang we niet die scholen hebben waar dat wordt gefixt, daar maken we racisme mee. Banken. Hoe moeilijk is het voor ons om aan geld te komen om onze eigen business op te zetten? Ik was laatst in Suriname. In iedere straat heb je 5 Chinese winkels. Omdat we niet aan onze eigen business kunnen doen. Ziekenhuizen. Hoe vaak kom je niet tegen de verhalen niet tegen over hoe zwarte mensen. Er zijn studies daarover gedaan. Zwarte mensen zijn gebruikt voor medisch onderzoek. Dus ja, het is belangrijk dat er instituties worden opgezet waar we voor onze eigen spullen, onze eigen dingen kunnen zorgen. Dus die mensen die aan jou zeggen dat jij aan segregatie doet, die hebben niet door dat wij al in een staat van segregatie leven.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Want die segregatie bestaat er al.

0: Dus ja, ik ben het volledig met je eens, maar mensen hebben, dat zijn die mensen waar jij het net over had, die niet, niet hun eigen identiteit, hun eigen huidskleur accepteren. Ik zat laatst naar een filmpje te kijken over Jamaica, waar hardbloedig, waar jongeren zichzelf bleachen, omdat ze witte mensen witter willen zijn. Dus het is een probleem, het is een nasleep van het kolonialisme.
1: Ja. Maar kijk,
0: waarmee je maar niet overheen kunnen klimmen.
1: Ja, kijk, je kan het zaken aan pijnlijke dingen. Ook als ik kijk naar de xenofobie in Zuid-Afrika, waarbij zwarte mensen, mede zwarte Afrikanen, doodslaan gewoon op straat. Omdat ze vinden dat die mensen hun banen komen inpikken en dat soort zaken. En dat ze, je ziet ze geen Indiërs of Chinezen of witte mensen in elkaar slaan. Ze zijn alleen mensen die op hun lijken, slaan ze dood. Dat zijn pijnlijke dingen. Dus het is een wereldwijd probleem, Marvin.
0: Ja, maar ja, het is iets dat we moeten fixen. Maar je kan alleen maar fixen als je accepteert dat je iets te fixen hebt.
1: Ja.
0: En ons is leugens voorgehouden over wie we zijn en wat we zijn. Wat jij net ook zegt over Zuid-Afrika, ben ik volledig met je eens. Het is een verschrikking om dit soort dingen te horen. Maar vandaar dat het belangrijk is dat wij blijven doen wat we doen. En ik hou me heel erg veel bezig met Afrocentrisme. En vanuit mijn expertise als journalist, als schrijver, vanuit dat perspectief schrijven, nieuwe narratieven toevoegen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is ook heel belangrijk dat we, om het terug te brengen naar de stichting Ontdek Je Plek, om organisaties als Ontdek Je Plek te ondersteunen en alle organisaties die met progressief werk bezig zijn. Want mensen hebben heel vaak niet door, ik word heel vaak aangevallen, hè? Ik wil het niet weten, omdat ik schrijf, word heel, heel vaak aangevallen door witte mensen die niet doorhebben. Dat wanneer je onze dingen fixt, dat je het fixt voor het hele land. Dat je het fixt voor de hele wereld. Want we zijn allemaal goed. We zijn geen van allen goed als één van ons niet goed is.
1: Ja, ja.
0: Ik zal nooit snappen waarom Nederland, waarom überhaupt, waarom je überhaupt een deel van je gemeenschap niet zou toestaan om zijn volle potentie te bereiken. Dus dat deel van die gemeenschap die je tegenhoudt, die betaalt belastingen, die doet inkopen in je Albert Heijn, die gaat naar die restaurants. En als je hun niet in staat stelt, als je hun in staat stelt om even goed te verdienen als de rest van de gemeenschap, dan verdient de hele gemeenschap toch ook eraan. Ik doe me denken aan dat verhaal van aan die foto die ik ken van die meneer ergens tijdens de tijd van Martin Luther King en dergelijke. Die burgerrechtenbeweging, die zwarte mensen die zich inzetten voor zwarte mensen hun rechten.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze wilden segregatie opheffen en een heleboel witte mensen waren het daar niet mee eens. De zwarte mensen moesten zich gaan opdringen om ook deel te worden van witte mensen en instituties, waar ik ook een opinie over heb, maar daar gaan we het even niet over hebben. Maar mensen wilden gaan zwemmen, zwarte mensen wilden gaan zwemmen. En wat deden die eigenaars van die zwembaden, die witte eigenaars van die zwembaden? Die gingen er zuur in gooien. Maar als je zuur gooit in een zwembad, omdat zwarte mensen daar niet in moeten zwemmen, is het niet zwarte mensen alleen die niet kunnen zwemmen. Niemand kan zwemmen. Dus als we dat bewustzijn niet hebben als wereld, als land, als Nederland, dat wanneer je één groep benadeelt, dat je de hele gemeenschap benadeelt. Zolang we dat bewustzijn niet hebben, blijven steken in deze situatie waar we ons in bevinden.
1: En Marvin, we praten over 4 eeuwen postkoloniaal. 4 eeuwen lang. Hoe lang hebben we nodig om weer op onze plek te komen? Hoe kunnen we na deze 4 eeuwen ontdekken waar onze plek is. Want ik bedoel, zelfs op het continent Afrika heeft men ons behandeld ook alsof het niet onze plek was.
0: Ja. Ik ga heel even iets opzoeken. Wat we falen om te snappen, heel vaak. Even kijken hoor, wat we falen om te snappen heel vaak is hoe lang het allemaal geduurd heeft. Want jij hebt het over postkoloniaal. Maar het is niet alleen postkoloniaal, Glenn. Het is niet alleen postkoloniaal. Het is al vanaf het moment dat men zwarte mensen, Afrikanen, ging halen uit Afrika, begon het. Mm. En dat is, als ik het goed heb, 12 generaties. 12 generaties geleden. Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik ben even die informatie aan het zoeken. Ik heb hier een tijdje
1: dus geleden. Het is toch erger dan dat ik schets?
0: Ja, het is erger dan je schets. Wow. 16 generaties aan misinformatie. Slavernij begon rond de 1600, in de jaren 1600, toch? En het heeft geduurd tot 1863. Dat was meer dan 250 jaar. Dat was dus al 10 generaties. Mm. 10 generaties van mensen die waren geboren en opgevoed waren in een systeem dat hun inferieur maakte. Ze hadden geen rechten, ze hadden geen autonomie. Ze konden niet kiezen waar ze leefden, ze konden niet kiezen waar, hoe ze zouden heten, met wie ze seks zouden hebben, hoe hun kinderen zouden heten. Ze konden niet trouwen. Ze waren niet toegestaan om schoenen aan te trekken. Ze konden op elk moment worden verkocht. Weet je wel? Dat was 10 generaties lang.
1: Mm.
0: Ja? En die Bijbel is daarvoor misbruikt. Ja? En dan kwam er in 1863 kwam er slavernij. En toen kwamen er nog, als je het goed hebt, nog 6 generaties bij.
1: Wow.
0: Waarin we bleven doorkabbelen tot nu toe in die leugens die aan ons zijn voorgehouden over wie we waren. Daarom heb je die mensen die niet geloven dat ze Afrikanen zijn. Ja toch? 16 generaties, dat maakt een heleboel kapot in je.
1: Ja.
0: Dat maakt een heleboel kapot in je. Tenzij je bewust bent om er een stop aan te brengen. Ik heb het voor mezelf gekozen. Ik ga in mijn generatie ga ik ermee stoppen. Ik ga met mezelf onderwijzen. Ik ga reizen. Ik ga onderzoek doen. En dan ga ik mijn kinderen andere dingen leren. Ik ga andere naam accepteren dan die eurocentrische slavennaam die aan mij gegeven is. Weet je wel?
1: Ja.
0: Het moet ergens stoppen. En tenzij je bereid bent om dat te doen. Gaan die 16 generaties, 7 generaties worden. Dus wij blijven maar herkouwen en braken en dat braaksel opslikken. En het stinkt en we slikken het en we geven het door aan onze kinderen. Maar ja,
1: okay.
0: 16 generaties daarna. Dus niet alleen maar postkoloniaal.
1: Okay. Ik ben toch benieuwd, want je boek die wordt aanstaande vrijdag.
0: Nee. Afgelopen vrijdag is het gelanceerd.
1: Oh, afgelopen. Oké. Okay. En ik ga ervan uit dat als het gaat om misschien een nadere presentatie. Er komt vervolgens nog iets.
0: Of er nog iets komt na de presentatie?
1: Ja, is er nog iets waarbij je toch nog mensen gaat uitnodigen om toch zeg maar nader kennis te maken met Marvin, maar ook toch nog inhoudelijk in te gaan op een aantal zaken die te maken hebben met jouw pennenvrucht?
0: Ik geloof blindelings in onze kracht als gemeenschap. Ik zei het al, we zijn met 1,6 miljard mensen. En we zijn met een flink aantal hier in Nederland, het boek is geschreven in het Nederlands vooralsnog, hij gaat nog worden vertaald naar het Engels. We zijn met een flink aantal mensen hier in Nederland. We zijn met een flink aantal mensen hier in Suriname. Ik heb bewust gekozen om dingen anders te doen dan hoe wij als gemeenschap wordt opgedrongen dat we dingen horen te doen. Ik heb bewust gekozen om het boek niet uit te geven via een van die uitgevers, eurocentrische uitgevers hier in Nederland. Niet alleen houden ze een heel groot deel van het geld achter dat je verdient, dat je zou moeten verdienen aan je eigen pennenvrucht, aan je eigen werk. Het gaat ook zijn eigen leven leiden in hun ecosysteem. Nee, ik doe dingen helemaal anders. Het boek is alleen maar te koop via de website van Avro Magazine. .nl. We hebben een webshop daar, daar is het te koop. Het gaat dus niet in al die winkels van deze mensen zijn. Het is alleen maar via. Ik geloof in onze kracht. Okay. Ik geloof in onze kracht. Ik geloof dat wij dat meer mogen doen met elkaar. Ik ben vanmiddag bij de kraam van Ontdek Je Plek, van Stichting Ontdek Je Plek, waar mensen met me mogen komen praten, kennis mogen komen maken, het boek mogen kopen. Vandaag geef ik €2 korting. Okay. Aan ieder die het wil kopen. Ik geloof in de kracht van onze gemeenschap. Ik geloof in, ik had het net over segregatie, dat we ons opdrongen om deel te zijn van andere mensen in hun systeem. Nee, we kunnen onze eigen systemen bouwen. We kunnen meer doen met elkaar. Okay. En daar gooi ik het nu even op. Als er nog een presentatie komt bij mij op kantoor of ergens anders, als mensen me willen uitnodigen om te komen praten over het boek, over mijn pennenvrucht, ben ik daar absoluut toe bereid. Okay. Maar dat vastgeroeste ding van hoe we dingen al hebben leren doen, wil ik even niet aan meedoen.
1: Oké, okay. Je hebt je punt gemaakt en jouw boek heet ook Het Punt. Dus ik ga je bedanken, maar veel
0: niet te komen.
1: Oké. Dankjewel voor je nadere toelichting ten aanzien hiervan. Ik wens je heel veel succes. Ik denk dat ik vanmiddag ook langskom bij Ontdek Je Plek op Kwaku. En dan
0: ik kijk er naar uit.
1: Ga ik ook jouw boek laten signeren. Mijn boek die ik ga kopen bij jou, laat ik signeren door jou. Dus het komt goed. Thank you very much. En succes met alles, hè.
2: Nou, hartelijk dank, Marvin.
1: Oké, je wordt ook bedankt door Gracita.
0: Ja. Ik wens jullie een fijne dag toe.
2: Ja, dankjewel.
1: Dank je. Luisteraars, we gaan eruit. U krijgt zo direct het programma Pokémon Juru. En Gracita, nogmaals bedankt voor je bijdrage.
2: Ja, jij ook bedankt.
1: Op deze zondag.
2: En zoals ik wil zeggen, luisteraars bedankt. En die kunnen zich altijd nog aanmelden. Ook de jongeren voor het jongerenprogramma. En voor de jongeren via WhatsApp 0687-4A-3695. Stichting Ontdek Je Plek zit aan de Jan Eversestraat 737-739 in Amsterdam-West. Telefoonnummer 020-308-6393. info@ontdek-je-plek.nl. En verder op de website www.ontdek-je-plek.nl.
1: Dank u wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Bye bye.
2: Bye bye. Fijne zondag.
3: Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek. Het Stadsdeel Zuidoost. Ontdek Je Plek. En vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n €660.000 gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media.

0: Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Winter. Information 06 840 8044. WhatsApp plus 32 4676 21196. Zondag 4 oktober 2026. Wolfaren!
1: Natalie-Lezing. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

yalla saras me bari wa odik motoy de studio fu martra jow jeri wondal namineng ayu doro no win pokuma yuru bewe tak pokuma tori en we no udok de pokuma nanga poku umatu marti de a uitzenden di si ego u for suripop en een paar weken geleden hoe we Abuang

Ghana a signé consensus à winning Satranetti à composition de consensus à ce hip-hop non un componiste festival à nego om a signé man alleen oh nee tap de tweede plaats Shashnas Pengel wini nanga a singi Noshimi Trafasi en lek nummer 3 Damien Gentu met Lip en So dat na nummer 3 en we draai den compositie di maar Asuri Pop festival a componiste festival di si en Futakip Chinso, Abra, Atori DC en Alice DC hebben de voor het eerst mogelijk Taki, zeg maar, Amasa Skrifa Poku, schreef bij Maxinga Poku en Rodney Deekman, Nanga Rafa, Rafael, Chanko, de man met gebruik ving en Rodney Deekman, Kowina, a festival DC en Ashuri, we beoordeeld. Zeg maar 9 koppige jury hebben in de dappe. En hebben beoordeeld de singer die ze tapoe popgevoeligheid, pakkend refrein of couplet, meeslependheid en harmonie. En die bekak is 10 punt voor alle dingen beoordelen die ze. En de maar overleg toen een uitslag kon eruit. En Ashuri bij de ondervoorzitterschap voor Patrick Brunings. En in Ashuri bij Abbe Ernie Enig. Irfan Gayadar, Nitaram Charam, Djurmik, Parto Donso, Tirsa Perk, Peter Waterberg, Nanga Vanisha Salamat, ook toe Melvin Groenveld bij de Nat Atori DC. En ik kwam tegen ik Batakapoku consensie. Kon winnen voor Rodney Deekman en Abraradisi schreef poko aan Pistenkba en hij zing je toe en na internet is portal de ma oratorief ding en ja modraya a poko o Savina a festival want tussen mij bekokis alle ding de poku sa do mei na a festival en a poku consensi wo draaien di you.

0: Ja, luisteraars, dit is na een winnende Suripop singie voor Rodney Deekman, Consensie en Walosma, nog abdati. Maar mogo na tweede poko en dat die na Noshimi Trafasi en dat na Chas, a componist bij de Chasnas Pengel, saben componering en ko arki Noshimi Trafasi.
1: Lekwa bigi akka ete kwintifu.

Ja, luisteraars, hoe dit op ons Uripop Tori, een festival zou horen is dit. En ik vond dat ik bij de nummer 2 de chimie trafassi voor componist Shasna Spengel zou de nummer 2 en nummer 3 we draaien toe. En dat nou een compositie voor Damien Gentu Libenso en pagadato taki nanga wang wafting componist

Luisteraars, na Disna aan nummer 3 zingen voor Asuri Pop Festival zou horen ze in Isranang in Anthony Nesty Sportal. Libenso voor Damien Gentu zang a componist zang schrijf a Tori disi en a Yari disi ook toe de man gebruik wat traformulaire en de man tjara wat die wat transformatie na asan disi en of den belangrijk zijn die bij de componist zeg maar aan zijn schrijf a poko de man schrijf bij mag singi den poko in a finale en fosi ibem aksi wan trasma fosi ngeji en los fu awena Rodney Deekman ook to Raf Janko Abbas Rafael en amad beuro kosama nga Roberto Banel fu a nummer Fika de mame gebruik fu a mogelijkheid disi en ibe abwantu ibe abstrenge regels jare lontu asa atori disi want de organisatie belegt aan nadruk tap eerlijkheid en de bijdrage zeg maar a tekst a melodie moest sit boom en de man bij ons voorkom ghostwriting isabi en ook to was aan zijn play een bigi rol in a zeg maar a suripop disi na het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie en die zowel tekst, melodie, isabi, de mabe wani, vaak jezelf moest creëren, maar meer gewoon AI-kenner of gecertificeerd AI-man. Ik ben benieuwd van de man bij Maceta Sandisi, want het is zeer ingewikkeld en de man bij voorbaat, de man bij tak AI in om gebruik. En de man bij wan waarborg dat Atori de origineel aan oan a itore tekunu en de man bij voorkom ook to simpele spijde demos en sabi om gelijke kansen die allemaal en sabi dus duidelijk couplet refrein structuur voor bij mekaar zijn die ze bij elkaar zo eerlijk mogelijk en de walo uitzend walo singi de ma besengo en ibeshi a diversiteit in a singi zeg maar maatschappij kritiek inclusie en zo'n poko bego over acceptatie voor sma ook to visuele beperking en culturele identiteit bijvoorbeeld dat nummer sami bedraya vorig lezen Srana Kukuru voor Ferdinand Schet. We vertellen over Srana Kukuru aan diversiteit. En Lobito, die Sabtaki, de Suripop, een centraal thema. Na Lobitori en True Lobby Ajeng voor Royan Atmopawiro en Mi Ekisiu voor Martin Geoffrey. En ik snap dat ik bij Ashuri de mabe beoordeel dat popgevoeligheid is dat bij refrein compleet meeslependheid, harmonie en de mabe kiezen die beste arrangement beste performance is dat bij de matcha want to sani kon in Engeland in meeting suripop ten voor mij dan de mabe gebruik walo trasani en abrada sawina poko Rodney Deekman Amang Winnie ook toe, consensie Winnie ook toe, beste performance. Ik kom in op bij dat peer. En daarom ook bij ons, maar ze hebben meer of Atori disi. En voor wat is de, dit is een trasschema. Want we hebben een matief mee. Ik heb een pangi, nanga, kamisa. Dus ik ben in een tramoot. Dus en alle keer ben

0: kon ja tu fondering. Maar mi be de tap kastenlijst toe voor goede fondering. Want ik vind het interessant voor goede alleke band soort ontwikkeling. Ede. Maar mi no be ma go vanwege attratori. Sami tegi wa matif mi stanga Stanley Fleiter. Be a wantra activiteit be mi be go da pe voor goede isabi jo ondersteuning. Dus mi no be de staat. Dus daarom mino doe een trasani, mo bel, mo mansa, schrijf pokutu. En fouillere fa attori disi, gomoro fara, mo ba, mo bel, apchibrada fu, an bu matif mi, lord fend apchibrada, en dat na Antoine. Mo bel Antoine yere, no mo fa waka wanta, be schrijf on pokutu. Pek mi yere fu Antoine sanatori, fa san ipsadape. Want hij kan het beter vertellen, want hij weet een onderdeel van een festival, een componiste festival. Kom, look, Antoine heeft geen telefoon. Want dat ook daar een punt. Want hij weet hij met Takabogo uit aan een vrouw en allerlei soort zandati. Misschien like Antoine heeft geen telefoon. Koshi. Geef me een wantrannummer voor Antoine. Een nummer voor Antoine. De. Dus op de man die zie je een wallon nummer. Polkoja. Geef Antoine op de telefoon die zie.
1: An automated voice message.
0: Ja, Antoine heeft geen telefoon. Dus wacht ik aan de balkon. Dat we go door naar Sawe Duja. Want nu ben je hier Antoine Serefi. Want Antoine heeft hier een samtaki Antoine Novina Festival. Alleen, misschien tak Antoine bel me nou. Antoine.
2: Yes, Mr. Peter.
0: Alles goed, Nangayu? Favio? Je Jeremy? Mijn mama is Jeremy, boom.
2: Jeremy?
0: Ah, ik ben Jeremy. Maar jullie zijn Jeremy. Hallo?
2: Hallo?
0: Mijn Jeremy, maar jullie zijn Jeremy dan?
2: Hallo?
0: Ja. Mijn Jeremy, Antoine. Hallo?
2: Ja. Hallo?
0: Ja.
2: Ah, ik
0: hoor je. Jij Jeremy nou? Antoine, Jeremy, hallo?
2: Ik doe dit opnieuw.
0: Ja, Antoine, was aan de boel aan de telefoon. Kom, look, if me bel Antoine. If me, Jeremy, Antoine. Hallo?
2: Yes, hallo.
0: Hoor je mij nu? Nee, Antoine, dit is nou leuk. Aan mijn telefoon nog boem. Maar we gaan door ja zo naar het programma voor UNO. En we hebben actie Antoine, sana atori, sana impressie. We hebben nog impressie. Intussen, we hebben een poko, srana kukru, sang tapsuri pop, make indruk dape. Want samen me tegen ja, mina nou wat rabrada takisabeng. De dape en lolon en draailon toe. Ik zei, en hoe ik mal van Groenveld. Zo zei, Oru en pie collega van mij. Bedenas a Ashuri dape. En na een trama mijatori over Koulou Kusuma de Jasso. U bent in de uitzending?
3: Meneer Wondel.
0: Favio.
3: Spreek met meneer Wondel?
0: Ja, natuurlijk.
3: Oh ja.
0: Trauma no de. Meneer Hoeding.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Ik heb een melding aan telefoon op boer, al vanaf vrijdag.
0: Oh, nee, maar mij bel niet op WhatsApp toch? Maar mij bel niet op een telefoon die. WhatsApp aan mij bel me en net hoe
3: dat. Oké, ik hoop dat ik kon door, want het lukt niet.
0: Aan regel.
3: Aan succes.
0: Hi, thank you. Ja, dit is naar meneer Hoeding. Misschien dat Antoine bel me, ik we proberen het te lezen. Anders dan houdt het op. Antoine, je Jeremy?
2: Yes, hallo.
0: Je Jeremy wel?

0: Nee, Anne-Luc, Antoine. Hoor je mij? Wacht even, probeer wat trasandja. Look hoe if. Ah, die is wel leuk. Antoine.
1: Ja,
0: meneer. Jeremy.
1: Ja, ik hoor je.
0: Maar je deed op speaker. Je put niet op speaker of zo.
1: Nee,
0: dan ga je even. Ja, wat Boon Safari. Meijeri, boensafri, jongen. Ja, meijeri wel. Maar het is heel zacht, eigenlijk. Dat bijna misreven go tak tranga toe. Het is iets met jouw telefoon aan de hand. Maar kom belly over 10 minuten, een kwartier.
1: Ja,
0: dat is dat je nog die tunnel of je nog dat trap is. Oké, wat taki? Ja, luister, als ingewikkeld, maar die wagen van me in tunnel en al dat soort ingewikkeld zijn dat die. We gaan een poko, we tekstra naar Kukuruan, we vinden een poko die zie, het takken aan jou.

sur hip-hop hoort dat bij. En Rodney Deekman, een componistenfestival, die zich klaar deed dat bij. En maar wie na prijs dat bij best performance ook toe. En na 12 zingen sur hip-hop, abi. En in mijn tijdelijk zijn bij verteren toe, ik geleden, ba, sur hip-hop, abi de jong. En aan alle sur hip-hop, Michiara. Maar ja, we vinden ook toe elitair sur hip-hop. Als ik me aan de eerste aan de Talia, Talia, no Talia, Talia, Talia, aan de. Dus, dat is lastig voor ik kan gaan dat. Samen doen, maar ik heb een poko voor sur hip-hop. Luku samilo fu asrana poku sambe dry a poku suri po pasrana kukuru is na akaseko akaseko sana wa srana sani eigenlijk en in ons suri pop festival want pop suri pop pop srana populair festival suri pop ja daar zijn de meningen over verdeeld if suri pop na srana poku maar daarover gaan we het niet hebben. Moet ik het toepokken, moet ik fika. Maar voor fika moet ik make me sorry family lobby you. Lobby tori in Suripop, die de in pokoma jullie.

0: Allora, sarà, ci siamo sui pop composisi fu Roberto Banel dans Raphael en Ficamien laat me met rust ook kan niet zitten maar was ook bel Antoine Jo Baka want apoko san bedraai na fesi na ing ben skriven en sanang en brada singing en dat bede wa lobby toru make me so you family lobby you en abego over een grandma en een grandpa uit de familie Renk, naar een familie Wijngaarde, bij de Toesman op de Maglibi, en staan desma Lowegwe, Tamungo, voor het alibi, alobi bekan Godoro dape. Er is heel veel gebeurd in dat drama die dat de gofom voor mijn grandma te dape, en de nobewa na alibi, en dat skoutus refiko in a tori, alleen als aan eindig in een crime passionel, dat is dede no fadong, maar idea dei a kleinzoon Antoine Jou scriva poco go you do me in Suripop o luku if u kan bel Antoine Jou ete wa lazy if dat ne leuk dan o godoro ja da o baro di da o gwen kruderi so meteen manga kotfrit en o luku if u kan bereik Antoine Jou ete wa lazy en fu you ang indruk Sam Sadape, Osukuf Tek Antoine, Etewa Leisi. Kolukuf Antoine, Eteke Telefoon. Mino Sape Antoine Deara. Hallo?
1: Hallo.
0: Je Jeremy Antoine?
1: Ja, me
0: Jeremy Alezia. Me Jeremy, maar geluid vies, Safu. Abe Yerebo, dus ima be Yerebo. Mada probleem, no de dawo jatori, so. Antoine. Oké, okay, sanatori fa Suri Pop Festival. Fao kan ga uitslag dape?
1: Ik denk dat het niet zo is. Ja. En ik was erbij.
0: Oké. Okay.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli.

0: Jullie bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de twee woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijssen onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijssen heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Laspang, after Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Reigersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ya le saras me bari wa odi. Moto uit de studio fu Marta Radio Jerry Wondel na mining. A laatste gedeelte fu Pokuma Yuru na nga Antoine Deul. An Antoine Deul. Antoine Jou go verkeerd uitzending vanuit gewoon over Suripop alwa Lobitori fu en grandma na en grandpa. Maar we gaan later weer op terugkomen. Maar na intussen ook op Kiswang. Wang een belletje of Glenn kies een belletje voor Norman Taki om te even Iwan Esseboom voor Fun Masters even een uitzending voor ons aan die, maar ik weet niet precies, maar Amasa we bellen, we gaan het horen wat het is, dus aan ons aan die zijn we bereid voor, dus nou tussendoor discon, dus we gaan horen wat het is. Glenn,
1: hi luisteraars, ook van mijn kant een goedemiddag. En hoe door in een programma Kruderi. En onder de knoppen, hoe Abi Brada Iwan Esseboom hij is al onder de knoppen. Brada Iwan, je Jeroenu?
2: Ja, Jeroenu, ja,
1: Brada. Fafi, yes. Iwan?
2: Ja, maar midden.
1: Want met mijn Jere, zo net mijn collega Jerry Wondel, het draai wan ding, hits uit het verleden. Nou, maar ik heb tamalien voor mij.
0: Tamalien.
1: Maar dan denk ik dat ik mijn Peking boy dat ik mijn arka pokoe. Dat eigenlijk als je lekker pokoe met SD.
0: Tamalien.
1: En ze hebben begrepen, if mijn arke boosang of ding contact voor jou, Taki. Dat ik eigenlijk Fun Master is herrezen weer uit.

0: Minister van Mimtaking. Maar jullie zijn als herboren weer.
1: Oké.
0: Vertel me, wat is er aan de hand?
1: Ja, wat ben benieuwd.

0: ja, voor alle intermomiek is dat nee. Als we het door laten gaan, is dat weer koken, hoe zit dat aan elkaar? En dat ze opzetten in Kombaka met andere leden, misschien gewoon toetra leden. En toevallig, als aan kon zo zodanig, dat de leden zijn, zijn jongens die ons zelf kwekken. Die vind masters zelf kwekken. Okay. De meeste van de boys, drummer, saxofonist, skarakiman, is dat wie? Alle de man dat die basses, naar de man zang bij de. Ja, direct cheat, but ja, team boy, sang, big napo, defend master, we play, but big napa, see, el lukunu, is that we? And now that the man said, pakasan up, the breed, it's like young, the man go do ogri, the man pakapoko up, and now today, that day, the man nap nam bakafu, bakalemi.
1: Okay.
0: It's pretty cool, so tough.
1: Ayon, mami, I will frag you. When we sap fin master, boom. Sigi, ja, Jeremy?
2: Meneer Jeremy ook toe, Jara.
1: Meneer Jeremy, hoe kan dat dan?
0: Meneer
1: Jeremy? Meneer Jeremy,
2: wel. Meneer Jeremy, ik ben ook toe.
1: Meneer Jeremy, maar mijn microfoon op.
2: Oké.
1: Iwan.
2: Iwan, je Jeremy? Meneer
0: Jeremy, boemfara.
1: Mijn microfoon op, dan is er iets hier. Ja. Dus zo input, I want tapa speaker. Put I want tapa speaker.
2: Maar dan mannen jere, u tee taki do.
1: Amo jere mi tok do. Te u tee, fi pote tapa speaker na tee. If fi pote tapa speaker dan, ame jere u dora microfoon fu u tok.
2: Ja, maar jere u ook to
1: tok. Ja, tok, maar te metak ja mo jere tok.
2: Oké. Okay. Iwan, hoor je Jeremy?
1: Ja, Jeremy. Hallo?
3: Ja, oké, laat die praten.
1: Ja, Jeremy, Iwan.
3: Ja.
1: Ik heb een belangrijke vraag die u, voor zijn u takja. Funmaster Baka. Na Funmaster bent of nou een begeleiders bent, want toen Njuma zou begeleid je. Want, van wat kan dan een sigi base, van wat kan dan een bommel. Mena dede, Elfos dede. Wakti, hier is Amodo. Mode sama nga Glenn tapa microphone. Amo robetre.
2: Okay.
1: Wakti.
2: Ai. Meere you. Wakti, want ik heb ook... Wakti.
1: Hallo, I want you here, Mino.
2: Maar ik heb een headphone dat hier.
0: De man dat gue basement gue blast sexy gue scratchy man gue last guitarist strip gue too. En dus daarom mitaki a last man bij deze guitarist die bij pakasan aan baka pakasan op baka voor set af een master zie maar oké aman ja ga de nummer 1 en zo aman gue libun is dat wie dus dan hoe dan eigenlijk ook stoppen zijn, maar dan de man dat je, you know, hij wil dat je het maar oppakken, kooseta zijn baka, is dat wie? Kooseta a ben baka, en dat zo mij kon tekenen tot er aan.
1: Oké, maar om een van originele zijn idee, want rink de te tok.
0: Dus midden, rink de, en gino, maar gino is er even no de.
1: Bommel.
0: Play, ja, bommel de man play no de, omdat amap rust voor dat ra. Streng rust, amap no de ook toe. Dus
1: okay.
0: Heb ik ook een andere drummer.
1: Oké, dat is zo maar de man, zo maar de drummer voor jou. De begeleiders man, zo maar begeleid jou naar een ring nou.
0: Archie. En de man zang op begeleid ono nou, is zo verpand, dat mijn breed die tak adesso ook toe, zijn jongens zang eigenlijk een master quickie. Sinds cheating, de man dat de man zei play, dus dat was taki bassman, drumman, skrakiman, saxofonist, want wabi trompet plus trombone, maar de man dat die de taramang, trompetist bij de cities.

0: ook toe een kweekje voor Funmaster, een saxofonist Benny, ook toe een kweekje voor Funmaster. Dan de man zang, die we play Funmaster, de man bij de Chimbo en de man bij Knapa CCL, en we breed die. Tak je de man dat pak a poko op, de man go do ogri man go in a muziek. Was koroleri en nou a dee door dat je on de man, o bakalei de man knapa mi bakaf bakalei mi. En dus dat de man dat mi set kon fu set af en master kon baka.
1: Ma ika kar de man ne jo nou, bijvoorbeeld sumo solo, sumo play bass, sumo drum, a line-up. Suma na de masa de baka line-up.
0: Drummer is David. No, David.
1: So David, David, a son for a scratchy man for Jackie Famiri.
0: Nee. David, famara nee fi mbaka yam. Man nit na ano for Jackie Famiri. David, ne manati e play, ne manas japon what you want so basen ko group
1: fan. Kemert, na David Kemert. David ne Kemert.
0: Ja, Kemert, ja. Ja. Amanati en daar ja askaraki ma ook toe de manati play samen in een basen koko de man voor afstand en dan geen meer te play samen askaraki
1: Malik na Malik
0: Malik en daar ja baseman is Polcho
1: Sket
0: ja en daar ja wie gitarist is Harfi.
1: Misa Barfi. Ja.
0: Ja, Harfi. Ja. En dan heb je Blas Sexy is... Cities, trompet. En dan heb je Gerrit trombone. Gerrit nou met Mas, hij play die
1: stand
0: toe. Is dat wie? En dan heb je die saxofonist, zijn naam ben ik even kwijt. Ook toen een jong boy toe.
1: Okay.
0: En dan heb je drie oma's maar, een vrouw, een mooie vrouw die de koor voor mij gaan doen.
1: Okay.
0: Dan heb je Karin, dan heb je Rut en Cornet Marianne.
1: Okay.
2: Oké, wat een...
1: Nou, hier, orkest.
0: Yes, ja. En
2: wanneer is jullie eerste optreden? Wie begrijpt dat we daar kwakken, no?
0: Ja, het idee we daar kwakken. We sluiten af ook toe. Is, ja, het wordt gewoon een spektakel.
2: Is een hele eer.
0: Ik ben nodig alles maar uit voor Colucas, hoor, ja. Jawel,
2: man. En hoe laat beginnen jullie?
0: We beginnen precies 9 uur, 9 tot 10.
2: Oké. Is het de bedoeling dat in een formatie die zie, Funmaster of Godoro, of is het alleen voor vandaag?
0: Nou ja, de bedoeling is om verder te gaan. Voor het optredens die komt. Dus ja. Okay. Dat is onze bedoeling eigenlijk.
2: Oké. No.
0: Oké, we willen het morgen bereid, morgen is het topshow gebied, is dat niet ook?
2: Ja.
0: Festivals, dus het stijlen, dus alleen dat je want doen, ja man.
2: Oké. Dus eigenlijk voorlopig, is Funmaster weer actief hier in Nederland?
0: Ja, we gaan het weer actief, we willen het afvallen.
2: Mooi, ik wens jullie natuurlijk heel veel succes. En ja, Mina Wang fan nog steeds. Voor de pokoes aan Misa Funmaster. Mina Wang fan, ja. Dus ik wil het herbeleven. Dus Midati, ik kijk er naar uit. Alvast een trailer naar die idee. Vanavond.
0: Yes.
2: Dus dan ben ik wel goed wat jullie in huis hebben.
0: Ja, man.
2: Abobi Brana.
0: Ja, ik nodig iedereen uit om te komen kijken. Om mee te genieten. Gewoon, kom jullie maar mee genieten. Want het gaat gewoon een Ja, ik va deze filmmaster. Dus, ja.
2: Vanavond. Filmmaster op het Kwaku Festival op het grote podium.
0: Podium, yes.
2: I would ask a boom, maybe see success. Dan een social lobby. Abo papa, lobby.

Ja, luisteraars, mijn actie. Wacht, luisteraars, mijn actie. Tak, if je kan belkom, if je Jeremy boom, tapa a DJ microfoon, zeg maar een hoofdmicrofoon, want nou na meer taki. Mijn sabino's uitzending gaat heel ingewikkeld worden. If mijn oma doet techniek tegelijk, nanga doet programma, want het is ingewikkeld hier. If je Jeremy boom, bel contact 020-471-4291. If je Jeremy boom. If na so te wans ma e bel tapa a toestel a WhatsApp line. If na tap dape wa a store in de. Wanda wo abra go in kruderi, spantori lighti de.

0: Ja, luisteraars, Mino Goina interview echt want niet voorbereid. Assandis komt tussendoor. Want na Kruderi, Udeno en Misap Funmaster Boom, dus een gedegen interview. Dan gaan Funmaster, kom Luko Sumadija. U bent in de uitzending? Hallo? Hallo? Ja, meneer heren, een gedegen interview naar een Funmaster. Omdat hij hier begeleidings bent, Misap de man van begeleiders, zo'n jong boy. Die naar begeleidings bent. En die Funmaster Kasranang. Dan wat neef voor me bij die na organisatie. Aterlord, amakonde de nou. Na Aterlord, fun master na enige band gimi, sa mek indruk tap den kaseko band sa be kasranang. Ala kaseko band sa bek mota buitenland kasranang, na fon fon de mabek isi. Tede kon, komitanga Latinos, Cosmo Stars, Mixmo Stars, te kon dape na pai pai, ye kon teki. A enige band na fun master en misabete, di de makon, da de mai plein sjung fa fui kong. Isaba bigisal, yeah. A bigisal na bakasei fuchung fa fui kong. Nee tok, abra tele sur tok.
1: Das fa nuk dafe.
0: Ja tok. Isab i ap top chin sal, de abo a bom bigi wana bakasei, adat langa helemaal. Dan di fun master kong, dan malu, na de marat be abde bigi boksu de bigi song, dan na malu seta song na bakasei. Dat die de man kon, ja, maar ik heb een petit man ook, look no one, je hebt in dans, je hebt in batranga, de soort activiteit dat die. Dat ook look wat, of een man bent met de Holland, dat hij een essenboom, na een master.
1: Misschien wel een sterren.
0: Dat elfes kon voor het eerst na de skraki, want als er aan de man, we put echt een microfoon die de skraki. Elfes kon na een skratje zijn malu zetten, een sound zijn malu zetten. Dan is dat beter, is dat ook een essenboom, zie je dat, maar trokken, apoko, mikisi die boeken. Ama sek dem Saffron Master do abagase aneti dape. Dem of course boosters dem was do dem anus absade yere. Saffron Master do dape. Ma dat dan wat rale isi. U bent in de uitzending?
2: Ai jay odi odi glani.
0: Glani yere. Nee. Look if yere.
2: Hoor je ma? Hoor je ma?
0: Nee, ja mie yere wel, maar glani yere.
2: Glenn, wat het is, Jerry, zei het vorige week, hè. Wat store in dit. Solliciteer je in een eter. Solliciteer je bel dat telefoon in vallen.
0: Ja, Jere?
2: Ja, Jere wel.
0: Luko, ja, Jere, maar Glenn, ja, Jere, jou.
2: Weno, zei het vorige week.
0: Oh, dat was een probleem,
2: hè. Zei het vorige week, wat store in dit. Maar dat is niet hoor, dat zei het vorige week.
0: Dat was een probleem, hè. Dat was een probleem,
2: hè. Want de agent bevindt de KPN, of weet het veel. Dus ze zijn op de hoogte vorige week.
0: Oké.
2: Zei het vorige week, wat
0: ja, maar, brother Wooding, we bel toe. Grand tangi.
2: Ja, meneer, op het moment je kon inzien, op het moment je belt dat het telefoon niet vallen uit.
0: Arigel.
2: Oké, dan moet ik aan weekend. Oké, tek aan die. Dag Glennie.
0: Ja. Ja, Glenn, nee, jere, luisteraars, nou een probleem deja. U bent in de uitzending, a bella disgue. En, mi hoop dat je jere Glenn in de uitzending, want dat is belangrijk dan. Mi denk dat kota katori dat die de sondro bellers, want if telefoon ne wroko boonja dan, kuno tek bellers, maar if je jere unu dan, a belangrijk.
1: Nee, je ook toe via Jeremy, jere, gewoon zo.
0: Ja, maar dat is ook goed toch. Ja. Maar uno tek bellers, ik heb laatste beller daar, Wolibatori van telefoon, want we gaan het hier niet vinden oplossen vandaag. U bent in de uitzending?
3: Ja, wat je bakken hebben, Rick. Wat voelt dat
0: wel? Glenn, je heren, Rick.
1: Heel op de achtergrond.
0: Heel, maar je heren is boensafri. Maar Asan Oppo helemaal, ja, dus...
3: Oké. Wat ik wil vragen, streamen jullie op dit moment via YouTube?
0: Nou, uno de.
3: Oh, maar uno de ook toe,
0: no?
3: Oh. Okay. Nee, omdat voor je zou toen niet ook, dus in normaal jullie on-demand een programma te hebben staan. In normaal heb ik dit terug. Dus ik was dan bij ook op YouTube, dan kan je tenminste daarvan terugluisteren.
0: Ja, maar dat is nog leuk. Maar die hebben ook klaar een programma zo. En we lukken vast aan dat je zit in Wikidisi. Grand Tang Jirek.
3: Ja, oké, ja.
0: Ja, luisteraars, ja, uno maar broko is er aan Anuja, maar Glenn ook klaar aan Tori Gomorofara. En. Miwan, Glenn, vertel ons aan je dat ik de bellers bel, luku if de jere Glenn, if de jere you na of zo, want if de jere you da buntu.
1: Ja, luisteraars, we hoop dat we Jeremie. Ik ga ervan uit dat de luisteraars Jeremie era.
0: Oké, wat ontdek je plekje nou zo de bo bel in tak de jere je ontdek je plekje samen, you na grasita.
1: Maar er is iets.
0: Glenn, oké, we gaan gooien naar proeven, want misschien dat we de bijna afjurukba, we beginnen te de na kwaku. Kwaku gaat weg.
1: En, we noemen precies.
0: Nee, maar meer, hè. De mataki gaat er een andere vorm komen, toch? Toch, een vorm zadeno gaat een andere vorm worden. Maar kan je op de informatie, wat is dat kwakunegwe, wat gaat er gebeuren?
1: Mij heb een idee, de mensen op basis voor de informatie samen kiezen, dat de overheid, gemeente Amsterdam, financieel gezien, kwaku ik kon steeds naar de vergunningsvoorwaarden in verdrukking. En eigenlijk de man zijn de mening toegedaan naar Orga, dat je een gemeente moet ze tegemoet komen. Want die op de vergunningsvoorwaarden brengt het kosten met zich mee. Heeft de man dan, hey, vorig jaar hadden jullie zoveel bezoekers en hoeveel verwacht je dit jaar? En wij dachten, maar wacht even. Dan moeten we meer verkeersregelaars.
0: Wacht even. Glenn, Karabeller, Koolukke van Beller, reageren jou.
1: Hallo?
4: Met Overman, meneer Glenn, voor boer.
0: Oké, daar regel.
1: Oké, nee, daar boem. Daar boem. Daar boem.
0: Glenn, meneer de Bellers. Oké.
1: En het probleem is, zeiden we, ik mis een probleem die zien. Omdat Winston Koutko in zijn probleem is ook.
0: Maar dat moet ik aan gaan, want meer mijn archief voor je fossie voor tegen zijn meer van die situatie. Want ik heb allerlei geluiden gehoord.
1: Ja, misschien toe, maar mijn archief alle geluiden.
0: Nee, maar met archief officiële kanalen. Meer is aan Yvette Taki en San Vincent Taki en Evdesmara Taki en meer is aan Frans de Vries Taki in een interview toe. Dus dat zijn dingen die dat zijn officieel. Nou, dus maar zijn de belasting aan zijn dappen. Dus het zijn geen ano story, ano basis daarvan. Ja, was aan die vraag, maar kou jere.
1: Ervaring, of tenminste, ik ben de getuige voor die demanden bezig naar Winston Koud voor verhoogde vergunningsvoorwaarden.
0: Ja, toch, die precario rechten, en maar ben zorg op beveiliging.
1: Zo, maar kom,
0: want de mensen aan het draaien qua kuno, die mannen waren daarvan op de hoogte. Tak na situatie dat ben je met Vincent Winston Koud in na situatie. Die.
1: Juist. En mijn gemeente, het gedrag voor gemeente Amsterdam, want Winston, mij samen in mijn raadsvergadering, dan die mij potama onder druk, die mij voor een, dat ik kon aan de vergunningsvoorwaarden, dat mijn kistro beschreven naar mijn school toe, mijn vooraanstaande school toe naar in Zuidoost, omdat hij mijn taalgebruik bij de, zei die mensen daar, we gaan koppen tellen. Dat man regeert naar een school toe, dat je niet dat zo. Je gaat koppen tellen. Dan natuurlijk, een man bevrijdt naar een dijkstal voor VVD. Een man dat bij de one soort toe.
0: Minister voor

0: Amma bij de minister voor Binnenlandse Zaken. En amma bij de een soort...
1: Voor VVD.
0: Ja, voor VVD.
1: En P van de A, Nobelo Basani. En die koud regeri na Skoto ook toe. Op een gegeven moment, amma vader in ongenade bij de burgemeester. Want burgemeester Cohen bij de P van de A.
0: P van de A.
1: Dus als hij naar de zal bij de man verveer zijn ik ba. Dan man bij taki dan de man bij lukken nou tak. Amman die si. Dan meer aan mij tak in een raad. Van jullie geven me geen subsidies. En jullie zeggen dat je van het festival houdt. Je vindt het festival belangrijk. Maar one ondersteun me.
0: Klopt, maar hoor op punt dat die. Maar mij bij die uitzending samen met Frans de Vries bij de en Vincent Soekara bij die uitzending Suelenstraat.
1: Ja.
0: Want Frans de Vries bij AXA vergunning waar dan bij kiezing. Op precies daar volgens mij bij de bezig, toen de Koswal bij de bezig, Bakkie bij de bezig. Op een gegeven moment, want hij zou bij contact Tafra, toch? Want Frans de Vries is gevraagd voor organiseren festival, want daar hebben we een relatie bij naar de gemeente Amsterdam. Dat na in een interview naar Maart. Ik ga zoeken op. En dan is er daar uitleg gegeven dat de man eist 60 dozen subsidie. Dus de eerste subsidie die de man weer eist was 60.000 plus de man mag actiemonie naar poort. Want koud nog bij mag doen de sandati en je bekies denk prejak pekaio rechten. En ons aan bij pleit toe dat er gebeld is vanuit Zuidoost. Gona NDP, Elvira Sweet, toen der tijd, ben de. Volgens mij zou ik dat ben de.
1: Stadsdeelvoorzitter.
0: En. Waar potpourri, ik ben kon kiezen.
1: Na die kostwal
0: ben. 60 dozen voor financiering.
1: Ja, dat die kostwal ben de draf.
0: En dat. Asher, zou ik de toen der tijd, wethouder in Amsterdam, daar maar de naam maar, dat is dat Udena isolator weg. Dat maakt dat je NDP gaat geen voet aan de grond hier krijgen voor bel dat NDP kan financieren aan vessel. Is dat wat dat
1: is? Ik heb moeite naar Bouta.
0: Ja.
1: Want ik naar Bouta ja moet niet.
0: Ja, dus ik weet het, maar logo, meneer Kwakwako, dat alles maar sabi. En ik vind dat een festival is weg. Op het moment dat Frans de Vries controlebaas naar festival. Dan, je zou ik ba, dat je kies een commerciële inslag met Frans de Vries. Omdat Frans de Vries toen een uitspraak. En dat uitspraak dat is interessant samen taki. Frans de Vries taki, nergens in Nederland, je moet organiseren een festival, 6 weekenden lang in een park. En heb zij in Holland. Dus, wat met Kwaku gebeurt, is interessant om dit te commercialiseren. 6 weken lang idee in een park. En gaandeweg, akotron voor wiki, toch? Akotron voor wiki, met de vrijdag erbij ter compensatie voor concert. Toch? Want een festival komt er ook dier. Want de stans hadden wij dat bij plafond, grong, nanga, alle de sandati. Dus heb ik wel een karakter voor. Ik heb een actent, ik heb een malanya, een sani. Ik heb een sandbe opgewoond. En steeds de kosten werden meer. En een nieuw probleem heb ik ook. Dat de mama bouw ook zo dat. En ik heb vast aan het gegeven zo. Als de mama bouw ook zo aan pressie. Er zijn avonden per de moment dat kan je dat wat doe zo. Zijn die avonden dan niet geweest?
1: Eerlijk gezegd, informatie Sami Abi en de gemeente ook toen ik als dat kenbaar dat de man die bezig naar Oso dafé. Sami Eyere, en daar ga ik vanuit, dat ik een probleem zou. Alle organisatoren bij Abi, allemaal, hebben zijn probleem. En dat probleem is een money probleem. No one organisator no kon dat vereten, sang no hebben money probleem.
0: Oké, maar in you denk je toch? Je denkt dat de gemeente ook over de brug? Want nou, een discussie. Willen ze Kwaku Festival in de huidige vorm in Zuidoost behouden? Want if they man warning dat de man maar een portemonnee. De man pour rapport money kadoro, no so if rapport money no kadoro.
1: Nee, maar ik denk dat no, Samsa. een organisatie heeft al laten weten van hey, het gaat niet goed, gemeente, en naar jou en veroorzaken ze niet. Analys naar een gemeente bij de, zeg maar, verklaring, naar een gemeente eigenlijk continu.
0: En verander de voorwaarden.
1: De voorwaarden.
0: Ja. Ja, maar is het niet gangbaar in Nederland? Omdat we gangbaar zijn in Nederland.
1: Ja, zijn
0: tak jaarlijks de voorwaarden, dingen worden veranderd. Look, de belastingen zijn je pay, of naar watra, of naar zo, alle soort belastingen zijn je pay. Jaarlijks de mee indexeer alasani.
1: Dat klopt.
0: En er wordt geïndexeerd en de prijzen gaan hoog. Alles gaat omhoog.
1: Maar if you, sabi, want is op zara ding. Is op dat de man op een festival. Het heeft te maken met natuurlijk een commercieel karakter. De man verdient de money. Maar de man hoort rekenen aan het publiek. Want eigenlijk nou af de Morobunko festival. De man heeft de man verhoog aan money. Voor dat, hey, we vragen meer en dan maken we meer geld. Om ook de kosten van de gemeente, maar ook de man eigen business. De man heeft het publiek. Ab een probleem na aan dat die want. A inschatting Sarima en Mickey is dat de smaak aan de vanuit de omgeving die ze zal op Kwaku hebben niet een grote beurs. Dus eigenlijk, als je verhoogt de prijs, maak je het enigszins je verhoogt haar drempel. Dus de man van die prijs, de man vindt dat hij. De gemeente moet ze daarin.
0: Naar subsidietorie, takitak. Dus juist. Eigenlijk.
1: Of gemeente moet dat hier. Ik ga inspringen met subsidies. Of gemeente moet ik met liefdevergunningsvoorwaarden zeg ik in de. Maar zolang de mij verscherpen man, je kies aan disbalans. En de man heb ik met dat hier nog een enige fassie voor kapot gemeente onder druk. De uiteindelijk publiek. Dat hier nog in deze vorm kunnen we niet verder. En misschien is het de laatste kwaku, want zo wordt het ook enigszins gebracht. Dat de man heb ik wat aan publiek op bemoeien aan niet, waardoor een gemeente moet zichzelf achter de oren krijgen.
0: Ja, maar je hebt over,
1: wat gaan we doen?
0: Je hebt over een publieke opinie.
1: Ja.
0: Maar look, Kwaku is een commercieel ding nu geworden.
1: Ja.
0: En is dit niet geen ondernemingsrisico? Zei je wakaja. Ano tapa niveau dat die ondernemersrisico dat die een project samen draaien nou is niet winstgevend jaar na jaar met lijfverlies. De gemeente, een gemeente, meer benieuwd of dat we overstak. Zou je er even denken? Ik wil mij bellen, maar een telefoon neer ook op, dus ik weet het niet.
1: Ik denk dat een gemeente ook over zou heren.
0: Ik wil een beller proberen, maar luisteraars.
1: Ik denk dat een gemeente ook over zou.
0: Cool, Luko. U bent in de uitzending?
2: Ja, hallo. Jullie horen mij?
0: Nee,
2: hallo.
0: Glenn.
2: Jullie horen mij niet.
1: Nee. Misschien even zeggen de microfoon dat we hier net op haar box.
0: Hallo? Ja, we gaan geen telefoon aannemen, helaas. Anoboom. Ja, luisteraars, inaf bel, anap zin, want dat is aan neurokoja. Vandaag is alleen maar luisteren.
1: Wie denkt dat ik een gemeente ook overzag, eerlijk gezegd, heren?
0: Maar, lugu, mobel, wat maakt het mee? Zang, sap, vader mij, om naar gemeentebegrotingen, hoe beslissingen worden genomen. Mino, sap, even argument, die ze, zeg maar, vanuit de publieke opinie, dat een festival is moet zijn in Zuidoost, of dat een reden is, of dat een reden kan zijn. Ik weet niet of dat een reden kan zijn, op het wapoko, want misschien dat normen niet bij mij. Als dat een reden kan zijn, voor hier is aan normen naar wie tegen. Oh shit,

0: Ja, luister, als we met de kantoren gaan dormen, voelen ze op. Een alternatief. De, we proberen alternatief dat die uit natuurlijk, omdat die kruderi we met je samen gaan. Je, na also, we proberen alternatief voor een telefoon, na een microfoon. Maar ik leer nu bij de tapatorief kwaku. Dus eigenlijk zei je tegen me dat die gemeente die onder druk nou om over de brug te komen.
1: Ja.
0: Of de hoording voorwaarden. Maar iedereen kies wat gelijkheidsbeginsel. Want dat nu was dat ik even gemeente dat ik hier nog een man die zei, meneer, verander de voorwaarden. Dat tra ondernemer, dat ik maar zei, zang aan mij, vak aan mij. Zei je dat ik de tra, maar zei, hoor de tra festival naar de tra presie. Zijn ze niet onder dezelfde landelijke voorwaarden of in Amsterdam, waar de mij hoor, want sap festival, appel sap festival, dat papa kase aan mij, dan gaan we lo weet maar festival.
1: Moet ik je was aan die de jerry. Me. Ik heb een bepaalde indruk. En een indruk is dat ik abi, het kan zijn dat ik niet een boer heb. Maar look hoe vanaf.
0: Wat ik ook probeer als een uit zijn Norman weet ik nog. Hallo?
1: U hebt een groene knop, dat ik
0: ook. Zo, ik heb een groene knop toch?
1: Nee.
0: Hallo?
1: Nee, ik ben die telefoon. Hoe zie je.
0: Ja toch, maar dat ik me hoor in de speaker toch?
1: Nee, wacht, de knop is zo'n telefoon hoor.
0: Die, Adisi.
1: Ja, dat ja, in teken toch?
0: Nou, aan de. Nee, Adisi, hallo? Luku, Luku, in de speaker moest horen, ja.
1: Nee, maar aan de moro, dat was Asandisi.
0: Nee, maar dit moest horen, ja toch? Ik geluid moest goed appen. Ja. No, je hier ook nog? Glad look if je hier.
2: Je
1: hebt
2: hier
1: ook nog,
2: maar
0: jullie antwoord mij niet. Ik hoor me daar ook. Oké, wacht, glad je hier ook nog. Ah, Saratori.
2: Ja?
0: Hai.
2: Hallo. Oké, kan ik?
0: Ja.
2: Hai. Ik heb een andere invalshoek wat Kwaku betreft.

0: in een andere uitzending. Dus ik ben nog te horen, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. In een andere uitzending, niet het programma van jullie, maar van een van de mensen. Meneer Vergiet allemaal in mee. Maar die man kwam ook met het voorstel van waarom breng je Kwaku niet terug naar zijn oorspronkelijke zoals het was. Ik weet dat jullie kunnen zeggen van nee, het gaat niet. Maar luister. Je kan hem terugbrengen en zoals hij was. Met een zonder dat jij al die grote bands en weet ik wat allemaal, dat je daar, hoe moet ik het zeggen, dat moet je schrappen, je doorschrappen. En als je hem lokale bands, mensen die pas met iets beginnen of al een tijdje bezig zijn, maar een kleine band, waar er niet zoveel mensen op afkomen. Want wat is nu het geval? Er komen heel veel mensen van, ook in het buitenland, komen af op die bands of die groepen die uitgenodigd worden. En dat kost veel geld. Waarom breng je het niet terug naar zoals het was, weer met een voetbalveld? Want dat was die oorspronkelijke idee. Weet je wel? Dan krijg je de mensen uit de Bijlmer die dat kunnen betalen, want je gaat toch een voorwaarde moeten voldoen. Je gaat een omheining moeten hebben, je gaat een beveiliging moeten hebben. Weet je wel, dat soort dingen. Maar als je het terugbrengt, dan hebben de mensen van de omgeving die dat regel kunnen betalen, die komen dan daar. En dan heb je niet meer die grote toestroom zoals het nu is. Dat het ook onbetaalbaar wordt voor de kleine man.
1: Oké.
0: Dat is mijn invalshoek.
1: Oké, okay. We hebben jou gehoord.
0: Ik kan daarop antwoorden.
1: Ja, Glenn gaat erop zo meteen in.
0: Ja.
1: Is goed. Ja, luister, als we improviseren, we zijn ja, tak, you can welkom. Glenn, amatak eigenlijk samen met je back to the basic. Maar minus, heb je go back to the basic if de vergunningsvoorwaarden of een precario tori, if de standaard die. Minus, heb je een mogelijkheid dat de?
2: Kijk, het is onrealistisch.
1: Mm-hmm.
2: Weet je? Als een ontwikkelingsrevie, ko in een bepaalde vorm. En meer want toesma etakas aan jere van we moeten teruggaan naar vroeger. Teruggaan naar vroeger nee bestaan. Dat is onkan. Alles aan in een kondreditie is gebonden, naar ik vijf etakas aan zo net, gebonden aan regelgeving. Die continu wordt aangescherpt. Voorzie, ik kan je aan zien, dan ik pot kan de toebeveiliging. De regels zijn er nu. Maar leg je precies uit hoeveel beveiligers op hoeveel mensen. Het aantal bezoekers, de bijbouw met een berekening, hoeveel verkeersregelaars zijn er overlast zijn. Dus alles aan voor Fossi, zijn er betel, de nou in regelgeving is wettelijk nu vastgelegd. Fossi bekend pakken gratis aan een prezi. Aan elkaar moro.
1: Zelfs bij mij een paai.
2: Dus alles aan zijn spijtak van vroeger is onrealistisch. Aan enige zijn zeker, Taki, als zou je zeggen van, maar ja, maar mijn opa want trazen zijn jeers kwaku. Je bent geconfronteerd. Het moment zijn duizend maar begin kon dat weer. Gemeente, actie, je tak maar wacht. Iedereen bepaalde zijn niet. En daar zie je dat je schrijft nog maar godoro naar de zijn zei, want doe. Want alles aan zij wat doen, ik weet dat hij het apisch grond op zijn jou doen. Een vergunning apisch grond dat hij naar zo'n memonie. Hoe aan jou op beveiliging, hoe aan jou op dat hij. Dus je kiest een situatie per je abif pay money bakken. Dus voorzien kan de regels dat nog bij de. Smaak kan gewoon, dat was gezellig, land in Espan. We leven niet meer in die tijd. Als aan dat ik ba.
1: Dus in jouw beleving, naar tutorie nomo. Of gemeente haar rapport money of de voorwaarden noem de lek van de deno.
2: Juist. En mij, Amoro, geef me een realistische oplossing dat het gemeente moest dat hierin we gaan een fonds aanspreken en dat we dekken een aantal kosten waardoor ik kan horen zijn niet betaalbaar die de bezoekers. Omdat de man die de mening

0: toegedaan dat een doelgroep van Econa Festival dat zich niet kan permitteren.
1: Maar gemeente kan dat kapotelijk voorwaarden dat er geen winstoogmerk moet zijn?
0: Kan, maar de gemeente moet sportvoermoni. De gemeente moet sportvoermoni. Want stel, ik vind dat je winst nog meekie. Toch? Dit is een voer, dit is uit de rokkomans en de drapen, alles aan die. Dan in toekomst zijn ze vrijwilligers. Dit is een serie, ze om meekwam moni dat we. Ik winst nog moest de. Dit is dat nog meek winst toe. Alle kan. Is onrealistisch.
1: Oké.
0: Dus hoe dan ook, het is.
1: Hoe je
0: raadt hoor. Dit is naar dat we aan de zomer go. Dit is go dat we omdat natuurlijk, dit is maar ondernemers. Dit is maar een heel festival zit vol met alleen maar ondernemers. Het zou oneerlijk zijn dat je zou moeten zorgen dat alles aan go boeien. Investeer je money in een man. Dat je nog mag met money, maar de ondernemers wel. Adeer ook al.
1: Ja, maar if je Luca gelijkheidsbeginsel, hè, Luca.
0: Ja.
1: Kan er een uitzondering worden gemaakt? Want dat na vraag nu, hè. Kan er een uitzondering worden gemaakt? Want Bakaseami, je hebt ook toe een festival dat is. De Alayari de mij oren, met mijn festival. Mm-hmm. Van Appelsap, de Machincha, en nou, nou, de. Kote kabelle, dit is nu goed. Had jij weer druk, no?
0: Dat was groen.
1: Hallo? Meneer Jarabelle, man.
0: Kom hier. Maar je moet hier opnemen, op die telefoon moet je opnemen.
1: Meneer Jarabelle, man.
0: Ja, ik druk haar knop,
1: Beller goed.
0: Dus ik bel, ik nog druk haar knop, ik weet waar ik tegen haar telefoon.
1: Loco, en is interessant.
0: Ja, die drukt op haar groen. Die drukt het wel niet op haar groen.
1: Hallo?
2: Goedemiddag, je Jeremy.
1: Suba, nee.
2: Dag Henkie.
1: Henkie, we are Q.
2: Goedemiddag, Glenn.
0: Goedemiddag, Henk.
2: Ik moet de eens naar Glen. Het gaat om het karakter van Kwaku Toernooi. Wat het nu is, na Zuidoost Festival. Het karakter van Kwaku ben de taki, voetbal ben de ahoofdoel. Toch? Nu, als Kwaku staat de nu, een accent en left om zit op een commercieel gedeelte. Zogenaamd festival om zoveel mogelijk geld te verdienen. Daarom de maandag go back to basic. En op basic ben je dat je voetbal en dat bepaalde ben dan als zander mij zijn tikkie dan aan de zandie. Dat hoeft helemaal niet. Het ging eigenlijk om de groep van Amsterdam. Toch? Dus mijn man begrijpt waarom het niet terug zou kunnen om naar de oorsprong te gaan. Maar hoor ik ja.
1: Hoe heet je Henkie? Ja, luisteraars, Henkie Taktaki, back to the basic, de mam horing, likva. Maar,
0: kijk, als het zo simpel was, als het heel simpel was, misref Tamarak, bambi bebi ginang wan kwaku. Als het zo simpel was.
1: Oké.
0: Tak, want, sana back to the basics. Je kon nou apprecie nou, ben je vindt dat je zoek was van veld, of van park, dan je ook zorgen dat je voetbal op play dape. Dit is voetbal op play op het podium. Op play, want ook toe die kwaku bij de Auru kwaku. Een voetbal op play. Een podium op kom. Benches op play.
1: Maar Auru kwaku nog op centrale podium era.
0: Die biko bij kwaku aba, want centrale podium era.
1: Want biki podium.
0: 80, ja man. Ik zeg het op dat punt weer. Ik zeg het op dat podium. Maar hier nog. Op een gegeven moment.
1: En ja, om te een correctie komen. Afrouw van Stadsdeel, Norman Temi, bij de Daglish.
0: Mevrouw Daglish,
1: ja. En bij de Elvira Suite.
0: Ja, bij de Daglish. Dus, ik kan tegen je eens gaan in het eerst waar we leven nu. En Jerry. Dat het moment dat je gaat naar Stadsdeel. Dat je tegen je Stadsdeel. Tak yo avwang wansani drapena tapa akwakufeld met voetballen en muziek en alles. A eerste sansa de mij tegen you tak im avwang vergunning en a pis grong se yo gebruik drape zit je al in de duizenden.
1: Van je bedoel je zit in de duizenden?
0: Hoe pa, ik ga vergunning dat die.
1: Anotru.
0: Anotru? Die legt mij uit.
1: Hoe leg je nou uit nou?
0: Ai.
1: Hoe ben je bezig met een warangu toe, warangu day?
0: Ai.
1: Dan het zou een beetje voetbal zijn.
0: Mm-hmm.
1: En een beetje... dus maar bij mag abtenti. Isabi, fuseer krampjes. Aan enige stand zijn bij klop in eng. De beveiligers. Dat bij de aheet hangijzer. Dat op een x aantal personen
0: ja.
1: Moet je beveiligen hebben. En je moet rekenen aan hygiëne. Maar een vergunningsrevie
0: ja.
1: Was geen duizenden guldens voor pay. Is dat een grond dat de?
0: Ja.
1: Een grond tussen Kikkenstein. Is dat een Kikkenstein de?
0: Mm-hmm.
1: Bagasee dat je naar Gansen hoef.
0: Ja.
1: Alleen, zeg je me gaan nog door. Nou, omdat die Afrikaanse voetballers zijn eeuwra presie dat je. Dus, als die zou bij Wani,
0: mm-hmm.
1: Die maar bij Aksa vergunning bang.
0: Oké, okay, dus... Je kies dat vergunning zonder pay?
1: Ja, je pay legers, maar het zijn geen duizenden euro's.
0: Oké.
1: Okay. Het zijn geen duizenden euro's. En dat ubi mag bouwtenti, dus maar we mag serie nyang, isabi, bouw, isabi, isabi, dat mij hoorde tamen ga deen, ga deen, dat die. Dus maar we mag serie nyang,
0: ja.
1: Doromheen. Maar alleen, a punt in a tori disi, nou aan deen omo. Nou aan deen omo te hanga teen euro. Want meneer Chileki de man, o tak dat je kan vergunning 60 wiki langa, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus.
0: En Luku, hoeveel mensen komen gemiddeld naar Kwaku? In de voorweken?
1: Even mijn arki, die maakt meer dan 100.000.
0: Oké.
1: Okay. Ook naar Nyonsu.
0: Even morgen 100.000 is mijn kamer precies. Ook als Simon hier.
1: Ook naar Nyonsu, klein. Luisteraars, we komen zo en dan ook als Ranang. Tori Lai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di

0: Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op één na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
1: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
3: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Verkocht, maar Sammy kon verstaan dat ik hier. Wama sa wan nak fienter poer, wama sa wan nak wan blakabal. Maar dat lanceera bericht dat asan die uitverkocht waardoor. Maar gelukkig heb ik die opmerking gemaakt. Fienter heeft betaald voor die spot, dus hij moet aanslag wanneer we ermee moeten stoppen. Dus dat is gelukkig. Maar het is niet uitverkocht. En de advertentie gaat door. Isabi, je hebt niet zo'n advertentie uit het hoofd. Oh, je hebt de boot gemist. En dan komt Gino in. Dus die advertentie, die dansie gaat door. We gaan lekker op de boot. En geen enkel probleem. Nou, maar in dat vinterpoel. Ja, vinter tranga. Een veiligheid tranga. Een bar tranga. Die bent tranga. Een gezelligheid ook tranga. Dus je moet erbij zijn. Vinter, hoor die spang. Alles aan ego normaal door. En gelukkig dat je prikkoen dat me goed daar aan de ding. Van mij dat zijn de haters. Daar aan de haters. Wij gaan naar de advertenties en we zijn straks bij jou terug.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Isagor, Eric Segre alias Finter. Information 06 8844 8044 WhatsApp +3

Multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luister, als je door in het tweede uur of Kruderi en we improviseren voor Katek de Bellers, want Kruderi zo door Bellers. En dan was het zo, Gwen Jasso. En, maar voor zo'n Abrague, we gaan naar Kuita. Dat nou een eiland, een Spanjolo eiland. Dat is in de buurt van Marokko. En zelfs afgelopen week, dozo Marokkaan, de schwing aan alle soort sani, de schwing met of Marokko, voor Kondape. En de denkte de doro dat dat de tapa Europese vasteland. Maar de maar vindt dat kan ik ook in Marokko. Godfried.
1: Ja, maar samen hier, hè. Want mijn ocean. Maar ik begrijp dat ik... de makkies probleem die de doro...
0: Wat hoeft dus maar bijgek weer terug ook bang. En dan Spanjoren zijn om in die school te gaan dat voor te ondersteunen. Dat eigenlijk Wilders op de achterste benen. Direct Jettes Revie is stel vragen. Dus tegen mij tak is mij loek moet of voor ja, maar alhoewel de Marokkaan naar Afrika, alhoewel de man is dus reflect Afrika. Marokkaan is reflect long moet uit de kondre. Even zien, dan ga de stans aan de man bij Schwengo, Banti, is op de Banti, de stadief de man kan drijf, smadede.
1: Ja, maar, me begrijp ook toe, dat ook toe sma, voor Mali, Senegal, of de sma dat de ook toe in Marokko.
0: Ja.
1: En dus maar dat ook toe.
0: Wankwa Europa.
1: Wankwa Europa.
0: Dus dat is allemaal een drama. Maar het is wel een trattori. Het is wel een trattori. Wat je wat ik kan bellen, dat wordt een trattori dat hij. U bent in de uitzending?
2: Hey, goedemiddag Jerry, mag ik even een kleine toelichting doen?
0: Ja, ja, zeker, zeker. Henkie.
2: Jerry, eigenlijk podium nog beter, dat na eerste. Toch? Het tweede Sani, de naam zegt het al, toernooi. Wat is er aan toernooi daar? Toch? En de bedoeling voor het toernooi bent dit, om de jongeren toch te activeren op het gebied van sport. Er waren verschillende clubjes, voetbalverenigingen in Amsterdam. Flamingo, Shop, Mokro, Kismet, noem maar op. Toch? En wat zijn zo met belangrijk? Wanneer je de kruisreffie de contrapen kon scout talenten. Er zijn profvoetballers vanuit de Kwaku toernooi naar Ajax geweest en al dat soort dingen. Dus daarom lie ik dat die go back to basic, want een belang voor het sporttoernooi bent dat die jongeren bent op een positieve manier bezig naar een sport. Breng het terug naar een sportevenement, zodat mensen kunnen genieten en dat voetbal en promoot. Je vindt dat je beleefde Kwaku toernooi en je taki dat je gewoon een chiefveld naar de zandak. Toch? Dat vind ik zeer beledigend naar Kwaku toernooi toe. Dus het is wel een belangrijk die Amsterdam naar de jongeren in Nederland dat een gebied voor sport en Ajax naar Arena Dedrape, als je grote sponsors wil hebben, denk ik dat Ajax daar wel oor voor heeft. Mooi, ja, dankjewel.
0: Hoe heet je, Henkie? Henkie, ben ik terug naar Kwakuma. Uno go de moro fara. Want we hebben een tractorie toe. Eenmaal Henkie, tak voetbal tori. Ik vind dat Infantino moest gue.
1: Sumarati?
0: Naman voor FIFA.
1: FIFA.
0: Pe Amabe wan se rechte voor a voetbal. Die abrada voor als consument voor Trump. Ja, zie je ook ingewikkeld. Zo zijn die dit ego om money, hè?
1: In Arkeboom.
0: Ja.
1: Eigenlijk FIFA. En meneer, voor UEFA ook te horen. De man aan money. De man aan money. Look, a grond tapo die zie. Als zogenaamde idealisme. Dat je wees je sport. Lik onschuldig en doe bepaalde zaken van je betaki zonder winst oogmerk naar de zaak. Alleen in het einde dat we liepen, een grote change.

0: Meneer Trump is zo schandalig bezig dat de smafaman die worden overnight biljonairs.
1: Ja, voor Olisa die toch hier vet in Iran.
0: De man, hey, Allah zei de mij teki. Ik zag ook toe in Sernang naar zijn systeem.
1: Dat ben ik ook straks naar Abragono.
0: Ja, in Nederland. Na commercie. Na kapitalisme en overheers dat na afas van de meeste grond dat we uno zijn feit dat de san moest go eerlijk. In Grontapu, at in Sawe Libino, Telu, afat van Grontapu draai, bijna jaba in het tak, you san praxeer tak, san moest go vanuit van bepaalde idealisme. Je bent een dromer die niet meer leeft in een realiteit voor nou. Dus je kan heel veel dingen winnen, willen, je kan heel veel dingen willen, maar in de tijd waarin we leven, zegt men, wat jij wil, kost geld. Dat is een grote taboe dat we liepen. Als aan zei je wanneer kost money. You know up money. Eigenlijk. En uno up het een nadeel. Een nadeel voor uno. Je hebt zo wit man. Zijn daar aan de onderkant voor een maatschappelijke ladder. Zij klagen ook toe dat ze dus ook onterecht worden, zeg maar, gecategoriseerd en niet in aanmerking komen. Na poti wit man. Maar uno, los van het feit dat unabi ublaga. Je begrijpt. Dus stel je mij.
1: Dus jullie gaan poti wit man, eigenlijk een poti wit man, de netap.
0: Sterker nog, een poti wit man, o tegi mi, tak na misschuld ben ik de man chatting. Dus niet het trouw als zondebok. En ik vind een lukboom. En van man met libino en bierti, ben je mij overheers. Mim lukboom. Tak want die de man ook tegen me dat keren nou in Freusier want je hebt niet maar uitkeren voor je dat ik dit niet kon schatten je heb ik vloom dat is en luk als aan Fukwako me aba vermoeden ook toe dat de obstakels allerlei zouden ervaren want ik ben op wel los maar ik ben me reeds aan beveel dat keren nou ono gide man is nog een loto. Dit is aan een paramaribo. Dit is aan een achtertuin voetbouwta of wie dan ook.
1: Als dat bij de wat heet hang, eiser. Als je dat kan uitzenden, wie ben je dat? Ik heb het gehoord.
0: Uno heb een probleem. En sa heb sa. Mi heb een idee dat je kan de desma sa moksi naar Frans de Vries de instraat ook toevoegen gebruik of misbruik Frans de Vries voor benieuw. Wat op een dorp goed af. Het kan. Weet je dus, uno solisie op krooi wat je van ou doet. Voor kan regel de zand voor uno. En te de krooi wat je goeie. En vind een lukboede met mij naar Kepanya. Naar een regelgeving. Naar alle soort trassanit. En attens aan wel die bino. Het wordt steeds meer doogelozer.
1: Oké, je hebt ook over kwaku genoeg. Wat was er aan nou? U bent in de uitzending?
2: Ja, goedemiddag, ik spreek met Olga. Ik zou toch wel even willen reageren op het kwakoe gebeuren.
1: Even maar, want we gaan nu weg daar, want Ayure Gwe, we hebben nog aan.
2: Ja, dat mij begrijp, Maar toch nu aan Takwasani, want Jere Atani, het is meer gericht op concerten, muziek en noem maar op. En waardoor het allemaal duur is. Maar ze zeiden, wanneer je doet dat businessgebied, dat stond je inderdaad, wat maar dat King jong bent. Ontstaat, ontwikkeld, die ontwikkelplek. Een hub waar de jongwang komt voor de leer onderneming en de wandati. Leer geschiedenis. De soort van dat die. Zij willen ontwikkelen, de soort van dat die. We denken om dat feesten. Dat nu want dat die.
1: Oké, hoe jij rijdt, Gratangi. Luisteraars, we sluiten uit het onderwerp. Voor wat is Ranang? We hebben 40 minuten Ranang. Zij is Ranang, Godfried.
0: Boy, we hebben wat twee uitspraken. Voor mevrouw Castillo.
1: Maar een vrouw dat bij Charugo in Nassan Tokisani.
0: De Castillo you know, voor een partij en
3: DA91.
0: Juist.
3: Ano ebe dat ik stemmen
0: Sarite. Ano ena Afira Safira ja sorry met jou.
3: Dat ik stem stem slim chau go in
0: Ano Santo. Dat Safira Safira. No ana vrouw dat hij.
3: Oké.
0: Okay. A vrouw die zie de ini DA
3: 91. Maar dat naar buiten parlementair want de naam was heet.
0: Ja, maar die mevrouw is wel een persoonlijkheid.
3: Oké. Okay.
0: Zijn ook toe.
3: Nou, een influencer.
0: Dat, juist, juist. En afro takwan sani,
3: mm-hmm.
0: omdat hij na aanleiding voor een uitspraak
3: mm-hmm.
0: voor Cedric
3: van Samson.
0: Van Samson.
3: Dat vrouw noemt Trump-president Moras.
0: Juist. En een, wat er gezegd is, dat hij de mapoor asan voor Cedric uit een context.
3: Mm-hmm.
0: Maar mevrouw, dus gaat zien dat. Dat was een ongelukkige woordkeuze
3: mm-hmm.
0: voor Cedric in een programma voor Frans de Vries.
3: Maar no, Frans de Vries, voor
0: Frans Pinas.
3: Frans Pinas.
0: Sorry, Frans Pinas.
3: Frans de Vries, maar zo is het deur ook.
0: Maar zijn uitspraak van mevrouw de Schatuljo doet, attacki, want we loven de Oemasma, zijn nog bij de eerste uitspraak. In actie. De mevrouw disqualificeerde Sma door te zeggen van eigenlijk de Sma zijn in de assemblee in Suriname op een niveau waar eigenlijk bijna het niveau voor de Sma is zo dusdanig waardeloos. Alsof eigenlijk de Sma zijn in het parlement assemblee voor Suriname eigenlijk incompetent.
3: Maar eigenlijk als mij goed mis in dat, hè, die mensen zijn volksvertegenwoordigers.
0: Ja.
3: Toch? Die mensen worden gekozen. Toch? Je wordt gekozen. Zijn er criteria's waaraan je moet voldoen om assembleelid te worden? Ben je aan het solliciteren? Moet je een academische graad hebben? Zijn er criteria's? Want if je nou alle criteria's, dat eigenlijk zoals mij doet, als mij disqualificeer, de kiezers. Want eigenlijk, zolang je op een politieke partij, je dit op een lijst, mensen hebben jou gekozen, is een assemblee naar regels dat je op een bepaald niveau, toch? Is, als er niet vooraf dingen zijn bepaald van minimaal contact met HBO, voor ons doen dat, toch? Als wij disqualificeren, want eigenlijk, als je een politieke partij opzet, hoef je niet te gaan kijken wat voor opleiding, wat voor achtergrond die mensen hebben. Zolang, dus maar kiezen de parlementsleden voor ding. Of zie ik dat verkeerd?
0: Kijk, mensen worden op een lijst gezet, lidfeet aki. Mm-hmm. En dus maar zei je put op een lijst, de mannen hebben een toelatingseis.
3: Ja, precies.
0: Oké. Okay. Maar zij hebben zijn aan akondre. Want het belang voor Suriname, dat ik kwam toesma, de in een positie, om te bepalen welke besluiten genomen worden in het land voor je ontwikkeling komt.
3: Maar dat is ook een wet op de politieke partijen. Dat is ook een wet op de politieke partijen. Ja toch?
0: Ja.
3: Want het kan ook zo zijn dat op een politieke partij met alleen maar academici zijn op no one binding naar IPSA bijvoorbeeld naar Ramgo of naar Toekomst of naar de president. Daar heb je ook een probleem. Want de mannen zijn in de samenleving. De mannen groeien precies. De mannen gaan een bepaalde score. De mannen hebben bepaalde ideeën.
0: Mm-hmm.
3: Dus je moet een balans in kunnen vinden. Je moet een balans in kunnen vinden. Want als je bent alles zomaar, zijn nooit, allemaal nooit naar de perangoede. Je zou allemaal mijn liefde zijn, zijn nooit naar de area de Wakkerstraat.
0: Ja, maar hier is nog, Arkino. Even voor de realiteit.
3: Ai.
0: Mm-hmm. Assemblee, nou een wet. Gevend orgaan toch?
3: Ja.
0: Dus dan een orgaan zou moeten ontwikkelen, wat aantal ideeën voor transformeren, maar in de wetten zou moeten schelden,
3: mm-hmm.
0: voor beschermen,
3: mm-hmm.
0: voor voorzien akkoorden in de nodige vaarwateren, zodat Suriname op basis daarvan verder kan. Je kan pot wat mandapé, zijn het de in staat. Voor lazy.
3: Maar zo maar abba verantwoord toe dat hij.
0: Want wat verwacht je van het land dan?
3: Ja, maar jere, maar dat met tegi toch. Luku, misapede. Maar de vraag is, suma abba verantwoord dat. Dat is de politieke partij toch. En de... if de politieke partij, if je komt tot dat inzicht dat de politieke partij nog in staat voor doen deze handici.
0: Ja.
3: Dan moet je wetten daarover maken, wetten politieke partijen. Wat zijn de voorwaarden? Ja toch? Want eigenlijk in af abnorme opleiding voeg ook naar nummer 3 of nummer 4 tap wan politieke partij. In af abnorme achtergrondkennis en des maar stem tap je. Word je assembleelid.
0: Maar nou eigenlijk in Sernang
3: Ik stel ze, de Castillo,
0: dat is een probleem. Een probleem zo so abigi, zolang als aan no verander. En de smaak de dapper. Zijn ook toen no de gekwalificeerd. Na de smaak, dat moet voor de regels dat in. Want dat is een wetgevend orgaan. Dus uno kiezen nooit. Want je view dapper is abig waarvan ik ben eigenlijk. Mijn abba kwalificatie voor stond ja, maar de mij eis voor mij voor mij roken mij naar een wet, ze sluit mij ook te uit. Zij die roken mij.
3: Ja.
0: Zij die roken mij, want een wet zei je meki, nou een uitsluitingsgrond voor jou nog doen mij morgen, omdat jou nog op de kwalificaties. Dus dat wat ik hier is duelen met de kraan open. Dus die afroje takasani en attacken keihard. Attacken keihard. Dat ik met mijn arkie. Dat ik als handen zie. Dat ik vallig verveer. Kijk. Ik wil disqualificeren. Nog eens meer. Maar. Ja. Soms maar op de ervaring. Maar met luku soms maar. Ben met mijn praxeer. Dat jongen. Maar ik ga door jongen. If you. Den nou in het centrum van de macht en in de ontwikkeling kom. En jullie hebben nog ontwikkeld. Soort ontwikkeling, Jotja, kom.
1: Ja, maar Luko, Assan, zei je tak dat nou een punt. Maar, Luko, toch? En Assan, dat nou een leidraad in meheer Libi, toch? Artikel 1 voor wetboek van strafvordering. En web, artikel dat het taki, mi onthouden mi herli bi adeen mi ede. Geen feit is strafbaar dan het vooraf is gegaan aan een wettelijke strafbepaling. Dus je noemt straf van man voor een sansan vooraf u spreek af tak teidua sandisi dis na straf u saye kisi. U de ina sem situatie saye tak over sani. If you e eis dat de assemblee moest op een bepaald niveau, toch? Dan moet je met de wet op politieke partijen komen. Want als Assan dat nog deed, toch? Allemaal zijn op een politieke partij, allemaal op de matapaleis, gekwalificeerd of niet gekwalificeerd, van Rokko zou dat moest doen. Die mannen zijn gekozen, die mannen worden assembleeleden. Hoe los je het op?
0: Het is best wel triest. Is look hoe de mij... Verwijt de schrijving. Misschien dat ik zo sma eigenlijk beledig. Trust me in de assemblee. Dat je je ontwikkeling laat te wensen over. Dus betreft, om hier een Jozef tegen je man. Betreft naar Cedric van Samson, maar dat je patent op domheid.
1: De man tegen me wat er aan toe over ontwikkeling.
0: Ja.
1: Armoede ontwikkeling, ontwikkelingsarmoede, zo'n soort sani.
0: Dus je ziet dat eigenlijk het laat zich zien, het manifesteert zich, maar.
1: Maar ano jou, ano Israël naar wipe Sahara, Amerikaan toe, onder Trump.
0: Je mag toen nou al oma.
1: Onder Trump, je abon toen al oma dape.
0: Dat misabi.
1: Dus als dat zei ik, tja, ano. Na politiek.
0: Maar het lijkt bijna iets van deze tijd.
1: Maar kan die ABD na toen de tijd in dat ding, maar aan de week is er ook maar rijden, aan de week is er aandacht.
0: Ja.
1: Kan ook. Dat de maar bij hoort deze revie. Ja toch? Ja toch? Want look, uitspraak voor. Look, van Samson.
3: Amang e beschuldigd pers na nga dingen uit zijn context. Context gehad.
0: Ja.
3: Maar even arke uitspraak van man. Mino masap, zeg maar, uit de context daar.

0: En die man gaat nog verder. Wacht, die komt ik aan bellen. U bent in de uitzending?
1: Ja, goeiedag. Ik spreek met Greb.
0: Ja.
1: Ben ik goed te horen en goed te verstaan?
0: Ja, ja,
1: ik ben in de auto.
0: Ja, je bent duidelijk te horen, meneer Greb.
1: Ja.
0: Dus de luisteraars nog jere je boom, maar we hebben een geïmproviseerde versie, maar we jere je wel.
1: Ja, het is een hele interessante discussie. En terecht een aantal opmerkingen, hè, van moet je vooraf een bepaald niveau hebben om op een kandidatenlijst te staan om gekozen te worden voor een parlement, in dit geval de DNA. Nee, dat is het niet, omdat het is een mix van draagvlak in die samenleving, zichtbaarheid, draagvlak. En natuurlijk, wat wel zo is, je moet wel intern politieke scholing hebben gehad. En die intern politieke scholing, dat zie je niet van tevoren. Snap je? Dat is intern. Dus net hoe hier de PvdA allerlei interne opleidingen hebben, zo neem ik aan dat elke politieke partij een die mensen klaarstoomt voor welke representatieve functie dan ook. Assembleelid, minister, alles. He, dus dat moet intern geregeld worden. En dat heeft niets te maken met de wet op de politieke partijen. De wet op de politieke partijen, dat gaat meer dingen zeggen over de hoe wordt die partij gefinancierd. Hoe is de interne democratie? He, maar wat we zien is dus dat mensen een bepaalde scholing moeten hebben om te representeerd te worden. En terecht, ik dacht dat jij het zei van jongens, als je alleen mensen hebt van de universiteit, dan wil dat niet zeggen dat ze wijze besluiten nemen. Snap je? Vaak zie je dat die mensen die hoog opgeleid zijn, die professoren, juist geen wijze besluiten nemen. He? Maar aan de andere kant moet je wel een bepaald niveau hebben, in die zin ontwikkelingsniveau, dat je kan lezen en schrijven, maar dat je een bepaald IQ hebt om wel wijze besluiten te nemen. En dat is dus die balans die gevonden moet worden. En terecht, Amerika, 37 psychiaters hebben gekeken naar de heer Trump. En ze zeggen dat de heer Trump is 80 jaar oud en hij heeft een IQ van 80. Vandaar dat dit soort dingen, de machtigste man ter wereld, dit soort domme besluiten neemt om mensen overal alle internationale rechtsorde door de schredder te halen en te doen aan machtspolitiek. Ja, dus daar zie je het ook. Snap je? Maar om even terug te komen, ook werd er even aangetipt van ja, maar vroeger was het anders. Vroeger werd er in Suriname, maar ook in Nederland, werd er gesteld van het gaat om het vraagstuk van hoe ga je jonge mensen klaarstomen om in een publieke functie te kunnen acteren. En vroeger had men, ja, je moet minimaal een universitaire opleiding hebben. En nog was je nog niet geschikt om in die rol van die publieke functie te komen. Dan werd je nog behoorlijk intern opgeleid, getraind in debat. Hoe voer je het debat? Hoe maak je punt? Hoe zorg je ervoor dat een wetsvoorstel wel de juiste weg vindt? En kijk, die assembleeleden van ons, eigenlijk wat je moet doen, ze zijn assembleelid, maar je kan nooit van wet en regelgeving alles weten. Dus je moet die fracties moet je laten ondersteunen door wetgevingsjuristen die, als het om een speciale wet gaat, dan moet je specialisten inhuren om voor je te kijken van hoe pakt dit uit, wat is de impact op die samenleving. He? Als je kijkt naar die wet van het OM, de hoogst opgeleide mensen van de VHP waren juristen, alles bij zaten, hebben willens en weten, hebben het doorgedrukt onder leiding van Leylen, de president, om mevrouw Paraxi.

0: 2 miljoen te geven of 1,6 miljoen. En achteraf zeggen ze, ja, maar ik had het niet gezien. Snap je? Dus ook hoogopgeleide kunnen willens en wetens geen wijze besluiten nemen en politiek spelen met een aantal dingen. Dus je hoeft geen specifieke opleiding te hebben, je hoeft geen jurist te zijn. Maar je moet wel een mix hebben van mensen die een economische achtergrond hebben, een financiële achtergrond hebben, een wetgevingsachtergrond. Maar ook een mix van mensen die draagvlak hebben. Snap je? Want als je kijkt naar de Palu, volgens mij de Palu is iedereen ingenieur. Maar ze halen maar 500 stemmen per verkiezing. Hè? En omdat nu one vote, dat dus die dingen is opgegeven.
1: One man, one vote.
0: Zie je dat ze maar niet eens één zetel, die zetel van Coroni zijn ze kwijt. Met hun 300 of 400 stemmen. Vroeger wonen ze altijd in Coroni. Dus nogmaals, ik hoor wat jullie zeggen, maar de praktijk is weer barstiger. En wat je niet weet, moet je snel onderkennen en deskundigheid inhuren. En dat geldt niet alleen voor de NDP of de NPS, dat geldt voor alle politieke partijen. Dus het stelsel moet mogelijk maken dat je, zoals men het hier doet, fractieassistenten, fractiespecialisten, gaat inhuren om je te begeleiden bij een bepaalde wet. Er staan nu op de payroll staan er belastingwetgeving. Het is mooi, het klinkt mooi, maar het is ook gevaarlijk. Het is gevaarlijk omdat de staat de enige is die kan zeggen, meneer Greb, u moet 100% belasting betalen. Of meneer Jerry, jij moet 30% betalen. Dus op het moment dat je het gaat, wat we noemen, gaat verzelfstandigen, die belastingdienst, dat betekent dat je geen grip meer op hebt van, hé jongens, het gaat niet goed. Dan krijg je taferelen als hier zo toch die toeslagenaffaire. En let wel, hier is de belastingdienst niet verstandig.
1: Zelfstandig.
0: Hoe noem je dat?
1: Zelfstandig.
0: Ja, is geen zelfstandig. Is geen zelfstandig bestuursorgaan. Dus de overheid kan, als ze zien van, hey shit, de gevaarlijke staat is doorgeschoten, dan kunnen ze terugtrekken. Dus dat zijn de zaken die in Suriname spelen. Van, oké, ja, we willen dat iedereen belasting betaalt. We willen dat er een douanewetgeving komt. We willen dat alles goed gaat. Maar je moet dus heel wijs zijn om te zeggen van, jongens, dat willen we. Maar we moeten als overheid wel grip houden op die vangrails goed te plaatsen. Dat de zaak niet uit de voegen schiet. Dat, dat die belastingdienst niet een staat in een staat wordt. En dat is maar een voorbeeld, hoor. Dat is maar een voorbeeld. Maar om terug te komen op die discussie van meneer Van Samson, ik wil niet te veel woorden vuil maken, meneer Van Samson, en daar zie je het. Hij praat, hij zegt, maar hij beseft niet. Ik bedoel, niet is uit zijn context gehaald. Meneer Pinas zegt hem van, dus dat betekent dat je vrouwen geen kans geeft. Ja, hij zegt, we willen niet, we willen geen vrouwen, want ja, dan zegt men, hij hoort stemmen in zijn hoofd, dat die hem zeggen, ja, in een vallen vrouw aan. Ik weet niet in welke maatschappij hij leeft. Mevrouw de Castillo geeft forse kritiek. Mevrouw, meneer Winston Ramota Singh, vanaf dag 1 is hij haarscherp.
1: Dokter Greb.
0: Is haarscherp en levert gewoon kritiek. Meneer Van der Staan, als het niet gaat, roept hij. Hij zegt van, president, dit is niet goed. Dit moet veranderen.
1: Oké, okay. Maar dokter Greb, Glenn heeft een vraag. Glenn heeft een vraag en Mabotra beller.
2: Ja, maar ik wil die vraag toch stellen, hè. Want Van Samson die zegt nog iets wat opmerkelijk was. Hij geeft een voorbeeld en hij zegt, meneer Santokki had wel ballen. Want bij een presidentieel besluit heeft hij gezorgd dat die conversiewet werd aangenomen op basis van een presidentieel besluit. Hij zegt, mevrouw Simons laat zien dat zelfs als het gaat om dat we een PG of andere wetgeving of wat dan ook, dat ze niet in staat is om presidentiële besluiten te nemen omdat ze geen ballen heeft en dat ze mensen wil misbruiken zoals

0: Ebu Jones om die wetten bijvoorbeeld in te dienen toen het ging om dat van het OM. Dus eigenlijk zegt hij van, mevrouw Simons heeft helemaal geen lef. Ze heeft geen ballen om besluiten te nemen of ze wil andere mensen misbruiken. Terwijl Santokki wel die ballen had.
1: Ja, precies. Kijk, dat is machtspolitiek denken. He? Dus Santokki was bezig de gevaarlijke staat te executeren. Dus om echt net dat woordje die meneer is genoemd, meneer Trump, zoals Trump een aantal dingen doet. Zo, dus dat is een stijl, is machtspolitiek. Maar er was verschrikkelijk veel angst. Ik heb jouw vader gebeld, Glenn, van hey, voorzichtig, nog wat doen, citraat, aan de motstrot. Ik bedoel, we hebben het nooit besproken, maar nu hebben we de vrijheid om het te bespreken. Ik heb je zelf gebeld. Ik was ook angstig. Snap je, om kritiek te geven op die handel en wandel van meneer Santokki. En als je dat zegt, dan wordt men boos, maar dat is. Maar Van Samson zegt het ook. Die man maakt een corrupte wet en daar is hij trots op. He? Ik bedoel, die gronder, dat kan niet wat hij heeft gedaan. En hij kreeg het niet gedaan en dan doet hij het via een staatsbesluit. Maar dat is niet de manier om te regeren. Dat is niet de manier.
2: Grap, en mevrouw
1: Simons, gelukkig, Akinka systeem dat wat punt dat haar, zij doet dat niet. Een wet moet door de assemblee voorgedragen worden. Kijk, het is anders in de politiek, in de politieke campagne, zeg je van, hey, mijn partij staat daarachter. En die partij heeft 18 zetels. En dat betekent het ook.
2: Meneer Krep, we gaan u bedanken, meneer Krep. Ja, wat trabeller.
1: Ja, maar heel even dat die partij ook die wetten indient waar achter ze hebben gestaan tijdens de campagne. Dat was het. Ik luister verder.
2: Is goed. U heeft gewacht. U bent in de uitzending.
3: Ja, goeiedag tot Jovini. Heb je even Odi daar in de studio?
2: Ja.
3: Zelf vind ik dat dit. Dat met deze uitspraak heel veel heisel wordt gemaakt. Ja, hij heeft het gezegd, ja, die meneer Van Samson. Maar dat betekent niet dat alles bij wijze van spreken lam gelegd moet worden. Als we weten en beseffen, en als deze meneer ook weet en beseft dat alles en iedereen door het portaal en deze met name de vagina van het vrouwelijk geslacht moet komen. Anders dan een ander portaal, vagina van het vrouwelijk geslacht, niet in deze fysieke wereld komt. Dus als deze meneer, zoals ik al eerder zei, weet dat ook hij via dat vrouwelijk portaal, vagina, mag leven in deze fysieke wereld, dan doet hij of maakt hij nooit meer zo'n uitspraak. Maken om een spiritueel op hoge frequentie in een andere dimensie te komen, moet je eerst deze fysieke dimensie ervaren. Want hier groei je, leer je en leer je lief te hebben. Dus zijn uitspraak is een belediging aan zijn eerste president die zijn moeder is. De andere presidenten zijn kinderen, meisjes als hij die heeft. En de andere vrouwelijke geslachten die rondlopen op deze aardbol. En dit is voor iedere man die overweegt zulke uitspraken te doen. Ik lanceer deze gedachtegang omdat we door moeten gaan. Want er is veel meer te doen in het land. Mensen die geen eten hebben, wateren die vervuild worden, levensbronnen die verziekt worden, land, grond wordt ontbost. Er gebeurt veel meer. Heel serieus moet gehandeld worden aan deze handelingen. Odi.
2: Utaki grand tangi sa yo wini. Maar mek me teki yon trasani. Mi denki, taki, na nga uitspraak voor Van Samson, zijn zijn dagen verteld bij de VAP.
0: Mi denki?
2: Ja, dat moet teki zeiden. Van Samson is klaar na VAP. En dat op een rustige manier de mo loosam aan gwe. Is dat zo'n voorbeeld van Santokki. Baka verkiezing, Santokki betrouwen staat in de weg. VAP, dan lijkt dat dokter Kreptaki naar een machtspartij. En zang Van Samson doet, toch? En wat je VAP koopt in een frontlinie, bij de man om een verdediging te schrijven. En tegen je VAP kon je in een situatie dat hij, zou je mij doen, de mij serveren af. Ik loop de maag geschiedenis.

0: Dus van Samson, Saduja, klari nangeng. Via peo reken af nangeng. Im luku, luku, sani. Da luku, amame kwa moros. Dus hij gaat van die ene, van die ene, rare opmerking naar die andere. Amataki, amatak Ingrid Bouterse moest verontschuldiging voor zijn Daisy Bouterse doen, omdat nee masra. Wel. If not that, na zo wolle bang ausreef. Dus eigenlijk, alla san san psa, pe uno de eens nanga bijvoorbeeld je brada of je sa of wie dan ook, dan mi moest go verontschuldiging. Dus if mi brada doe aan sani, dan joko eis voor mi taki, mi ook bij de verontschuldiging. Dus je ziet dat het is van de regen in de drup. Dus kote kabelen die. U bent in de uitzending. U bent in de uitzending.
1: Druk het
2: ja, goedemiddag, brada Jerry.
0: Ja.
2: En brada Glenn. En goedemiddag, luisteraars.
0: Ja.
2: Ik spreek hier met brada Kaikuzi.
0: Brada Kaikuzi, we argue.
2: Ja, brada Jerry, dat is precies het punt waarop jullie wit, ook eens op de ziel en vrede rusten, gelijk blijft krijgen dat het nooit meer goed komt. Want weet je waarom? Wat die vrouwen, die parlementaire vrouwen hebben gedaan, die vrouwen hebben heldhaftig gehandeld. Maar omdat die vrouwen, of veel van die vrouwen, coalitievrouwen zijn, omdat ze vrouwen van de NDP zijn, de meest gehate partij, ik vond het ook goed dat Glenn vanmorgen die andere valse aan de orde stelde, die zogenaamde die mevrouw Del Castillo. Daar hebben die mensen dat hele ding omgedraaid. Want, we moeten niet vergeten, vrouwen in Suriname hebben van oudsher geen rechten. Want ik hoorde die mensen zeggen, ja, die vrouw dan moet geen chipotie en dat soort bullshit, sorry. Vrouwen in Suriname, voor ze een werk vinden, moeten ze eerst met de directeur naar bed. Vrouwen die uit een relatie willen gaan in Suriname worden vermoord. Kinderen worden daar verkracht door mannen. Dus al die dingen kloppen niet. Wat die vrouwen hebben gedaan klopt, want die vrouwen hebben deze gelegenheid aangenomen om die belangen van de vrouwen van de toekomst in Suriname veiliger te stellen. Eigenlijk is vind dat al die vrouwen die politiek hebben gemaakt om tegen die andere vrouwen te zeggen, ja, je moest in het parlement blijven, want mensen hebben honger in Suriname. Als je honger hebt in Suriname, ga kosten van planten op je erf. Als je honger hebt in Suriname, ga werk zoeken. Het is niet de taak van mevrouw, van de president. En ik ga hierbij houden met de laatste opmerking. Die president, mevrouw Simons, want vele mensen dachten, ja, dus die mensen hebben het opgenomen voor die president. Iemand heeft het al opgemerkt, ze net op dat regrep. Dat vanaf die president daar zit, die kritiek is niet mals en terecht. Maar die president, die heeft een paar dingen gedaan waar ze zichzelf eigenlijk, Glenn zegt het vaak, in die anansité heeft gewerkt. Want ik vind dat die mevrouw Pocky, die minister Pocky, die moet meteen worden opgedonderd. En dat had ze al moeten doen met die minister van Justitie, met die dubbele salaris. Als deze president, mevrouw, alsnog mevrouw Pocky, en alsnog die minister van Justitie vanwege dat feit niet de land opdondert, is deze regering ongeloofwaardig en onbetrouwbaar. Wat voor nonsens is dat? Je krijgt dubbele salaris, dan ga je zeggen, ja, ik wist het niet en ik ga terugbetalen en die president houdt je vast. Opzouten! Dat is wat ik wilde opmerken. Dus ik vind die vrouwen die dat hebben gedaan, ik vind ze dapper. Ze kwamen niet op voor die regering van mevrouw Timos. Ze kwamen op om de belangen van de vrouwen in Suriname te verdedigen voor de toekomst. Ik ga het hierbij houden en ik ga verder luisteren naar jullie prachtige programma.
0: Hoe je kijkt, ik heb wat rabeller, Glenn. Wacht, ik kan reageren. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag. U spreekt met de Wereldburger. Goedemiddag, heren.
0: Goedemiddag.
3: Ik denk een groot probleem waar Suriname mee te kampen heeft, is toch de eeuwige strijd tussen de Kriolen en de Hindustanen. Waarom zeg ik dat? Kijk, Suriname is bijna 45 jaar niet door de Hindustanen geregeerd. En in één keer zat een Hindustaan en dan wordt hij de tent uitgevochten. Maar wat we vooral niet moeten vergeten, Brunswijk maakte ook deel uit van die regering. En ze hebben elkaar in stand gehouden. Terwijl dus wij hier een taak had om de stekker eruit te trekken. En wat ik helemaal niet kan begrijpen, en ik blijf het zeggen, het volk is de grootste eigen vijand. Kort voor kort moest de Brunswijk, de regering Brunswijk, Santokki weg. Hoe kan het zijn dat een volk dat de NDP heeft weggestemd 5 jaar terug, ze zijn de grootste boeven, werd gezegd. Natuurlijk hebben ze een paar dingen goed gedaan, maar heel veel hebben ze ook niet goed gedaan. En dan zet je diezelfde boeven na 5 jaar terug. Suriname is gewoon een roversbende. Ze komen en zitten allemaal om te roven. En ik blijf zeggen, Suriname moet met de harde hand. Heel veel mensen zijn het niet met me eens, gelet op onze geschiedenis. Maar op een harde hand, op een goede manier. En het klinkt heel tegenstrijdig. Alleen maar om Suriname weer op de rails te zetten. Want iedereen komt en speelt niet een beetje die hebzucht van die mensen. Het is niet normaal. Er wordt niets gedaan in het belang van het land. Zo'n prachtig land wordt vernietigd door de eeuwige strijd tussen Hindustanen en Kriolen. Dat speelt een hele grote rol. En we moeten een keer ervan afstappen en gaan proberen. Echt proberen. We zijn eigenlijk misschien 20 jaar te laat. Maar we moeten nu echt met z'n allen onze schouders eronder gaan zetten om het land vooruit te brengen. Anders, wat zal er gebeuren? We gaan net als Brazilië worden, waar 70% in handen komt van de Europeanen. Is dat wat we willen? Wanneer het te laat is, dan gaan we op de barricade komen. Nu al moeten mensen allang de straat op gaan tegen corruptie. Waarom kan de Filipijnen, die zo'n orkaan heeft meegemaakt, en natuurlijk kun je die dingen niet één op één vergelijken, dat snap ik ook wel, maar de mensen weten waar ze de straat voor op gaan, voor tegen corruptie en niet tegen een klein beetje loonsverhoging alleen maar de straat op rennen, alles wordt duur. Nee, zet, ga eisen. Jij hebt ze daar gezet op die stoel, dan mag je als volk ook eisen. Wanneer gaat het volk wakker worden? Als het te laat is.
0: Wereldburger, we gaan je bedanken. We nog 5 okay. minuten, we hebben een andere beller.
3: Is goed. Goed, okay. Fijne middag.
0: Fijne dag. Ja, luisteraars, 5 minuten. Zit ik aan bellen, dat naapt zo mijn geduld. Godfried, we horen ons aan die af. Sayereja, Greb, Kaikusi, Wereldburger, Sisayowini, Sumoyeremoro, Henki.
1: Lugu Sanasania, if you look who's have seen het binnenland, de mij vergift gaat binnenland.
0: En op Chinso.
1: En ik kan een tak hierin, meneer Santokki, bij een wantra approach, dat bijna dictatuur.
0: Ja. No in uw voordeel.
1: Nee, no in uw voordeel. Meneer actie, mevrouw Simons, voor abitje een dictatuur in een optreden, voor benadeel uno, maar mijn actie om wel dictatuur te laten zien, tegen om ingrijpen om Suriname veilig te houden. Want if meneer Sam omheen niet kwik moppen uit een politiebureau, in de heren mevrouw Simons. De visie deden in het binnenland.
0: Aro de visie wang.
1: Smee deden toe. Eigenlijk, in de heren mevrouw Simons, dat we ook toe eten. En er zijn een aantal dingen die gebeuren, desastreus die akkoorden. Maar eigenlijk, if I go om wie na dictatuur, wie sanning in het kader voor leiderschap, moet je er toch zien. In Sing, in Matak, hier in Afrodisi, in Triop. En eigenlijk is ze bijna anoniem. De eigen om ding, boeren is aan zeep zijn.
0: Ja, maar kan de dokter Greb taki, kan hij vrede? Hij vrede zo krachtig. En kijk, hoe zit dat je dat abelant die anasi thee en even goeie no anasi thee en anasi kiri ou joki kiri dan yami.
1: Maar dan eigenlijk aan de boom. Dus dat wat taki a vertrouwen zo bij Abi, taki ze heeft de ballen voor Chara Chenchi kong. Hoe is die bal dat hij? We zien die ballen niet. En dan zijn dat eerlijk gezegd, is door mij.

0: ik toeschouwer aan een hoop dat Suriname kan redelijk opgeruimd worden van een aantal mensen en een ellende die ons overkomen. Maar even mevrouw Simons, dat is de toejaring. En alle de sansaweere kwek en verdwijnt, smijt dit niet binnenland, viset dit, alles. Dat is op z'n abra toejaring. Dan van kwaad tot erger, want mensen kunnen ongestraft het land Suriname zo dusdanig beschadigen. En die afwan president zijn nog op de ballen om in te grijpen. Toen heb je taki, je gaat dealen met het OM zelfs en dan maar die lange OM schrijven. Mm-hmm. Want eigenlijk, apoti, Ebu Jones, voor hervormen OM. Ebu Jones heeft bot gevangen, want Brunswijk tegen dat ik in een voetboy voor een president. Meneer, ik verdedig als aan dat ook te horen. Helder dat ik, wat meneer Brunswijk zegt, is niet waar. Dus ik werkelijk Ebu Jones bij de een voetboy voor een regel de stand voor mevrouw Simons, omdat een schreefie.
1: Jere Nogren. Sorry, sweetie. Maar we baro die luisteraars, joh. Die meer te bellen. Tenno de moro. 1 minuut. Dus,
0: eerlijk gezegd, ik heb een hard hoofd in de gang van zaken.
1: Trawiki, nieuwe ronde, nieuwe kans in Kruderi. Odi.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

stond er in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

Deja de mentirte. Te quiere como yo te quiero.

Yeah! Fouten. No, kom je alleen aan de fouten. Dat lukt me lobstraan aan zo te. Me lobstraan aan me, rokom me moni dat me go spelen ja. Ja toch?

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

het Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psatta aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
6: Hey, dames en heren, luisteraars. Ano mi wawande. Ano mi wawande. Boeie lontu mi. Ano mi wawande. Zo, goedenasani. Lieve luisteraars, laat mij u groeten. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen.

I once pay you there. Norman Ebaro di there vanuit Hansenhoef, Markt op Straat. Een programma zonder vaste zendtijd. Altijd kijkend naar de maatschappij. Dingen die om ons heen gebeuren. Dingen die nog moeten gaan gebeuren. En de bedoeling is dat wij uw ogen, tenminste ik, probeer uw ogen te openen of uw hersenen eventjes in beweging te brengen. Nou zo, terwijl we wachten in de metro, walos ma den akwaku, mi edong ook weer vanuit Abel Madrief, Mart Sociëteit, Egwa Oso. Leuke dag, mooi weer, mooi kwaku weer. Maar toch niet dat ik hier het idee van go Tamara. Dan gaan we laatste weekend met zo'n soort visie. En probeer die voor overtuig de Brabant Safumi. Voor ondersteun, Mart. Nanga, als het even kan, kwaku ook toe erbij. Want u heeft het gehoord, want toen voelde ons kreekje, want toen niet. Kwaku ziet er goed uit. Te looking. Je ziet kwaliteit. Ja, kwaliteitsverbetering. Maar kwaliteit heeft ook een hoge prijs. Dan weet u dat. If you want kwaliteit, you must be bereid voor paiwa moro he prijs. That's it. Kwaku is gestegen in aanzien. Internationaal. Goed bezocht. Maar toch de overheadkosten en de beperkingen. Ik geef hem aan keri. Een bezoekersaantal. Zij kon, wordt gezegd, althans dat zij de verterie, is niet toereikend voor Gosodoro op een niveau die. Dat wil zeggen dat ze zoeken naar mogelijkheden om omhoog te gaan. Voor hoge kwaliteit gomoro he. Maar dat wat ik u op een wamoro betere prijs. Wamoro he prijs. Dat is ook een mogelijkheid. Het klinkt als een rijm. Het is naar rap met rap. In de taal voor de hiphoppers. Maar dan in het Nederlands. Maar het is een feit. Kwaliteit heeft een hogere prijs. Zo is dat. Kwaku stijgt in aanzien, in niveau. En alles erop en eraan. Veiligheid, alles. Maar voor de organisatie is dat het bewijs dat het zo niet langer verder kan, want ze betalen een dure prijs. Na optellen en aftrekken merken ze dat ze niet genoeg overhouden. Het kost veel meer tijd. En laat mij u ook zeggen dat kwaku niet een week van tevoren begint. Hè? Een voorbereiding is, heb ik begrepen, is direct na het einde van die laatste dag. Je moest beginnen met planning, bakafoe, organiseren en trajari. Dat is kwaku. Veel werk. En als je een jaar lang, of zeg maar 8 maanden lang. Want ik ga ervan uit dat ze ook af en toe tussendoor met vakantie gaan en andere dingen organiseren. Als je een jaar lang moet werken, dat eind van de rit, die teer alle de mong, alle de inspanningen. De sitak arrestant, zei tang, is niet toereikend. Wel, dat kan toe toesani. Stoppen of jesuku, more mogelijkheden voor ondersteuning. Van de overheid, maar ook van de mensen die het leuk vinden. De bezoekers. Klari. Dus we moeten niet schrikken. De kwakutak luister ik ga door. Maar dan tegen een andere prijs. En dan zullen er mensen zijn die zeggen van oké. Okay, mine gomoro. Maar er zullen mensen zijn die zeggen van oké. Okay, ja, juist mogono. Want ik krijg meer waar voor mijn geld.

Of ik geniet zodanig van Kwaku, zodanig voor die 20, 25 of 30 euro zou ik naar Komitono, dat het de moeite waard is, want het wordt gezegd, en andere mensen hebben het bevestigd, dat in vergelijking met andere festivals is Kwaku nog steeds de goedkoopste. Qua entree en andere dingen die eromheen zijn. Dus ik heb ook georganiseerd op kleiner schaal. Veel kleiner. Maar ik merk het ook na afloop. Je ziet dat Mart Solesine organiseert San Moro, Ode aan de Koto en nog een paar andere Sani soul parties. En zo, Teuteri, Puru, Wegikong, investering, zomaar. Maar we organiseren Loveboat toe. Tenminste, me. Loveboat, dat ook Puru, Teri. Daar is het ook Amy Gero. Adolgroep. Moest bij eigenlijk morgen. U weet het, hè. Eén keer hebben we het geprobeerd in Rona. Laatst, met een paar rassen hebben we naar prijs. Dress to impress. Het is ook een dure evenement. Duur als je het op niveau wil doen. Maar het kost wel wat. Dus ook Mart drukt je zo op haar rem. Dat nou, dan gaat het publiek die zien. En je crew toe, voor sommige mensen ook toe. Crew toe klagen. Maar goed, dat keer, dan ben ik er als maar duur. Maar ook een matjaring. Het kost ons te veel. Te veel inspanningen. Weinig resultaat, omdat die app te maken naar een groep zijn de bereid voor Gwemoro hee. Althans, aan allemaal. Dus ook Kwaku heeft ingezien dat een belangstelling biji, dus de moest mek tap de wang zijn de bereid voor Gwemoro hee. En laat mij u eerlijk zeggen hoor, ik heb het al eerder gezegd in andere uitzendingen, dat ik vind persoonlijk, dat wij Surinamers, ouders, moeder, vader en kinderen en rokomangs en ook misschien uitkeringstrekkers, we moeten leren om te sparen, zeg ik ja, sparen, Jeremy Boom, Kwego mit Kwaku. Zonder of klagen. Je spaar, een heel jari, kom niet dat de dat je, want die nek wel aan vakantie. Veel van ons gaan niet op vakantie, we naar mango toe. Maar dat je vakantie, en dat je vakantiegeld, spaar we ook met Kwaku. Met de kinderen, ja. Want we gaan ontspannen, we gaan gezellige mensen ontmoeten. We doen voor alles en nog wat. Dus dat is een tip. Samen met Yinji Unu, lek luisteraars. Maar ook toe Mart, ik doe een beroep op jou. Dat je aan elkaar gaat doen, morgen ook toe naar Mart. Gelet op de financieel-economische situatie in Nagrontapusa Minanga ULB. No. De snodders op een prijs gaan ook toe. Kuregwe, gaan ze nu naar Reigersbos. De Afrikaan Braraf Uno, minus dat we de trouwheid doen. De actie 7 euro nu voor Sabe de Vivi. Ze kunnen het niet meer omdat dat benzine gaan ook toe. Ook de marktinmerking, het druk onder de eurocommand. Ze het doen, want toe gratis, voor bijna niets, rijden olie monikong. Wil de vrouw, rijk me pona osso, parkeergeld, parkeermeter deno. Ook toe na poden dat bijna geen. Ze zien het in. En sommigen beginnen te mopperen en blijven weg. Dat is ook een mogelijkheid. Dus dan moeten we kijken van wat gaan we doen. Gaan we die radio vanuit huis maken, bezuinigen dus. Of gaan we de zaak aanpassen zodanig dat je niet meer kreeg wat je vroeger kreeg. Kan. Misschien moeten we gaan beperken. Maar metro door. Annemie, hoe aan de? Dus mijn man tak zo lekker van mijn man. Dus dan ga ik even zitten. En dan komen we straks op terug. Dag, dag. Hoe gaat het? Hey, go. Mooi, mooi, mooi. Oké. Ja, dus. Dan weet u dat. Tot zo.

Luisteraars, hoe door op elkaar. Het vervolg van Maart op straat. Want de metro kwam eraan en het was behoorlijk druk. Veel mensen uit Kwaku die hebben de metro bestormd en dan is praten lastig. In de Machara Boskopulik van mijn Machara, maar ik door. Ik ben schrift aan Westno in de buurt van Mercator. En dan vertel ik het verhaal verder. Want wat moet ik u nog meer vertellen? Is dat... Noem ik nog eens maar tegen mij... dat Surinamers straatarm zijn. Maar stigma dat mij dat net te ken. Omdat ik zie op de fatbikes die ze rijden, de mooie auto's. Maar ik zie... Dit dieri, soe, mooi krozi, go-to en andere dingen eromheen. En dan met krinkri-ai, zie ik het. Mee is hij den bigi fiaro, zo zei hoori. Mee is hij. En mee jere. Maar moro voer me si. Dan met egi-ai. Go waka loon toe na kwaku, de yoshi dress to impress dape. Yoshi den tarieven. Naar de merkkleding. Ze hadden brengen als sap niet. Sap weer wel. Goed zou kunnen zijn. Maar voor ondersteun. Om brengen een kassa zou zijn er een baan mee. Of een telo 10 euro. Of 15, 20. Met karoon toebedragen zomaar zo. Gwentie. Dan brengen of als sap zijn er een zand. Dat die hebben we niet aan toe voor ze. Nogmaals. Nee, ik ben ook niet achterlijk voor contact aan na Alamala Erigeri, is niet waar? Want toe, en een groep dat die Nobigitum Sierra. Kijk, de mensen die niet meer naar Kwaku kunnen gaan, de ouderen vooral, die doen iets anders. Die gaan naar Gleona Linger. Ik was vandaag ook in No Limit. Dan is het ook een beetje een boom naar tracé. Want de branche staat niet aan de mango. Moro naar Kwaku vanwege de drukte. En misschien voor hun het gepers gestoot. En misschien ook de financiën. Dan dat hij wel. Ik ga naar Bigisma D. Zag Leona Linger organiseren. Naar No Limit. Succes, druk. Dus Sakwaku na Manteki, tra organisatie Mantek wel. Dus er gaat ook een markt open die je verstoot van een bepaalde groep. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. If Mart en draait zo kaseko pokuer die, neji informatie moro, en draait zo soul, R&B. En in de kisa voeding moro qua informatie. En de tori zou het taki fusser nan kruderi. Participatie. Aan de tramoi programma zo. Abiara de trouwen. Wallo. Mijn naam gokar alamala anders. Sassan het overe. De me mekaar want toe. Highlights tussendoor. Ik voel net doe dat moro. Dan. Tra organisatie. Ik doe wel. En we merken, maar het wordt flink gekopieerd. En het liefst op de tijden die wij ook uitzenden. Of na dat we klaar zijn, gaan andere mensen door. Slim, creatief. Ook dat is een manier om jouw geluk te beproeven.

0: om succes te behalen. Dat je probeert, doe ze atrouwen en doe. Dat je facie en misschien doe je het beter dan ons. Ook nog. Zo far we go. Maar het is een manier. May the good winnie. Moet ik een mooie betere wang. Dat die zijn gewoon een succes. En want zij leveren mooie bon kwaliteit. Zo is het hele leven dat we eraan staan. Wij moeten nu anders gaan leren denken. En in sommige opzichten offers leren brengen. Er is een extra lange maart op straat. Omdat Tori et chatra Tori. En inzichten worden geboren waar andere problemen hebben. Want in die tussentijd beweegt het in de Kwaku Crew. De organisatie. Die krijgt hulp. En mensen zien nu van, hé, wacht even. De apletti, ja. Er zullen mensen zijn die zeggen, nee, de apletti, niks. Ook toet die den dat die. Wat begrip. Dat je fasie. Maar er zijn mensen die zeggen van, wacht even. Ja, heeft mijn lukus aan mijn kiesie. Van mijn geniet. Vooral naar Roba. Met taking, laspang. Ik ben lukken dat ik naar loon toe en ik zie onder de tent van de brengen zelf, maar ik kan niet. Dan ben ik een bar voor Roba. Dan ben ik niet. Het is de waarheid, hè, luisteraars. Dan ben ik dat ik een bar voor Roba naar het raadringen zijn en bijna het raadtent. Natuurlijk, Roba is er aan toestand toe. Maar. Je moet rekening houden dat het ook geen vetpot is hoor. Het lijkt druk en gezellig. Maar je moet leren kijken naar de werknemers. Of ze genoeg verkopen. Of ze het genoeg druk hebben. Want je luka drukte zijn loont dat in die. Maar je luka dus maar zijn bij en aan de wasse serie. Dat moet je ook doen. Dat is ook een omslag in denken, doen en laten. Niets voor niets, heeft Kwaku gezegd, niemand komt met drank naar binnen of eten. Want als ze dat doen, als ze dat toelaten, dan kan dat de tentie, niemand koopt meer. En als je echt honger hebt en je wil wat eten en je hebt gespaard, dan betaal je het, ja. Je mag pa heen. En Lobby Brangassa, eto alisi, Mart op straat. Nooit is afvorming dat we verwijt smaak dat de namoni of de abi toem si voru. Nee, waar het kan en waar we openingen zien, dat bespreken we ook. Ook Mart voelt aan dat hij na 41 jaar zou bestaan aan Okango Sodoro. Gelukkig, op een kleine groep, zei ik met Filip Chinso. Levensvatbaar is het. Maar aan nog kan Gosodoro. Ik hoop dat ik met deze boodschap, deze eye-opener, u ook aan het denken heb gezet. Dat u moest verhef usrevi. U moest gualok toe. En u noemt trolasman in noti. Anders wil las alas aan zo abi. Tirena kwaku tamara akan de markt. Of een organisatie zijn u ook te lobby. Of je hebt een belang neemt. Maar gratis. En drijven op de kracht. Of de financiën van anderen. En de zweet van anderen. Kan niet meer. In de maatschappij zou willen binnen. Lever ook een bijdrage. Notjes uit die bron. Maar God's don't denk je boom. If you want horse aan boe. En you want gewoon een langa. En die lobbing. Je vindt dat de lever kwaliteit dat je moet spijgen, ja. Punt. Uit. Mart op straat, een programma uit het hart. Zonder vaste centen. Ik kan anytime ik kan brokken niet ofzo. En ik hoop dat je te kan zijn in de boskopo. Dus ik kan aan me wat aan de. Aan me wat aan de. Boeie je loont to me. Maar blijf mee, aan om jou aan de. Hartelijk dank voor het willen luisteren. En niet alleen luisteren, maar ook overgaan tot actie. Kwaku, succes. Trajari. Mart. Mij wens u succes. No, no, de. Want dan maak ik morgen te Trajari. Word donateur, stonfutu, ambassadeur, vertrouweling van Mart. Zodat het kan groeien en worden iets groters. Zodat we kunnen achterlaten voor onze kinderen. We bij een gebouw. Samen. We wacht die land. You. En je paai. Een gebouw. You. Dan de familie van jou. Mati. Loon toe. Norman heeft weer gesproken. En Brita vindt nog een kans. Lekt de Adi. Graag. Tot de volgende keer. En grantangi. Aan de luisteraars. Maar niet alleen de luisteraars. De horen van man. Voor Mart. Zij hoort de kati gwangalanga. Hou lang, jaja. Jaja, jaja, hou lang. Tambo.
1: This one called, how long do we have to suffer? How long must we feel the pain? How long? Jaja, how long?

0: Oké, beste luisteraars, tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
1: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen, naar wie ze zijn vernoemd. Dan loop ik door 9 straten en ik vertel over de verzetstrijders en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
0: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat en hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
1: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasibastraat, Trimurtistraat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Mm-hmm. Maar ook Doedel doen we aan. Daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer. Batimura bedoel ik. Verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Mm-hmm. Is even kijken wie nog meer. Anton de Kom. Tula. Mm. En Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Mm-hmm. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
0: Oké, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
1: Ja. Informatie kunt u vinden op hallocentrumeiland.nl. Daar kunt u de data zien wanneer de wandelingen zijn. En zaterdag 4 juli, mm-hmm, om 1 uur is er weer een

0: wandeling. En we beginnen bij gebouw Vrijheid. Dat is op de hoek van de Virginiastraat en de Van Gamerenstraat.
1: Oké. En als er mensen zijn die misschien in contact met u willen komen, is dat mogelijk?
0: Ja, zeker. U kunt dus kijken op Hallo Centrum Eiland. Daar kunt u zich opgeven. En als u niet in de gelegenheid bent om u op te geven, kom dan even voor 1 uur en u kunt gerust meelopen.
1: Prachtig. Heel veel succes. En het is een mooi verhaal die we zeer zeker gaan uitzenden een paar keer. Zodat mensen gaan kijken naar wat in Eiburg gebeurt.
0: Ja, overigens, zaterdag is niet de laatste wandeling. In september hebben we weer een serie.
1: Oké. Succes met het mooie project. Dag.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart en status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.

0: Welkom bij Wij Vinden Elkaar, het programma waar we praten over ons mooie stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Een tafelgesprek waarin we echte verbinding maken. De komende 5 donderdagen hoor je ons op Radio Maart met mij, Sharon Biesvam, als jullie gastvrouw en verschillende gasten. Vandaag hebben we ook hele leuke gasten. Dit is de eerste uitzending. Welkom iedereen.
1: Dank je.
0: Wie hebben we aan tafel? Laten we aan deze kant beginnen.
2: Stephanie Biesen.
0: En Stephanie, waar kennen we je van?
2: Van de straat. Nee hoor, ik woon al heel lang in Zuidoost. Ik ben 25 jaar ongeveer ondernemer hier in Zuidoost. Vooral op sociale media.

0: sociaal-maatschappelijk gebied. Ik ben me bezig met masterplan, maar vooral echt op het gebied van talentontwikkeling en participatie heb ik in de afgelopen jaren verschillende dingen gedaan.
1: Nice. Nou, dan gaan we naar de volgende. Met wie
2: Hallo.
1: hebben we toch genoegen?
2: Met Sunga, ook ondernemer. Niet 25 jaar lang ondernemer, maar 26 jaar oud in leeftijd. Ik heb een winkel gehad samen met Shaquille van Kefalboom in de Poort. En nu doe ik tech en software, 3D vooral, digital twins enzovoort enzovoort.
1: Kom je ook uit Zuidoost?
2: Ja, geboren getogen. Ik woon nu niet in Zuidoost op dit moment.
1: Oké.
2: Ik ga wel terugkomen, maar
1: Ja, je moet
2: moest mijn
1: terugkomen.
2: eigen huis vinden. I gotta move out. Ik weet niet of ik terugkom eigenlijk, maar ja, dat is een andere discussie.
1: Dat is een andere discussie. Maar leuk dat je er bent. En naast je zit.
3: Angelique Hoogmoed. Ik ben de manager van het Asset Map. En ik hou me al zeg maar zo'n 20 jaar bezig met community building en dergelijke. En ik woon al zo'n 51 jaar in de Bijlmer.
1: Dat is een echte mevrouw uit de Bijlmer. Van Bijlmer naar Zuidoost. En wie hebben we hier?
4: Angela Bromet, medeoprichter van Prospect 11. Velen kennen me van No Limit. Geboren en getogen in Zuidoost. Ik woon nog steeds. Ik ben er ook maatschappelijk actief.
1: Yes. En jullie kennen mij nog niet, denk ik. Maar ik ben Sharon Bies van Polanen. Waarom zeg ik twee achternamen? Om mijn ode te geven aan mijn vader en mijn moeder. Ik ben community builder in Amsterdam Zuidoost. En ik heb een eigen stichting, een collectief. Waarbij ik jongeren begeleid om presentaties en voorstellingen te maken. En nu doen we dit radioprogramma. We gaan gewoon gezellig babbelen. En de eerste vraag voor jullie is: wat is jullie mooiste herinnering uit Zuidoost, aan Zuidoost?
0: Zo.
1: En het hoeft niet precies het rondje af hoor, maar als je iets wil vertellen of zeggen, dan mag dat zeer zeker.
0: Nou, ik weet niet of het per se mijn mooiste herinnering is, maar ook omdat ik nu vandaag of gisteren, ik weet het al niet meer, las dat Kwaku Festival gaat stoppen of in ieder geval in een andere vorm doorgaat vanaf nu. En dan denk je zo terug naar hoe was het voorheen en in die tijd dat we dan op het bruggetje zaten en tot diep in de nacht met vrienden en toen was ik misschien 20 of zo. En een aantal van ze werkten ook op Kwaku zelf. Dus het was die Fatou van toen. Dat was echt heel erg gezellig. Dat gaf me ook echt het gevoel van de Bijlmer. Want toen die tijd woonde ik nog niet in Zuidoost. Maar Zuidoost was wel de place to be waar ik altijd naartoe kwam.
1: Ja, dat was echt een cultureel uitje, moet ik zeggen.
0: Ja, echt. Want ik ben opgegroeid in Duivendrecht. En het is gewoon één station
1: Ja.
0: verder. Maar als je daar uitstapt en het dorp inloopt, dan loop je gewoon 20 jaar terug in de
1: Ja,
0: tijd. Dus dat is een hele
1: heel veel
0: andere
1: verschil.
0: beleving. Ja.
1: Zeker.
0: En dus Zuidoost is voor mij altijd geweest waar ik ga naar mijn mensen toe.
1: Ja.
0: En dat is mijn mooiste herinnering en mijn dagelijkse realiteit eigenlijk van Zuidoost.
1: Ja. En jou, Angelo, wat is jouw mooiste herinnering?
4: Ik denk gewoon mijn hele jeugd. Ik ben echt hier opgegroeid toen het nog gewoon zandbergen waren, pijlen blazen, schieten, heel veel kinderen. We hadden echt in de buurt echt honderden kids, want er woonden heel veel jonge gezinnen. Holendrecht in die tijd en dan speelde hij een beetje in Regensburg, Holendrecht en Willewijk. Ik denk gewoon dat echt urenlang buiten spelen, urenlang fietsen,
1: Ja.
4: Echt het buitenleven, dat maakte Zuidoost wel echt, echt, echt bijzonder. En vooral zeg het tot aan, laten we zeggen, 13, 14 jaar oud, was het geweldig. Daarna werd de realiteit wel iets anders voor heel veel mensen.
1: Ja.
4: En merkte toch ook wel de andere kant van Zuidoost. Maar daarvoor was je daar absoluut niet
1: Mee
4: mee bezig.
1: bezig, ja. Ja, dat had ik eigenlijk ook. Tot mijn 15e wist ik eigenlijk niet zoveel over Zuidoost. Totdat ik ging buitenspelen, want ik ben best wel streng opgevoed. En dat buitenspelen was veel ontdekken, verschillende mensen. Dat vond ik echt heel leuk. Ik wist vroeger niet eens dat er heel veel Dominicaanse mensen in Zuidoost woonden. In mijn klas zat er maar één Dominicaanse jongen en ik zat in Diemen Zuid op school. En toen kwam ik in Kraaijnes te wonen en toen dacht ik, hey, daar gaat de hele wereld voor me open. Dus mijn buitenspeeltijd is ook mijn mooiste herinnering. En van jou?
2: Ik denk mijn mooiste herinnering was toen ik 4 was. Of ik was 3. Ah, ik was jong in ieder geval. En ik was aan het fietsen. En ik leerde fietsen. En ik ging elke dag mijn moeder stalken om te kunnen oefenen. Dus ik ben een doorzetter like that.
1: Like that, hè?
2: Ja, 100%. Maar en er was een gegeven moment dat ik bijna kon. En ik de hele straat kon kijken. En dan fietste ik zo door de straat. En iedereen begon te klappen. En toen viel ik. Maar de hele straat ging wel supporten. En dat is, dat is wel een core memory.
1: Oh, dat is nice. Ja. En Angelie?
3: Nou, eigenlijk, voor mij is eigenlijk de slogan: Zuidoost is het enige echte thuis, zeg maar.
1: Ja.
3: En wat jullie ook zeggen is dat tot je echt ontdekte dat het best wel slecht ging. Ik bedoel, op mijn 17e ging ik hier weg. Dus ook echt door de junks en al die dingen.
1: Ja.
3: En toen zei ik kom nooit meer terug. En toen ben ik 10 jaar weg geweest. Maar echt na 10 jaar met hangende pootjes en nu woon ik er weer echt 25 jaar alweer. En ik ga gewoon niet meer weg hier. Dus dat is echt mijn mooiste herinnering.
1: Ja. Oh, de microfoon moet. Dus voor Zuidoost is het best wel belangrijk voor ons allemaal. Mm-hmm. En het is een onderdeel. Kan ik zeggen dat het een onderdeel van onze identiteit is geweest? Of is?
3: Absoluut.
0: Ik denk het zeker wel. Zeker als je terugkijkt naar je jeugd en plekken ook waar je samen kwam. En dan was er iets weer in de Ganshoef manifestatiestaal. Of je hing ergens voor de deur bij Van Santenhof. Of weet ik veel, allerlei plekken en zo. Er waren allerlei hip-hop dingen op. Er was gewoon heel veel. En je was met de hele groep. En je ging van de ene plek naar de andere plek. En het samen zijn met je leeftijdsgenoten, dat was voor mij gewoon heel bijzonder. Ik bedoel, daarna ook nog wel hoor. Toen ik ook echt hier eerst in Venserpolder kan wonen. Daarna in Nieuw-Gerestein. En nu woon ik bij Vogeltjeswei. Maar die tijd van toen, dat samen zijn. Ik denk dat jonge mensen dat misschien nu nog steeds hebben en zo. Maar ik vond dat wel echt heel bijzonder hoor. Dat je echt, dat was gewoon gezellig.
1: Ja.
0: En dan stapt je vervolgens met z'n allen op de metro om op donderdagavond naar de stad te gaan, weet je? Maar
1: zeker. Samen. Donderdagavond was dat ding met z'n allen naar koopavond. Ja, dat heb ik nog wel meegemaakt toen het nog echt een dingetje was.
0: Ja.
1: Maar wat maakt het stadsdeel Zuidoost dan anders dan andere stadsdelen?
4: Ik denk als je jong bent gaat het vooral over de samenstelling van mensen. Heel veel herkenning.
1: Mm-hmm.
4: Je leert heel veel van je eigen cultuur. Ondanks dat je. Ik zie hier iets gebeuren. Ik denk dat ik
5: deze telefoon moet nemen. Ja. Dus je leert heel veel van je eigen cultuur op een vrij passieve wijze. Ik groeide op met kids die bijvoorbeeld zwaar Surinaams accent hadden, maar nog nooit in Suriname geweest waren.
1: Zeker.
5: Nee, toch? Dus dat was bijzonder.
1: Zelfs in gezinnen zie je het verschil. De ene heeft gewoon echt een Nederlands accent en de andere heeft echt een Surinaams accent.
5: Ja, dus dat zeg je cultuur meekrijgen, meerdere culturen meekrijgen, dat maakt het als bijzonder. Het maakt je heel erg cultuursensitief.
1: Ja.
5: Maar dat leer je als je ouder bent, zie je dat eerder als een voordeel. Maar tegelijkertijd vanwege toch ook best wel soms een wisselend zelfbeeld van Zuidoost. Wordt het vaak ook als een nadeel gezien. Alsof het één groot soort van migrantendorp is wat een negatieve connotatie heeft. Terwijl eigenlijk, het heeft mij gewoon voorbereid op de rest van de wereld. Ik kon makkelijk connecten met iedereen. Maakt niet uit in welk deel van de wereld het was, behalve misschien Nederland.
1: Ja.
5: Dus dat maakt het bijzonder. Je hoeft niet op zoek te gaan naar het stukje van jezelf. Integratie is hier nooit een issue geweest. Want integreren ten opzichte van wie?
1: Ja, precies.
5: Dus je was heel erg in je eigen domein. Het is op alle vlakken is het gewoon wel bijzonder.
1: Ja, want je hebt ook in Noord gewoond.
5: Ja.
1: En wat maakt het verschil dan met bijvoorbeeld Amsterdam-Noord?
5: Ik heb in Noord gewoond en ik heb in West gewoond.
1: Oh, ook.
5: Ik ben een paar jaartjes weg geweest en toen ben ik een paar keer verhuisd. Noord was. Kijk. Als ik in mijn jeugd in contact kwam met witte mensen, kende ik 2 soorten. Ik kende witte mensen die totaal geïntegreerd waren in die Surinaamse cultuur.
1: Ja.
5: En ik kende witte mensen die wat meer vooraan

stand waren. En die gingen op een gegeven moment naar Uithoren en alle andere plekken, Purmerend en zo. En ik dacht dat dat de twee smaken waren. Toen ik in Noord kwam, dacht ik, oh, wacht even.

0: dingen van mij dat ik dacht van, oh, oké. Dus toen ik wegging uit Noord was het wel omdat ik zoiets had van, wow, maar dit is niet echt die setting waar ik wil dat mijn kinderen in opgroeiden. Ik dacht dat het misschien beter zou zijn dan Zuidoost, dacht ik ook van West. Maar toen ben ik weer teruggekomen, redelijk snel. Dus het is, ja, het is gewoon een hele andere leefcultuur. Wanneer je gaat verhuizen door Zuidoost, door Amsterdam, merk je echt dat de stadsdelen echt eigen leefculturen hebben. En dat wanneer je opgroeit in Zuidoost, weet je gewoon niet beter. Je denkt gewoon dat dit het is. En zeker in mijn tijd, hè, want in mijn tijd ging je vrijwel niet naar de stad. Koopavondstad was een ding, maar Koopavondpoort was even
1: Leuk,
0: geweldig.
1: ja, even leuk,
0: Weet
1: ja,
0: je, dus je
1: zeker.
0: ging niet echt zomaar die kant op. Zeker als je hier ook nog op school zat. Dus ja, voor mij is dat wel. De leefcultuur onderscheidt zich van alle plekken in Amsterdam.
1: Zoenge, ja, jij bent de jongste hier. Ik wou zeggen, wij zijn de jongste, maar ik ben al oud. Dus wat maakt voor jou stadsdeel Zuidoost anders dan andere stadsdelen?
2: Ik denk inderdaad dat het culturele element heel erg belangrijk is. Ik denk dat hier een hele unieke culturele mix is. En dat zie je dus dan ook in de winkels. Dus bijvoorbeeld de winkels, de tokens enzovoort, zijn hier heel erg anders dan ze zijn in andere stadsdelen. Ik denk dat er een gevoel van samenhorigheid is. Dat er ook op andere plekken is, maar op een hele andere manier. Okay? Hier is het like heel erg warm. En in andere plekken is het ook gewoon van, oh ja, heel leuk dat je er bent. Maar hier is het like, you know, geen maar brazen of zo, ik weet niet. Ik denk dat vooral. Ik denk ook dat er een heel veel dingen te doen zijn. En dat ook veel mensen. Like, ik denk dat we de meest, like de Zuidoost, de meest initiatiefnemende stadsdeel is. Zijn de meeste ZZP'ers en de meeste mensen die gewoon even hustelen, boom, hebben de hele snoddere cultuur. Er zijn gewoon mensen die gewoon zelfstandig iets proberen op te starten. Ook al heb je een baan. Like, mensen hier nemen initiatief, mensen proberen wat, mensen zijn avontuurlijk, mensen gaan ervoor. En ik denk ook dat het de meest rumoerige stadsdeel is, buiten misschien het centrum. Als in de manier dat, in bijvoorbeeld in Noord, zijn er gewoon plekken die daar echt super stil kunnen zijn. Hoor. Like, gewoon echt helemaal stil. En sommige mensen, vooral mensen die, you know, Zuidoost gewend zijn, vinden dat like, best wel oncomfortabel. Dat is een beetje like, als er iets kan gebeuren of zo, als er, you know, iets raars is. Terwijl hier bijna overal waar je staat zijn er wel gewoon, ik vind je altijd wel gewoon mensen. En dat is dus, dat is niet overal zo. Ik zou zeggen dat de dingen die zijn die het apart houdt. En ik denk dat hoe uniek en hoe het daarna het ook thuis voelt, als thuis voelt voor de mensen van Zuidoost. Ik denk dat dat een grote nadeel is eigenlijk voor een gedeelte. Ik denk dat het Zuidoost is te leuk. En daardoor willen mensen er niet uit. En daardoor worden mensen hun horizons niet geëxpand.
1: Ja, dat is het wel
2: Dus
1: een beetje.
2: snap je wat bijvoorbeeld ook like, dat er heel veel baanopportunities zijn of baankansen zijn buiten Zuidoost. Maar ze like, oh nee, maar ik wil niet buiten Zuidoost gaan. En dan blijf je gewoon werkloos. Dus like, je kan ook gewoon
1: Denk
2: eventjes
1: je
2: de metro
1: dat
2: pakken.
1: het ook daar zit?
2: Ik weet dat het daar is.
1: Echt?
2: Ja, 100%.
1: Ik had er nooit zo over nagedacht eigenlijk.
2: 100%.
3: Maar heeft dat dan echt te maken met de geografische ligging van een ander stadsdeel? Of is het dat je niet durft te gaan voor een baan waar je jezelf helemaal niet herkent?
2: Het is
3: In
2: sowieso
3: zo'n
2: het is de
3: bedrijf.
2: geografische ligging. Het is de
3: Echt
2: geografische.
3: waar?
2: Kijk, we moeten heel voorzichtig zijn dat we geen excuses gaan verzinnen voor mensen. Okay? Like, het is 100% de geografische. Waarom? Ik vraag het en zeggen nee, maar is fair.
1: Oh, ja, dat heb ik wel. Maar ik ben het zelf ook zo. Want ja, toen ik ging studeren, dan een van mijn beste vriendinnen komt uit Nijmegen, woont in Nijmegen weer. En zij vond niets fair. Ik
2: Snap je?
1: vond alles fair. En ze
2: Snap je?
1: zei, huh? Het is maar 45 minuten.
2: Snap je?
1: Ik zei, 45 minuten? Het is bij mij om de hoek.
2: Snap je? Ik heb witte mensen die een hele goede baan vinden in Leiden en ze gaan gewoon naar Leiden.
1: Ja, elke dag, hè?
2: Ja, ik zeg alleen, als wij dat ook zouden doen.
1: Maar zijn we dan verwend? Of zijn we niet gewend?
2: Sowieso ook gedeeltelijk niet gewend. Ik denk ook wel inderdaad, dus hoe het is in die geografische ligging, is dat Zuidoost ook eigenlijk verder is van de rest van de stad dan de rest van de stad is. Dus veel makkelijker eigenlijk om bijvoorbeeld.
1: Van noord naar oost te gaan.
2: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Of van west naar oost. Dus ik zie dat er daar veel, in de andere stadsdelen, veel meer intermingeling gebeurt. En dus die wennen er al aan. Dus dat gaat dan ook automatisch ook dan uiteindelijk uitbreiden naar andere steden misschien. En dat is misschien minder zo dan in Zuidoost. En dan is ook dan een movement van, oh, maar we hebben dit niet in Zuidoost. We moeten dit ook in Zuidoost hebben. We hebben het wel in Zuid. Ga naar Zuid. You know? Like, expand your horizons. Stap ook even uit de bubbel. En ik denk dat je dan, ik heb dat gedaan. En ik waardeer Zuidoost daardoor ook meer, omdat

0: kunt nu begrijpen in een grotere context. Ook net als wat Angelo zei, right? Over dat je, you know, dan allemaal dingen gaat zien die je nooit hebt gezien in Zuidoost. Het is gewoon belangrijk. Ja. Dus Zuidoost is te leuk en het is een negatieve uitdaging soms. You know?
1: Ja, dat heb ik ook wel ervaren hoor. Op die manier hoe jij naar kijkt. Maar dat is gewoon omdat ik natuurlijk op sleeptouw. Ik deed gewoon hele andere dingen dan de meeste jongeren in Zuidoost. Ik was heel erg theatraal, bezig met theatervoorstellingen, al die dingen, vanaf mijn 14e. Dus ik kwam ook gewoon buiten de stad, of buiten Amsterdam, want ik deed mee aan kunstbenden en dan deed ik daar weer mee en dan daar weer mee. Ik hoor wel wat je zegt. Angelique, wat maakt voor jouw stad, deel Zuidoost, anders dan andere staddelen?
2: Nou ja, eigenlijk een beetje ook wat Angelo zegt. Ik ben dus 10 jaar weg geweest.
1: Ja.
2: Ik heb in Oost gewoond.
1: Naar de microfoon.
2: Oké. Okay. Ik heb in Oost gewoond. Ik heb een tijdje in West gezeten. 7 jaar bij de Albert Cuyp gewoond. Ja. En dus dan ga je echt zien. Nou ja, op een gegeven moment. Je wordt gek van die drukte. Weet je? Je bent ruimte gewend. Je bent gewoon huizen
1: vooral
2: gewend.
1: Ruimte, hè?
2: Je bent huizen gewend die niet zo gehoorig zijn. Al die dingen ga je in die jaren ga je zo waarderen.
1: Ja, zeker.
2: Dus als je hier weer terug bent, thuis op het nest, dan denk je, nou, ik ga nooit meer weg. Want dan ga je, in die 10 jaar ben je zo gaan waarderen wat je normaal gewoon als gewoon nam.
1: Ja.
2: En dat maakt dus dat je daardoor nu. En wat Zonga zegt over dat mensen niet willen reizen. Maar ik heb altijd zoiets van, als ik een baan heb met een trein, gaat het feest niet door. Want ik ga niet met een trein.
1: Ik ben ook zo stiekem. Ik ben ook zo. Maar ja, helaas.
0: Zie jullie.
3: Je punt is gemaakt. Ja.
1: Angelo, voel je het ook zo?
4: Nee.
1: Zou je elke dag naar Groningen reizen?
4: Elke dag naar Groningen reizen?
1: Ja. We gaan even de top vergelijken.
4: Nee, als ik elke dag in Groningen moet zijn, dan ga ik daar gewoon wonen.
1: Okay.
4: Ik ga niet elke dag. Maar kijk, ik heb wel in Delft gewerkt een tijdje. Weet toch, ik heb in Rotterdam heel veel dingen gedaan. Ik snap wat hij bedoelt. Kijk, voor mij is het, wat kan je veroorloven?
1: Ja.
4: Als je kan veroorloven om kritisch te zijn en te zeggen, het mag alleen in een straal van 100 meter. En het lukt voor jou, moet je doen. Maar je kan niet wachten op een baan die niet komt. En vervolgens zijn er ergens anders opportunities. En je gaat niet. Want je leeft in een stad waar half Nederland overdroomt om te gaan wonen.
1: Ja.
4: Weet toch? En die komen hier wonen met een andere willingness. Een andere bereidheid.
1: Ja.
4: Weet je? Er zijn mensen die betalen €800 om in een kamer te wonen. Om in Amsterdam te kunnen zijn. En wij doen moeilijk om €800 te betalen voor een woning. Weet toch? Dus ik ben het helemaal met hem eens. Het is... als je die luxe hebt, moet je hem nemen. Maar als je hem niet hebt, dan moet je gaan reizen, man. Moet je gaan zoeken. Ja. Weet toch? Amerika, als ik daar ben dan, en ik ga met een vriendin van mij naar de mall, is het 2 uur rijden.
1: Ja.
4: Dan, alleen naar de mall, hè.
1: Ja.
4: Weet toch?
1: En niemand klaagt.
4: Het is gewoon wat het is. Ja, het is gewoon wat het is. Alleen wat ze wel hebben gezegd is, ja, je moet een auto hebben. Dus kinderen hebben vanaf 16 jaar al een auto.
1: Ja.
4: Dus je moet adapten. Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. Dat je gewoon meer je kansen open moet gooien. Daar aan de andere kant vind ik ook, van ja, je hebt gelijk. Mensen zijn een beetje lui en verwend. Maar ik denk ook dat het stadsdeel op die manier toch ook wel gepusht heeft. Te veel.
1: Dat ze blijven?
4: Het stadsdeel is ook een soort voor Zuidoost, door Zuidoost, met Zuidoost, in Zuidoost.
1: Ja.
4: Weet toch?
1: Ja.
4: Het is allemaal.
1: Ik ben er trots op. Nee.
4: Het is allemaal too much. Weet je? Ja, zoveel bedrijven aan de andere kant. En we werken maar zoveel procent. Het is waar. En ga zeker wat eraan doen. Maar aan de andere kant, guys, ga niet wachten, man.
0: Klopt.
4: Weet toch? Er zijn andere plekken waar je gewoon kan werken. En waar je morgen kan beginnen.
3: Ja. Ja, ik vind wel inderdaad dat het, je moet daar kunnen werken als je dat wil. Maar het moet niet zo zijn dat als je hier woont in Zuidoost, dat je per se in Zuidoost moet blijven werken. Want juist als je ambities hebt, is de sky is the limit. Dus moet je overal naartoe kunnen gaan. Dat geloof ik wel. Maar het is wel ongelijk verdeeld hoor. Ik bedoel, zoveel geld wordt er verdiend hier in Zuidoost per vierkante meter. En we zijn qua inkomen zitten we ergens onderaan als je kijkt naar heel Amsterdam. Dus die ongelijkheid, daar ben ik niet enthousiast over. En als je de mogelijkheid hebt om daaraan te ontsnappen, moet je dat zeker doen. Maar dat betekent dat er steeds meer mensen achterblijven of mensen die hier naartoe komen die mogelijkheden niet hebben. En dan krijg je dus echt dat Zuidoost de plek wordt voor iedereen die van onderop op moet gaan klimmen op een gegeven moment. kan hij dat en vliegt hij uit en dan komen er weer andere mensen. Ja, en
1: dus
3: zo
1: een soort van springplank dan?
3: Zuidoost als springplank, Zuidoost als migrantendorp, wat je net zei, ja. Angelo. Zuidoost als plek waar iedereen welkom is. En ja. Dat vind ik positief, iedereen moet hier welkom zijn. Maar daardoor krijgen we ook allerlei problemen wel ook geïmporteerd die niet per se bij dit stadsdeel horen. Maar het zijn ook de mensen die hier naartoe komen, omdat ze hier zich veilig voelen, relaxed voelen. Mensen zijn dakloos, komen hier naar Zuidoost. Dan wordt het vervolgens ook een ding van Zuidoost. Maar ze wonen niet in Zuidoost per se, weet je. Dus ik vind
1: ze
3: hem ingewikkeld.
1: Voelen zich wel Zuidoost.
3: Ze voelen, dat is gewoon wat je je voelt verbonden met die identiteit. Die, dat iedereen welkom is en kan aansluiten. Ja. En je zijn of haar of diens cultuur kan uitdragen. Dus dat snap ik wel, dat dat een grote aantrekkingskracht heeft.
1: Welke ontwikkeling denk je dat Amsterdam Zuidoost het meest nodig heeft?
3: Welke ontwikkeling? Ja, het is lastig, want als je kijkt, ik bedoel, iedereen roept van, moeten meer betaalbare woningen komen voor de jongeren hier, et cetera. Maar dat is wel een ontwikkeling die haak staat op wat er gewoon gebeurt in heel Amsterdam, in de hele rand, in de hele wereld eigenlijk, dat proces van gentrification overal, weet je. Dat je ziet dat er alles heel veel duurder wordt in de stad. En mensen met minder geld, die worden steeds meer naar buiten gedrukt. Niet eens meer naar Almere, niet eens meer naar Lelystad, maar ver daarbuiten. Want daar kan je het alleen nog maar betalen. Dus ik vind dat een slechte ontwikkeling aan de ene kant. En dus daar hoop ik dat er toch inderdaad die betaalbare woningen komen voor jonge mensen. Dat ze ook gewoon een goede opstapje hebben. Maar het voelt niet meer realistisch. Dus we vechten voor iets waar we met z'n allen in geloven. Maar in de werkelijkheid gebeurt er gewoon iets heel anders.
4: Ja, maar hoe kan je er met z'n allen in geloven dan? Als je een assessment doet en het is niet werkelijk.
0: Maar waar geloven we allemaal in?
4: Als jij praat over bijvoorbeeld betaalbare woning. Toch? Ja. Betaalbaar in relatie tot de prijs van de stad? Of betaalbaar als in wat mijn portemonnee aan kan?
3: Ja, het liefst betaalbaar in relatie tot het inkomen van de jonge mensen hier. En dat is dan al niet meer realistisch.
4: En dat is niet realistisch. Nee. Weet je, toch? En dus ik denk dat we... Kijk, als je zegt wat heeft Zuidoost nodig, is gewoon, ik heb zoiets van, binnen mijn organisatie zeg ik altijd van luister, het waterpeil stijgt, we moeten leren zwemmen. Uh-huh. Je kan met z'n allen debatteren, je kan zeggen misschien moeten we de dijken groter zetten, misschien moeten we, het is allemaal waar, laat iemand dat doen, maar je moet wel leren zwemmen. Uh-huh. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, zelfredzaam zijn. Met z'n allen continu constateren dat er dingen niet goed gaan, dat er dingen niet eerlijk zijn, houdt niks in stand. Weet je, we hebben het over, je had het net over Kwaku. Mm. Je kan met z'n allen roepen, het wordt duurder. Alles wordt duurder, alles. Ja. Weet je, ik zei vandaag tegen een vriend van me, toen mijn vader in Zuidoost kwam wonen, kon hij gratis bij de markt, kon hij een spareribs halen en kippennekjes en kippenpoten. Gratis. Je hoeft alleen maar tegen die slager te zeggen, het is voor de hond. Mm. Het was gratis. Tegenwoordig betaal je top euro voor spareribs.
3: En voor de hond.
4: De wereld verandert.
3: Ja.
4: En ik wil dat aan de ene kant er echt mensen hard aan het werk zijn om bepaalde ontwikkelingen tegen te gaan. Maar ik wil aan de andere kant dat het volk zich gewoon zelfredzaam maakt. Ja. Ga waar je kansen het groot zijn. Zorg dat je kan zwemmen.
3: Maar hoe zorg je er dan voor dat je mensen dusdanig toerust, of misschien moet je ze niet toerusten, dat moeten ze zelf doen, dat ze de ontwikkeling mee kunnen, met die ontwikkeling mee kunnen, in plaats van er steeds achteraan hobbelen, want anders vis je continu achter het net.
4: Mijn moeder kwam met een boot vanuit Suriname naar Nederland. Ze was zoveel weken op het water. Ze kwam in een land wat ze niet kende, het was koud, maar ze heeft iets van zichzelf gemaakt. Kom op, we zijn resilient, we hebben slavernij overleefd, gaan we ons druk maken over dit ding. Weet je toch, we zijn resilient. Er is meer bewijs van ons overlevingskracht, en dat er bewijs is van het feit dat we verdrinken. En toch putten we er niks uit. We redden het. Maar je moet je energie zetten daar waar je zwemkracht vandaan gaat.
1: Ja, en het positieve.
4: Ja, gewoon, ja. Ontwikkel. Doe iets. Deze jongeman, hij zegt, hij is 26, hij is ondernemer.
1: Ja.
4: Weet toch? Hij probeert iets. Ondernemen betekent proberen. Ja. Toch? Het is niet, ondernemen betekent niet slagen. Het
1: betekent doen.
4: Het is proberen.
1: Ja.
4: En iedere keer opnieuw uitvogelen. Hey, waarom lukt het niet? En waarmee je begon is niet altijd waarmee je eindigt. Maar je moet altijd evalueren en altijd een soort van... Gewoon evaluate what you're doing. Oké, dit gaat niet goed. Waarom niet? Oké, ik moet hier wat aanpassen. Even tweaken. Maar dat is het. Als je alleen maar gaat lopen, ja, maar dit, ja, maar dat. Er is niemand die daar ooit vooruitgang geboekt heeft. Natuurlijk, je vertraagt processen wel, maar je stopt ze niet.
3: Nee.
0: Ja. Ik heb wel een hele radicale en controversiële gedachten hierover. Ik ben sowieso volledig eens met wat Angelo zegt, 100%. Ik zal zelfs een stap verder gaan en zeggen van, ik wil geen betaalbare woningen meer. Ik denk dat er genoeg betaalbare woningen zijn. En dat is de reden waarom elke persoon die een beetje geld begint te verdienen uit de stad gaat. Omdat er niet genoeg upgrade is. En ze willen een plek zijn waar er een beetje wat dingen wat beter zijn. Aan het einde van de dag, als we de hele tijd betaalbare woningen gaan bouwen, we gaan die dingen niet opknappen die hier zijn. Dan blijft het gewoon een, hoe zien ze het? Achterstandswijk, ghetto plek, bla moe. En dan gaat de stadsdeel niet mee en dan gaat de rest van het stadsdeel wordt nu geupgraded. De rest wordt helemaal mooier en dan heb je Zuidoost die gewoon nog, wat we willen betaalbare woningen hebben. We willen dingen niet opknappen, want dan worden dingen duurder. Dus wat ik zeg eigenlijk, dus je hebt twee manieren dat je dingen kan aanpakken, right? Stel je voor dat ik een student ben, right? En ik haal steeds tweeën en drieën, right? Ik kan harder studeren en een 7 of een 8 halen. Of ik kan de leraar vragen om niet meer tot de 10 te reten, maar tot de 5. En ik denk dat steeds willen dat dingen goedkoper worden, is dat tweede. En gewoon zorgen dat we economisch vooruit gaan, zodat we ook gewoon in een betere Zuidoost kunnen leven. Met betere huizen, met betere woningen, met betere alles.
1: Dus jij zegt eigenlijk, klaag niet te veel. Je skills moeten gewoon ontwikkelen 100%. En je moet meer geld maken.
0: En dan kom ik op punt 2. Het is niet zo moeilijk, bro. Het is niet zo moeilijk is. Het is een mentale ding. Het is gewoon niet necessarily de educatie hebben waardoor je de juiste keuzes maakt.
1: Ja.
0: Maar in theorie is het niet zo moeilijk om een kleine opleiding te doen. Kan aan elke niveau zijn er opleidingen die geld verdienen. Ik bedoel, echt vanuit gaan dat je gewoon vanaf het begin, uiteindelijk als je al op de bottom bent, je bent al 30, 40, dan is het een stuk moeilijker. Maar stel je voor, je bent nog, je bent nog jong, right?
1: Yeah.
0: Je bent 15, 16. Laten we zeggen, je gaat naar ROC. Je hoeft niet eens HBO te doen. En je ROC, je studeert even, bouw iets in de richting, zorg iets in de richting. Er is genoeg werk in die sectoren. De studies zijn haalbaar. Je bent good.
4: De barrière is mentaliteit.
0: Het is mentaal. Het is een mentaal. Het is niet dat het zo moeilijk is.
1: Het is wel mentaal.
0: Je moet niet de juiste keuzes maken.
1: Het is wel mentaal, maar je moet wel de ruimte hebben om dat te hebben, hè. Want gisteren had ik het er ook over. De piramide van Maslow.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Wanneer kan je tot zelfontplooiing komen? Wanneer je niet meer in overlevingsstand zit?
4: Dat is niet waar.
0: Vertel. 100%.
4: Nee, dat is niet waar.
0: Kijk.
1: Wat een zucht.
4: Nee, omdat wat eigenlijk slecht is voor onze samenleving, is als weldenkende mensen continu gaan nadenken over anderen. Het zit hem in dat er veel weggehaald wordt bij mensen. Pijn kan de reden zijn dat je slaagt.
1: Zeker.
4: Pijn kan ook de reden zijn dat je niet slaagt.
1: Klopt.
4: Toch? Mm-hmm. In de kern is er een mentaliteit nodig. Een overarching mentaliteit. Die mentaliteit moet een mentaliteit zijn waarbij je streeft naar meer. Waarbij je streeft naar het maximale van jouw kunnen, individueel. Toch? Het moment dat we dat de toon maken van dit stadsdeel, dat streven naar het maximale van jouw individuele kunnen, dan gaan we collectieve groei zien. Maar het moment dat we smoesjes blijven projecteren op mensen, dan gaan ze die smoesjes ook adopteren. Er is een periode geweest dat mensen zeiden, er zijn geen stageplekken te krijgen aan de andere kant van het spoor. Weet je hoeveel mensen ik gevraagd heb wanneer ze geweest zijn aan de andere kant van het spoor voor een stageplek? Niet.
1: Ja.
4: Van de 40 mensen die ik heb gevraagd.
1: Maar
4: alle 40 zeggen het. Maar waarom zeggen ze het? Omdat mensen in zo'n setting zich druk maken en dus dat continu blijven herhalen.
1: Zeker.
4: Er moet gewoon een mentaliteit switch. We komen van overlevers. We komen van ondernemers.
1: Ja.
4: We komen van hosselaars. We komen van heel veel. Maar die mentaliteit moet anders. Het moment dat we altijd progressie leggen in de hand van een ander, remt het ons. Een stuk eigen verantwoordelijkheid. En op een gegeven moment gaat het kaf zich van het koren scheiden. Het is niet erg dat er een aantal mensen zijn die ondanks dat mentaliteitswissel, weet ik wat, het niet redden.
1: Ja.
4: Voor die mensen moet je kijken wat is haalbaar. Hè? Ook daarin komen we vanuit een cultuur waarbij dat zo was. Van huis uit, velen van ons. Gewoon niet Nederland, Maar ik heb het over waar we vandaan komen. Hè? Bij iemand op het erf wonen. Termen als kweekjes. We komen van dat. Ja. Hey,

0: Die redt het niet. Ik ga je ontlasten.
1: Yes.
0: Ik neem die jongens. Ja. Weet je, of ga jij naar Nederland?
1: Ja.
0: Ik hou die kinderen.
1: Dat je...
0: Dan laten we ze later komen. We komen van dat.
1: Ja.
0: En in ene zijn we op zoek naar redding. En we kijken naar alles behalve in de spiegel. Omdat weldenkende mensen, zoals wij hier aan tafel zijn, soms te analytisch zijn.
1: Ja.
0: En willen gaan bedenken waarom iets is. En daarmee creëren ze direct ook smoesjes voor degene die niet nadenken voor zichzelf. Want het is makkelijker.
2: Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Ik denk dat we absoluut hand in eigen boezem moeten steken. En gewoon de strijders die we zijn, dat naar boven komt om onze positie te bemachtigen. Tegelijkertijd vind ik wel dat je soms ziet, en dat is dat generationele, weet je, bepaalde gezinnen. Oma heeft gestroggeld, moeder struggled, vader struggled, zoon struggled. Die struggle blijft gewoon maar als een soort van tweede natuur in dat gezin. En ze lijken er niet uit te komen, weet je. Dus ik vind aan de ene kant, ja, je moet het voor jezelf kunnen doen. Maar we moeten ons ook realiseren dat er genoeg mensen zijn die echt aan het worstelen zijn.
0: Maar dat ben je het geheel met me eens. En niet het gedeelte.
1: Ja,
0: maar dat heb ik gezegd.
1: Dat is dat kweekje eigenlijk. Want dan is het, kijk ook naar een ander.
2: Ja.
1: Dus als de ander het niet heeft, dan neem ik je bij me. Maar dan heb je weer het probleem dat de thuisfront, het thuisfront, Ja, daar kennen we alles van. Want ik heb ook jongerenwerk gedaan. En dan heb ik een hele nieuwe opvoeding gegeven aan jongeren. En dan gaan ze naar huis en huis. Alles wat ik ze heb verteld en aangeleerd is weer weg.
3: Ja, 100%. Ik zou zeggen dat inderdaad eigenlijk daar het probleem is. Maar dat is ook inderdaad mentaliteit. Dus je krijgt die opvoeding
1: zeker.
3: Die mentaliteit uit die opvoeding. Op het onderwerp van dat. Ik heb nog een radicaal puntje.
1: Je gaat wel lekker radicaal hier, hè?
3: De vorige generatie, voor mij of voor jullie, ik weet niet. Maar enige van deze generaties was vol met uitkeringtrekkers. En heel veel van de mentaliteit kwam daar vandaan.
1: Dat is echt moeilijk.
3: En daar komt de mentaliteit vandaan. Ik ken genoeg van de oudere generaties, de oma's enzovoort. Die eigenlijk super slim en creatief zijn in hoe zoveel mogelijk kunnen krijgen uit de overheid. Put that energy like a job or something, begrijp je? En die mentaliteit gaat dan ook over naar de volgende generatie. En daarom gaan we in plaats van onze geld fixen, gaan we klagen. Waarom zijn niet genoeg betaalbare woningen? Kan dat er niet komen? Ik denk dat...
2: Bijna vragen of er bellers zijn die weer reageren.
3: Ik wil het echt op de hart zetten. We moeten dit echt niet vergeten. Het is niet zo moeilijk. Als al die andere mensen naast ons kunnen. Wij kunnen het ook. De talent is er. Het is een mentale issue.
2: Het is zeker een mentale issue.
3: En ik zeg niet van, dan moet iedereen het gewoon maar fixen. Maar zo werkt het gewoon niet natuurlijk. Als het in de opvoeding enzovoort komt. Als het misschien gedeeltelijk cultureel komt, of nu zo klagen van dit en dat. Dan is het niet van, iedereen fix jezelf en dan komt het zo goed. Ik zeg alleen, misschien als we wat van de resources zetten in het zorgen voor betaalbare woningen. En die retoriek verspreiden en een campagne daarvoor doen. Wat als we campagne doen voor die mentaliteitsswitch?
0: Ja.
3: Wat gaat er dan gebeuren?
1: Oké, maar ik heb nu wel... Angelique wil nog even iets zeggen.
4: Ik wil heel even iets zeggen, want klein gedeelte kan ik met je meegaan. Want in mijn tijd, toen ik heb kort gewerkt bij de Nest Theaters. En echt, vele van die acteurs leefden echt van half jaar naar half jaar. Een halfjaartje werken. En dan konden ze gewoon een half jaar hun uitkering krijgen. En dat was gewoon de normaalste zaak van de wereld.
1: Ja.
4: Maar ik weet zeker, wij alle hier zijn absoluut niet zo geweest. Dus
3: dat is misschien de generatie
1: is
3: voor.
1: Voor een gedeelte.
0: Wat hij zegt, kijk, er zijn natuurlijk ook golven geweest, hè, van migratie.
1: Mm-hmm.
0: Er is een periode geweest waarbij mensen vanuit Suriname en vanuit de Antillen naar Nederland kwamen om te studeren. Dat waren mensen die onder mijn ouders, althans niet mijn moeder, maar mijn vader wel. En die hadden de intentie, ik ga naar Nederland. Ik ga studeren omdat ik het niveau in Suriname of op Aruba niet kan krijgen. En dan ga ik terug. Okay. Voor zij die in Suriname uit Suriname komen, is natuurlijk ook een periode geweest waarbij onafhankelijkheid een rol speelde.
1: Ja. Men kon
0: de keus maken, blijf ik in Suriname of ga ik onder Juliana mee naar Nederland. En dat heeft een andere slag mens ook Surinamer.

0: Nederland gebracht. Dan heb je de periode waarbij je niet makkelijk meer in Nederland kon komen. Dat waren de mensen die kwamen vanuit Suriname naar Frankrijk en van Frankrijk naar Nederland. He, dus je hebt gradaties. En in die gradaties is focus verlegd. De ene die zegt, hey, ik studeer, ik ga terug, maar in Nederland is best oké. Ik heb mijn relatie, ik heb mijn ding, ik ga hier blijven. Ik heb weinig kansen voor werk als ik terug ga naar het land van herkomst. Die golf die later kwam, ja, die heeft zijn weg moeten vinden. Kwamen hier niet zoals mijn vader hier kwam, maar die kwamen in pensionnetjes terecht. Die hebben hun weg moeten vinden om zichzelf overeind te houden. Dat was een hele actieve groep. Daar heb ik het over spandoeken en dan praat je over Convalius, André Reder. Hele actieve mensen, maatschappelijk actieve mensen. Maar die hebben zich ook ingezet voor een sociaal lastigere groep mensen. Hè, die met 20 mensen in een huis woonden in Zuidoost. Dus, en als je kijkt naar uitkeringstrekkers, we moeten ook niet vergeten, er is ook een periode geweest waarbij Wit-Nederland, Zwart-Nederland heeft uitgelegd hoe het systeem hier werkt. En op een gegeven moment kom je erachter dat werken voor sommige mensen minder lonend is dan die uitkering pakken en die hossel pakken.
1: Ja,
0: Weet
1: precies.
0: toch? Dus dat zijn allemaal gradaties. Dan heb je zoveel jaar Bijlmer waarbij de stad Amsterdam niet keek naar Zuidoost.
1: Ja,
2: zeker.
0: Dus er ontstond een eigen economie. Nieuwmarkt ging tegen de vlakte, mensen verhuisden naar hier. Er ontstond ook weer een underground economie. Dus er is zoveel gelaagdheid bij die uitspraak die je daar doet, dat je uitspraak absoluut niet onterecht is. Maar de gelaagdheid, als je die helemaal uitpluist, dan ga je denken: hé, hey, der man.
1: Ja, wat hebben
0: maar
1: ze allemaal
0: dat is
1: meegemaakt?
0: Best wel lastig om daarvan uit te komen. Maar dan nog zeg ik, het kan. Het is niet onmogelijk. We hebben gewoon op een gegeven moment gezegd, hey, maar dit is oké. Hier ben ik content mee. En het was goed tot een bepaalde level van leven. Maar voor de komende generatie, that shit does not work.
1: Nee.
0: De komende generatie heeft aan jouw survival skills die je tot nu toe hebt gehanteerd, niets.
1: Ja, oké, maar dan wil ik daar iets over zeggen. Want we hebben het over survival skills, hosselaarsmentaliteit, ondernemerschap. Kwakkoe.
0: Hey.
1: Coronatijd zijn er zoveel hosselaars naar ondernemerschap gegaan. En heel veel mensen die vroeger misschien geen standje hadden op Kwaku Festival, zijn nu een soort van gevestigd op Kwaku Festival. En dan volgend jaar is Kwaku Festival niet meer in dezelfde vorm. Wat vinden we daarvan?
2: Ik vind sowieso, als je je richt op één festival per jaar, dan ben je geen ondernemer. Dus
0: ik
2: ik
0: wou
2: hoop.
0: zeggen, ja.
2: Dus ik
0: je
2: hoop
0: bent een
2: van harte.
0: Hoogleraar Excel.
2: Nee, maar ze hebben ook een andere. Ik hoop van harte dat ze langs meerdere festivals gaan in Nederland en België, weet ik veel wat. En dat ze ook gewoon andere opportunities zien. Want ik denk dat dat de kracht is van die jonge creatives die zich nu oppoppen. En dat ze mogelijkheden zien. Ze zien kansen. Ze zien plekken waar ze zich kunnen ontwikkelen. Als we alleen maar gaan kijken van ja, maar dit was altijd al zo en nu gaat het weg. En ik ga er niet in mee. Dan ben je geen ondernemer, want dan gaat je bedrijf gaat gewoon dood. Weet je. Je hebt alleen maar bestaan, zeg, op het moment dat je weet aan te passen. Dus ik hoop dat er voor die mensen andere gelegenheden zijn. Hopelijk komt Kwaku in een andere vorm terug en kunnen mensen daar nog steeds een steentje hebben. Maar zo niet, wat ga je dan doen bij de World of Food? Zo niet, wat ga je dan doen bij de World of Flavor? Volgens mij is er ook nog.
1: Ja.
2: Zo niet, wat ga je dan doen met al die betaalbare bedrijfsruimte die op dit moment wordt geregeld door Stadsdeel Zuidoost voor ondernemers hier, maar die prijzen zijn op sommige plekken wel heel erg hoog. Er worden wel bepaalde opportunities gecreëerd. Dus ik hoop wel dat de mensen daarin springen.
0: Ja, ik denk dat ook. Kijk, we zitten hier bij Mad Radio.
1: Ja.
0: Toch? Mijn eerste connectie bij Mad Radio zaten ze in Oost. Volgens mij van Oostadestraat
2: of zo. Van Oostadestraat, ja.
0: Van Oostadestraat.
2: In de pijp.
0: Was de studio. En daarnaast was een café. En je kon van die café kon je over en weer lopen. Ik zie Mad Radio net als hoe ik Kwaku zie.
1: Ja.
0: Toch? Een stapel in onze samenleving.
1: Ja.
0: Er zijn periodes geweest. Ik heb een korte tijd ook programma's gemaakt. Samen met Arius en die kwamen na ons. En toen hebben we een keer een vergadering gehad, ik weet niet meer exact waar het was. Volgens mij was het in Zuid, ergens in een soort gebouw op de hoogte van Nicolas Maastraat bij Museumplein. En toen ging het over hoe houden we onszelf afloat? Hoe zorgen we ervoor dat we overeind kunnen blijven? En die vergadering was jong, en ik zit daar, veel oudere mensen. En een hoop. Iedereen heeft het hoogste woord. Niemand trekt zijn portemonnee. Ja, maar het is belangrijk. Maar er zijn, vroeger waren er spotjes van dat je kon lid worden. Je kon geld betalen, kon je lid worden. We kon het in stand houden. Want als we met z'n allen vinden, het is belangrijk. Ja. En we zetten allemaal daar geld neer. Kan Norman dat ding blijven doen.
1: Ja.
0: En als we ervoor zorgen dat die, net als hoe je salaris ieder jaar een slagje omhoog gaat. Ja. Hè, dat ook zijn geld ieder jaar een slag omhoog gaat. Dan kan niemand ons wat zeggen, want wij willen hem houden en wij hebben er wat voor over.
1: Precies.
0: Maar we hebben er niks voor over. Maar het moet wel zo blijven. Wat owee als die man je geld vraagt om je show te maken. En hij zal je €1000 per maand vragen. Maar niemand is bezig met wat het hem kost om het overeind te houden.
1: Ja.
0: Niemand. We noemen iets van ons. Maar als het van ons is, waarom houden we er zo mee om?
1: Ja.
0: Als ik Kwaku van vroeger was top. Maar Kwaku van vroeger was ook, je kon van vier kanten kon je Kwaku binnenlopen. Er was geen toezicht.
1: Ja.
0: Na Kwaku was er altijd gevecht. Bij de McDonald's was altijd drama. Bij de metro was altijd drama. Ik bedoel, het heeft voor- en nadelen gehad.
1: Zeker.
0: Weet je, Kwaku-directeuren zijn elkaar geslagen op Kwaku. Weet je, we moeten eerlijk zijn. Soms zijn we zo in Zuidoost de misère aan het verheerlijken, omdat het bijzonder is. Toch? Het is wel van ons.
1: Ja.
0: Het is niet veel, maar het is van ons.
1: Ja.
0: Maar we moeten ook eerlijk zijn. Het is niet meer comparable met hoe de tijdsgeest is. Dus ik snap dat zij die de toko nu hebben, zoiets hebben van, het is zoveel werk. En eigenlijk krijg je er zo weinig terug economisch. En je moet door zoveel gezeik en boze berichten en weet ik veel wat.
1: Elk jaar weer.
0: Iedereen hunkert terug naar 1975. Meer dan de helft van de mensen die klagen komen niet eens uit 75, met alle respect. En zij die wel komen uit die periode. Hoeveel jaren? Ja, laat me dat niet zeggen, maar het mag niet op jou leunen, laat me gewoon zo zeggen.
1: Ja.
0: Want we moeten, als het belangrijk is, wil je het preserven voor de toekomst.
1: Ja.
0: En om het te preserven voor de toekomst, zou een deel van de financiering van het festival van het volk moeten komen.
1: Ja.
0: En dat is jouw economische bijdrage in de vorm van een kaartje.
1: Ja.
0: Eten wordt ook alsmaar duurder. Die sperp kost nu anders dan toen.
1: Zeker.
0: Ja. Weet je? Mensen moeten aan dingen, aan bepaalde eisen voldoen. Ja. Je moet bepaalde papieren halen. Dus we moeten snappen dat het met de tijd meebeweegt. En als we willen dat het economisch betaalbaar blijft en het ook blijft op een langere tijd, ja, zou je eigenlijk moeten zeggen, ik koop gewoon, ieder jaar koop ik mijn vier weekenden partout en ik
1: zie ik wel wanneer ik ga of niet.
0: Ja, want dat doen ze
1: maar bijdrage gedaan.
0: In Lowlands kan je alleen maar weekendkaarten kopen.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En dat zijn hele andere prijzen.
0: Ja, ja, 350 euro voor een weekendkaart en that's it. Je kan geen dagkaart meer kopen.
1: Ja.
3: Maar je ziet ook die hele verandering in Zuidoost, ook als je het hebt over wat Zuidoost maakt, zijn heel veel mensen hier die dingen doen voor elkaar. Er zijn ontzettend veel stichtingen in de afgelopen jaren, afgelopen 30 tot 50 jaar wel opgericht hier en zo. En je kon voorheen makkelijk ook een subsidie aanvragen voor je project. En dan ging je iets doen met kinderen, jongeren, volwassenen, vrouwen, wat maakt niet uit. En ook dat wordt weer langzaam teruggedraaid, want er is gewoon continu te weinig geld daar beschikbaar in ieder geval. Ja. Dus je moet eigenlijk ook nu met z'n allen gaan kijken, wat zijn andere manieren waarin we kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat de dingen die we belangrijk vinden voor onze jeugd hier in Zuidoost, dat we dat ook gewoon kunnen blijven doen zonder dat daar alleen maar geld vanuit de overheid vandaan komt. Want als we op die overheid moeten wachten en die geldkraan wordt dichtgedraaid,
0: heb je pech.
3: Dan hebben we pech.
4: 100%.
3: Ja. En we hebben al op een aantal fronten pech misschien hier in Zuidoost. Dus we moeten echt wel daar zelf voor gaan zorgen dat we dat in stand houden of gaan verbeteren.
2: Ja, dus ik denk ook zeker dat Die subsidie die je altijd krijgt, dat brengt ook met zich mee dat je iedere keer toch weer door een hoepeltje moet springen.
1: Zeker.
2: En dat je niet je eigen dingen kan gaan doen. Dus wat dat betreft denk ik dat we ook gewoon moeten gaan kijken van, hey, weet je, subsidie, dat gaat ons niet...

0: gaat ons niet beter maken. Dus dat we ook echt gaan kijken van, hey, hoe gaan we kijken dat we het wel gaan redden met elkaar. Ja. Maar en vooral dan ook met elkaar.
1: Ja. Zeker.
2: Maar als we...
1: Voordat we verder gaan, we hebben 7 minuten. Willen we het nog over de asset map hebben?
2: Dat kan je niet zo... Mag ik zelf niet?
1: Sorry, nee, vraag is een vraag. Ik zeg het niet, het is een vraag.
2: Hij is wel heel radicaal, hè?
1: Het is een vraag. Is een...
2: De vraag is... we hebben het over Kwaku. Maar is Kwaku een cultureel evenement of is het een maatschappelijk evenement? Wat vind jij daarvan, Angel?
0: Ik vind het niet maatschappelijk.
2: Nee.
0: Kijk, het is ontstaan doordat die jongeren niet op vakantie gingen. En toen is er een voetbalwedstrijd is ontstaan. En daar kwamen mensen met eten en dit en dat. Zo is.
2: Dus het is wel als een maatschappelijk evenement ontstaan. Om verbinding te creëren.
0: Precies, maar dat is het al lang niet meer, heb ik het idee.
3: Al heel lang niet meer.
2: Het is nu gewoon heel commercieel.
3: Het is niet commercieel. Dat is het niet.
0: Het is cultureel.
3: Want als het commercieel was...
2: Dan moeten we alles betalen.
3: Dat is een heel ander ding.
0: Dat kost 50 euro per
3: Het is niet commercieel. Het is gewoon... Nee. We moeten met z'n allen eerlijk zijn. Het is niet meer de Kwaku van onze jeugd.
2: Ja.
3: Als je kijkt... De Kwaku van onze jeugd... Voor zij die al wat ouder zijn... Mm-hmm. De mensen rondom Marcella Roos hebben Kwaku een keer gehad. Winston Kout heeft Kwaku een periode gehad. Mm-hmm. Kenneth Renfrew heeft Kwaku een periode gehad. Ik bedoel... Emil Esaias heeft een keer een poging gewaagd om Kwaku te doen. Kwaku is nooit één doorlopende lijn geweest. Mm-hmm. Het is altijd de vraag geweest... Hoe houden we dit in stand? Ja. Dat is altijd dat ding geweest. En het is ieder jaar eigenlijk niet goed geweest. Ja. Gevoelsmatig was het fijn als bezoeker, want je merkte een hoop dingen niet. Maar achter de schermen, financieel. Ik heb een keer een Kwaku meegemaakt dat ik daar kwam en ineens was ons podium weg.
2: Ja.
3: Weet toch, was hij niet betaald? Ja. Had die man hem in de avonduren had hij weggehaald?
4: Ja, gelijk had hij.
3: Weet toch? En dus We verheerlijken dingen vanuit het perspectief van een toeschouwer. Ja. Maar we moeten het ook bekijken vanuit het perspectief van de organisatie. En het is nooit één organisatie geweest die het de afgelopen 50 jaar gedaan heeft. Dat is niet zo. En de organisatie die nu is gekomen, die is gekomen nadat het een jaar niet geweest is.
2: Ja.
3: En het is in dat jaar niet geweest... omdat het niet kon voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld werden. Niet alleen maar door de gemeente, maar gewoon puur voor een festival aan zich.
2: Ja.
0: Beveiliging, alles.
3: Juist.
4: Niet door de modder hoeven lopen.
0: Nee, precies, dat
3: soort zaken. Ja.
0: Vroeger ging je sommige weekenden ging je niet, want er was gewoon te veel modder. Niemand kon daar lopen.
3: Je kon daar niet lopen. Dat was
0: gewoon heel anders.
3: Het moest aan bepaalde eisen voldoen. Toen kon je gewoon door de weeks nog steeds naar het terrein en nog steeds eten kopen.
2: Ja. Dat is waar.
3: Weet toch? Maar toen de volgende, de huidige club kwam, hebben ze al de keus gemaakt om het naar een ander niveau te tillen. Dat was de missie. En ik vind dat ze dat echt verdienstelijk hebben gedaan.
4: En ik denk dat dat ook is wat mensen nu tegenwoordig wel verwachten. Je kan daar prettig rondlopen, het ziet er gelikt uit, geluid is goed, et cetera. Er zijn wc's, je kan naar het toilet gaan zonder dat je een ziekte oploopt of wat dan ook. Alleen mensen willen daar nog steeds niet voor betalen. Dus het is wel die kwaliteit die ik wil, maar dat prijskaartje is te hoog. Ja, dan krijg je gewoon...
3: 1,5 miljoen mensen betalen er wel voor. Hè?
2: Ja.
3: 1,5 miljoen mensen betalen er wel voor. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het is of ons festival voor iemand anders, of het is ons festival voor ons.
2: Ja.
3: Die keus moeten we maken.
4: Ja.
3: Er zijn andere mensen die van Brabant komen, die van elders komen, zwart-wit, buitenland, die wel enorm genieten ervan. Die wel denken, wow, en folk, gewoon vlak voor mijn neus, weet toch? In een stadsdeel wat ook goed aanvoelt. Dus de vraag is, gaan we het verleden blijven verheerlijken en daardoor over een tijdje zeggen, er is geen Kwaku meer, punt.
2: Ja.
3: Of gaan we zeggen... Ik wil dat er een Kwaku is. En als dat betekent dat ik niet 4 weekenden kan gaan, maar ik kan maar 1 weekend gaan, dan is dat wat het is.
4: Ja.
2: Ik moet wel een bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Mm. Want ik heb wel de vraag, want er komt een asset map naar Zuidoost. Voor Zuidoost. Die is nu in ontwikkeling.
0: Ja.
2: Ik wilde afsluiten met, is Kwaku de weg naar Zuidoost? Hoe zien jullie dat?
0: Ik snap even de connectie niet met de asset map.
2: De asset map is voor mij, ik zie het als een routekaart naar Zuidoost, waar je eigenlijk de belangrijke

0: faciliteiten,
1: ja, zeker,
0: kan vinden. Mm-hmm. Maar was Kwaku eigenlijk iets waar je, waardoor Zuidoost op de kaart staat?
1: Ja. Oh, zeker, absoluut.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nee, ik denk dat wanneer je in deze tijd Zuidoost zegt, dan zal, denk ik, nou, misschien wel driekwart van Nederland Kwaku achteraan kunnen zeggen. Omdat het gewoon zo bekend is.
0: Mm-hmm. Ja. Dus en waarom is het
1: Wat dat betreft is Kwaku wel de route naar Zuidoost voor, ja, heel veel mensen in Nederland. Zeker.
2: En ook gewoon symbolisch de plek waar je elkaar kan vinden. Ja. Dus als je het hebt over een asset map waar, ja, al onze krachtbronnen van Zuidoost op de kaart staan, dan is Kwaku eigenlijk ook zo'n plek waar je kan rondlopen. Wat eten dan misschien betreft, en muziek en allerlei culturele, ja, dingen. Dan zie je dat ook, ja, gewoon. Ja, ja, ja.
0: Nee, zo zeker. Ja. Want zo zie ik de asset map. Mm-hmm. Want kunnen jullie wat meer vertellen over de asset map?
1: Ja. Nou ja, we zijn nu, denk ik, alles bij elkaar toch wel kleine anderhalf jaar alweer bezig met het, met het opzetten daarvan. En nou, ik zal het even volgevlucht doen. We hebben verschillende meetings gehad met de buurtbewoners om te kijken van wat zij ook ervan vinden. Want dat vonden wij ontzettend belangrijk. Ja. En dan zijn we nu aan het kijken van hoe kunnen we eigenlijk zo snel mogelijk en het liefst, ja, medio oktober echt het gaan lanceren. Misschien wil Soenga ook even iets technisch. Nee?
0: Nee.
1: Oh, helaas.
0: Oké. Moet ik het afsluiten?
2: Wordt vervolgd dan, denk
1: nou,
2: ik.
1: Ja, zeker.
0: Dit gesprek wordt vervolgd. De volgende 4 donderdagen gaan we weer in gesprek. En als aankondiging van de Asset Map. Dit was Wij Vinden Elkaar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
5: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dis Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Het is zondag 2 augustus. Dit is Radio Maart live vanuit Amsterdam. Via de ether op de 107.9 FM. Nederland van harte, goedenavond en welkom. In een nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight. Tot aan de klok van 12 uur vannacht. Velen die genieten natuurlijk van de ongelooflijke mooie temperaturen daarbuiten. En natuurlijk de tropische temperaturen. En vandaag is ook de laatste dag van het Kwakkoe Festival in de gemeente Amsterdam. En wie weet is het namelijk volgend jaar dan weer aanwezig. Dat betwijfel ik. Eén ding, dat ga ik natuurlijk niet uitspreken. Het is een feit. Dit is Radio Maart live vanuit Amsterdam op de 107.9 FM. Lieve vrienden en vriendinnen, personeel, directie en collega's van Radio Maart, ook van harte goedenavond. Welkom in een nieuwe aflevering van dit inmiddels o zo populaire programma. Elke zondagavond rond de klok van 9 tot de klok van 12 uur. Love Songs and Candlelight. Wherever you are, good evening and just stay with me. Vrienden en vriendinnen van TikTok, ook van harte goedenavond. Mr. Cello, good evening. En natuurlijk Ricardo. En natuurlijk ook nog Robbie. En de rest van zijn panel. Mijn schoonheid, mijn prinses. Sandria in het bijzonder, ook van harte goedenavond. Gezellig tot aan de top van 12 uur. Dat gaan we dus allemaal samen doen. Met heerlijke muziek. Prachtige mooie ballads en deep cover soul. Overigens, de naam is Benito. En blijf gezellig erbij. All passengers aboard, just fasten your seatbelt. Let me take you on the wings of Love Songs and Candlelight. Our destination, that is the Love Islands.

girls in town. This only one I'm gonna shake her down. Het kan natuurlijk ook vanavond nogal hilarisch gaan worden hier bij Radio Maart op de 107.9 FM. En natuurlijk via DAB Plus Radio, ook via de internetliefhebbers, oftewel de digitale liefhebbers in Nederland, radiomaart.nl. U kunt natuurlijk ook wat WhatsApp berichtjes gaan sturen naar 0613-208-601. Ik herhaal voor degene die zeg maar slecht horende, 0613-208-601. En dan kan natuurlijk gewoon gezellig een WhatsApp bericht gaan sturen. Er zijn momenteel mensen via TikTok die nu live aan het luisteren zijn. En later op de avond, dan heb ik na de klok van 11 uur een mooie verrassing. Het is zeg maar 3 weken geleden heb ik namelijk een citaat uitgebracht voor alle alleenstaande vaders in Nederland. Maar vanavond na de klok van 11 uur, ook hij is een alleenstaande vader. En in het bijzonder dan ook speciaal voor hem. De naam zal ik nog niet gaan vermelden in de uitzending. Dat hou ik nog even verrassing na de klok van 11 uur. Voor degenen die later hebben ingeschakeld. Van mijn kant van harte goedenavond. En blijf gezellig tot een klok van 12 uur. Op dit o zo populaire radiofrequentie. Nou mis ik eigenlijk eerlijk gezegd mijn Antilliaanse broeder. Het is een hele leuke Antilliaanse jongeman, genaamd Pac-Man. En ik heb hem vandaag niet gezien en ik heb hem vandaag dus niet gehoord. Nou, die Pac-Man, hè, die belde mij dus eigenlijk op. Die belde mij op, want het was van de week 30 of nou 36 graden. Hij zei, hey, zwaar Benito, komt daarbij. Benotje, Benito, hoe gaat het, Benito? Ik zeg, nou, het gaat op zich goed. Benito, ik ga je wat vertellen, jongen. Ik ben in die water gesprongen. Ik zeg, welk water dan? Ja, in Amsterdam, zwaar. Amsterdam, Benito. Ik ben in die water gegaan, Benito. Hoppie, hoppie, douchie. Ik zeg, wat bedoel je nou met al die douches? Benito, lekker dingen zijn dat. Ik zeg, ja, maar wat is dan nou zo lekker ding? Die meiden, Benito, je hoort toch wat ik zeg, Benito? Wat heb je in je oren, zwa? Ik zeg, en dan? Benito, ik ben in die water gegaan, Benito. Oh god, Benito, en je weet, ik ben dolfijn, Benito. Ik ga naar onder, Benito, ik ga naar onder. Hij ging dus naar onder water. Ik zeg, ja, maar luister even, lieve jongen, had je dan ook een duikbril? Duikbril? Benito, ik heb geen duikbril nodig, maar dat ding is me lekker, Benito. Lekker is dat ding, Benito. Ik zeg, ja, maar wat is nou dan zo lekker? Die haren, ik zeg, haring? Ik zeg, heb je haring nou onder water gegeten? Nee, Benito, wat heb je nou in je oren, Benito? Ah, Benito, luister toch goed, maar wat voor een DJ bij jou? Ik ben net dolfijn, zwa. Ik ga naar beneden, ik ga naar onder. Ik ga naar onder, Benito. En die haren, ik zeg, haring? Nee, Benito. Die haren, Benito, die haren. Je hebt lange haren, je hebt korte haren, je hebt zwarte haren, je hebt blonde haren, je hebt grijze haren. Ik zeg, oh. Ik zeg, heb je zoveel haren dan beneden gezien? Ja, als ik naar onder ga, jongen, dan zie ik haren, jongen, haren. Benito, je wil het weten. Ik moet denken aan Ricardo. Ik zeg, hoezo moet je nou denken aan Ricardo? Ja, Benito, dat heb ik van Ricardo geleerd. Je moet altijd naar onder gaan. Je moet altijd naar onder gaan. Nou, ik hoop dat ik hem vanavond nog zie of hoor. Onze Antilliaanse broeder, misschien is hij op kwakkel, misschien heeft hij een lekker ding aan de haak geslagen. Desondanks, we gaan natuurlijk heerlijk gezellig maken hier op de radio vanavond. Er is eventueel een topic live in de uitzending. Waarover het zal gaan, dat weet ik dus gewoon niet. Dat is nogal een verrassing. Het kan over romantiek gaan, het kan over seks gaan, het kan over geweld gaan, racisme, discriminatie. We gaan natuurlijk niet praten over voetbal. Dat helemaal dus niet. En misschien heeft Mr. Pac-Man ook een topic. Wat het zal worden, dat laat ik over aan de hele leuke, sympathieke dames op TikTok. En ze zijn nog online. En, ik heb zometeen een prachtig mooi nummer voor mijn... het is sinds kort een leuke, gezellige man. Hij zegt, Benito, ik heb een speciale cover. Zou je dat willen afdraaien? Ik zeg, ik wil het best wel voor je afdraaien. Hij heet trouwens, het is de allernieuwste artiest in Nederland. Hij heet overigens Ricardo. Hij heeft dus een eigen lied gecomponeerd, geformuleerd op papier. Hij zegt, Benito, wil je dat voor me afdraaien? Ik zeg, nou, ik wil het best wel eerst horen voordat ik het ga draaien in de uitzending. Dus wat heb ik nou eigenlijk...

0: Totaal niet. En dat gaat nou Ricardo binnenkort op televisie zingen. The Voice of Holland. Nou, ik denk dat Hilversum gelijk dus ook failliet gaat. Desondanks terug naar de hedendaagse popmuziek. Tot de klok van 12 uur en na de klok van 11 uur dan een hele mooie citaat. Voor een speciaal persoon die ik enkele weken al ken.
1: On the world's greatest station, we proudly present Listening to NEM TV AI Music.
0: Oh, just rob me.

Someone Loves You, Honey. Het is 8 minuutjes over de ochtend van 9:30. Met een zeer aangename temperatuur daar buiten. En het weer voor de komende dagen, ik zou dat totaal dus niet weten. Het weer voor de komende dagen. Morgenochtend is het droog en schijnt de zon volop. En morgenmiddag in een temperatuur variërend tussen de 29 en 36 graden. Nou, een beetje regen, dat zou natuurlijk wel heel erg gezond zijn. En velen gaan dan ook het terrasje dan morgenmiddag dan opzoeken. Velen hebben inmiddels vrij genomen. En ik moet dan weer aan de bak. Want vanavond na 12 uur dan ga ik richting mijn wooncomplex. En morgenochtend dan 9:30 weer dan op de werkvloer. Wie wil dat nou graag eigenlijk van me overnemen? En het wordt heel goed betaald. €7,80 bruto per uur. Nee, dat zijn alle grappen op een stok. Zo meende ik het dus totaal niet. Eén ding is een feit. Tot een klok van 12 uur ga ik jullie verwennen met heerlijke muziek. Prachtige mooie ballads. En diep koffer zolen.

It's a Wonderful Night. Ze heeft een prachtige stem. En dat hoor ik vaak, wekelijks, misschien wel eens dagelijks. En dit is speciaal voor haar. Je zit nu te kijken en je zit niet te luisteren. What a Wonderful Night.

0: She Look So Wonderful Tonight. En de appjes die blijven maar binnenstromen. Wees niet verlegen, oftewel schroom jezelf niet. Stuur maar een app naar de studio 0613-208-601. En de appjes stromen binnen. Hallo Benito, van harte goedenavond met Astrid. En ik zit hier gezellig op de bank met mijn nieuwe vriend. Het is pas een maand of drie dat wij een relatie hebben. En heerlijk met de airco op de achtergrond. Nou, geniet ervan. Ik wil niet de naam van mijn vriend gaan vermelden in de uitzending. Nee, dat moet je dus zeker niet doen. Maar geniet van Love Songs en Candlelight. Volgende appbericht dat ook binnenkomt is van Patricia en woonachtig in Heemstede. Benito, zoals altijd, we blijven natuurlijk genieten van de heerlijke koffers en de prachtige mooie bellen wat je afdraait. We zitten hier gezellig in de tuin. De ene zit met een kopje koffie, de andere die zit gebakken banaan of bakkabana dan te eten. Ze zitten allemaal nog gezellig te eten en te drinken. Het is toch asociaal voor woorden. Eenzaam en verlaten hier in de studio. Ik doe mijn uiterste best voor jullie allemaal. En ze zitten allemaal gezellig. De ene zit op de bank met haar nieuwe vriend. De andere zit gezellig in de achtertuin. En de telefoon die blijft dus even rinkelen. En dan ga ik nu even de telefoon opnemen. Goedenavond. Ik heb aan de telefoon meneer of mevrouw. U bent live in de uitzending.
1: Hallo.
0: Goedenavond. U spreekt met Benito. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Kimberly.
0: Met wie?
1: Hallo. Kimberly.
0: Kimberly, hey, goedenavond. Uit welke regio bel je vandaan, als ik vragen mag?
1: Uit België.
0: Uit België? Je meent het niet.
1: Ja, ik zag in de live van een meneer.
0: Wat zeg je? Je zegt onlangs een meneer?
1: Ik zag in de live van een meneer.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: In TikTok.
0: Ja, inderdaad. En geniet je van dit programma, als ik vragen mag?
1: Ja, zeker weten.
0: Zeker.
1: Mag ik een nummer aanvragen?
0: Je mag altijd een nummer aanvragen. Ik luister zeer aandachtig.
1: Ja, ik ben zelf 16 jaar en ik wil graag Roxy Dekker luisteren. Kan dat?
0: Je bent 16 jaar. Nou, dit programma, om eerlijk te zijn, met alle respect naar jou toe. Ja, het is in feite vanaf een bepaalde leeftijd. Maar ik ga dan toch proberen iets te vinden wat jou, zeg maar, dat je beentjes losgaat op de dansvloer, tenminste in de woonkamer. En dat zal ik met alle plezier voor jou doen. Blijf gezellig luisteren en bedankt voor jouw belletje.
1: Dankjewel. Doei.
0: Dag, doei. Nou, dat was een telefoontje vanuit België, lieve mensen. Ach, wat lief zeg. Een 16-jarige die belt naar Love Songs en Candlelight. Nou, zometeen dan zal ik dan iets leuks voor haar gaan afdraaien. Wat natuurlijk ook pas in de charme op deze zeer aangename temperatuur daar buiten. Morgen tussen de 31 en 36 graden. Ik moet er dus toch niet aan denken. Terug naar de WhatsApp berichtjes. En ik krijg een WhatsApp van Roy. Hey Benito, wil je nou niet te veel gaan praten en kletsen? Verwen mij met heerlijke muziek tot aan de klok van 12 uur. Want je weet het, ik ben een vaste luisteraar van jou. En Marita uit de Republiek Suriname. Hallo Benito, goedenavond. Blij je weer te horen. Het is een week geleden dat je live in de uitzending dan was. Prima, terug naar de hedendaagse popmuziek. Oftewel de ingrediënten tot aan de klok van 12 uur. Rond de klok van 10 uur, de commercials en natuurlijk gevolgd door het journaal, de boodschapjes. Want dat is natuurlijk een zeer hoge prioriteit. En collega's van dit aantoongevende radiostation, 365 dagen per jaar, objectief, kwalitatief en informatief.

My, kennen we allemaal van Joni Gill. En belofte maakt nogal schuld. En kunt u dus nagaan, een 16-jarige die belt een van haar love songs en Candlelight. Ik heb dan toch iets kunnen vinden waar ik dan denk van, hey, dit is momenteel onder de jeugd heel en heel erg populair. Jonge dame, woonachtig in België, die zag mij dus voorbij komen op TikTok. En die denkt van, nou weet je wat, ik ga even bellen naar de studio. Nou, dat past in de generatie van jullie leeftijden. Ik bedoel het natuurlijk wel heel erg positief.

25 year our destination. Het is zeg maar een... Het is een hele tijd geleden, oftewel een decennia. En hopelijk heeft de 16-jarige woonachtig in België hiervan genoten. Het is inmiddels 17 minuutjes voor de klok van 10. Rond de klok van 10, dan maak ik heel even ruimte voor het journaal en natuurlijk de boodschapjes. En daarna ben ik natuurlijk weer live in de woonkamer. Terwijl te verstaan, tot aan de klok van 12 uur. Let wel, na de klok van 11 uur, dan heb ik iets leuks voor alle alleenstaande vaders in Nederland. Maar voor het bijzonder, voor een persoon die ik enkele weken geleden al, ik denk een maand al ken. Of nou 6 of 7 weken. Het is een, maar goed, dat vertel ik na de klok van 11 uur. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, van harte welkom. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Maart op de 107.9. En natuurlijk via DAB Plus Radio. En voor de internetliefhebbers, of de internetverslaafden onder ons, blijf gezellig gewoon erbij. Wat doe ik nou tot aan de klok van 12 uur? Ik had het dan eigenlijk over de afgelopen decennia. En dit zullen velen van ons gaan herinneren. De huidige generatie die heeft dit niet meegekregen. Maar één ding, de beste keren leeft niet meer. Geschreven door John Lennon, voormalige ex-Beatle, die in de Verenigde Staten op koelbloedige wijze in bijzijn van zijn vrouw Yokohama werd vermoord.

Hey Jewel, in een prachtig mooi kostuum gestoken. En wie weet in een peperdure exclusieve lingerie. Ik hou het liever heel netjes en beschaafd.

0: de telefoon. Blijf dus maar rinkelen. Hallo, goedenavond. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Wie heb ik aan de telefoon?
1: Stan B.
0: Stan B.
1: Ja.
0: En je belt uit Amsterdam of uit een andere regio?
1: Zandam.
0: Zandam, van harte goedenavond. Aangenaam kennis te maken en welkom in Love Songs en Candlelight. Wat kan ik voor jou betekenen?
1: Ja, ik wil een topic aansnijden, toch?
0: Je wil een topic gaan aansnijden. En in welke panel zit jij, als ik vragen mag?
1: Die meneer heet Puntenboxen.
0: Ja, daar is al een voorkeur.

0: kan er voor jou volgende keer dan.
1: Oh.
0: Dat geeft niet. Dat kan jij dus niet weten.
1: Nee.
0: Volgende week dan ben jij aan de beurt.
1: Oké.
0: Bedankt voor je belletje en blijf gezellig luisteren.
1: Oh, jawel.
0: Doei, doei. Dag.

0: Hey You en dat in de tropische klanken. Nou wil ik zeg maar de panelleden van Mr. Cello de gelegenheid geven. En dames en heren, zijn jullie daar klaar voor? We gaan live in de uitzending en dan hoop ik dat Mr. Cello en de rest standby voor zijn. Wordt het nogal een zeer leerrijke, hoe noemen ze dat nou weer? Een zeer leerrijke topic. Ik, dames en heren, van harte goedenavond. En nu zijn, goedenavond, jullie zijn live in de uitzending.
1: Nog niet.
0: Ja, dat had ik dus.
2: Alle luisteraars aan de andere kant.
0: Dankjewel, dat vind ik heel erg sportief. En ik kan het, gelukkig heb ik mijn bril op, dus ik kan nog iedereen ook zien. En natuurlijk ook de namen. En ik zie mijn hartsvriendin is plotseling weg. Maar dat mag natuurlijk de pret niet gaan bederven. Ze zal natuurlijk wel druk bezig zijn. Cello, en ik begin dus bij jou om het spits af te bijten. Hoe heb je vandaag je dag doorgebracht?
3: Ik heb wat klusjes gedaan vandaag en lekker gegeten. En nu geniet ik gewoon lekker van aanwezigheid op TikTok.
0: Geweldig. En heb je zelf gekookt?
3: Ik kook altijd zelf, maar anders kookt er niemand. Ik ben alleen, hè?
0: Ja, de beste bode is de man zelf. Ja.
3: Precies.
0: En Mr. Teken, goedenavond en welkom. En hoe is, je dag vandaag verlopen of gegaan? Als ik vragen mag, hoor.
2: Mijn dag is stilletjes verlopen. Ik heb een normale dag gehad. Ik ben naar de Dirk geweest. Ik heb een beetje gefietst. En ik heb van het zonnetje genoten. Ik hoop ook van dat jullie van het zonnetje hebben genoten. Men zegt, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Dus kom ik hier bij Cello om een beetje te lachen. Want er komen nogal wat mensen hier langs die je ook aan het lachen kunnen brengen.
0: Ja, bij Cello is het altijd hartstikke leuk en gezellig. Hij weet hoe ik over hem denk. En luister je voor het eerst naar dit programma-onderdeel, Teken?
2: Ja.
0: Ja, jezus, zo bescheiden. Ja. Nou, blijf gezellig erbij. En mijn taak is om jullie allemaal te gaan verwennen. Voor degenen die in heel Nederland, ook natuurlijk buiten de Europese grenzen, zelfs in de Republiek Suriname. En dan kom ik naar een jonge dame. En als ik het goed heb gezien, Mars. Goedenavond, hoor je mij? Nee, dus. Nee, zij hoort me dus niet.
3: Mars. Mars!
2: Je moet wel je microfoon aandoen als je praat, Mars. Je microfoon staat uit. We zijn live.
0: Mars is bezig met pepermunt aan het eten. Of met Snickers misschien aan het eten. Kan natuurlijk ook, hè. Of ze is ook heel even naar het toilet. Kan natuurlijk ook allemaal gebeuren. Het toilet komt dus niet naar je toe. En dan zie ik nog een meneer, ik weet niet als hij mij kan verstaan, meneer Nando, klopt dat? Of Mando?
4: Mando.
0: Een hele goede avond, welkom in dit programma onderdeel van Radio Mart. En hoe heb je namelijk je dag vergaan? Heb je genoten van de tropische temperaturen?
4: Ik heb zeker genoten van de tropische temperaturen. We hebben weer een leuke dag op Kwaku gehad, laatste dag. Het was echt gezellig. Een leuke chauvinistische dag, dus we gaan lekker baden en slapen. Op naar de nieuwe.
0: Ja, precies. Ik hoor een kleine op de achtergrond. Is dat jouw zoontje?
4: Is mijn dochter.
0: Oh, pardon, je dochtertje. En mag ik vragen hoe jong zij is?
4: 7 maanden.
0: Ah, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, man. Hey.
4: Ja, dank u.
0: Gefeliciteerd, hij heeft een dochtertje. En laat me nou raden, is je dochtertje, lijkt ze meer op papa of lijkt ze meer op mama?
4: Ja, ze lijkt op een. Ze lijkt op haar moeder natuurlijk, hè?
0: Ja. En, maar wel intelligent als de vader.
4: Nog slimmer dan de vader.
0: Oh, nog slimmer dan de vader.
4: Juist.
0: Ja. Nou, ik ga dat dus niet meemaken. Nou, hoop ik dat jouw dochter minister van Financiën wordt. Dan heb ik tenminste een goed pensioen. Maar dat, die tijd zal ik dus niet meemaken.
4: Nee, ja, nou ja. Als je het goed doet.
0: Ja. Ja,
4: ben je als zo ik nog een aantal 20, ben je nog 20 jaar in leven, hoor.
0: Ja, precies. Want Nederland heeft geen regering. Nederland heeft namelijk een circustent.
4: Dat bedoel ik.
0: Ja. Zeg, is het nou misschien waar, het is op het journaal of op internet, dat premier Jette in Amsterdam is neergeslagen of in elkaar geslagen. Klopt dat verhaal nou eigenlijk?
4: Ik weet niet, maar als het zo is, mogen ze het nog een keer doen. En daarna nog een keer, en daarna nog een keer.
0: Ja. Nog een keer, nog een keer, en nog een keer. Nou, één ding is zeker, hij is beter. Hij is goed verzekerd en beter dan wij, met z'n allen.
4: Nou, voor mij is hij net zo goed verzekerd als ons, hoor. Als wij op normaal verzekerd zijn.
0: Ja, ik bedoel, ze kunnen alle medicijnen betalen. Ze kunnen dit betalen, ze kunnen van alles betalen. Goed, we zouden vanavond ook een topic hebben. Het is 6 minuutjes voor de klok van 10. En 6 minuutjes is dus ook niet veel. Maar het kan natuurlijk altijd na 10. Mr. Cello, kapitein, our captain. Hoe denk jij erover?
3: Ik ben Ricardo nog vergeten.
0: Oh, Ricardo, excuus, Ricardo. Ricardo, van harte goedenavond. Hoor je mij?
1: Ja, goedenavond, Mr. DJ Benito. Hoe kan je de beste lui vergeten, man?
0: Excuus, 1000 maal mijn excuus, mijn broeder.
1: Uh-huh.
0: Ja, en eerder op de avond heb ik dus gehoord, je hebt gekookt en je hebt lekker gegeten. Heb je nou voor jezelf gekookt of voor een leuke dame?
1: Nee. Ik heb voor mezelf een beetje bak op hart, een beetje gebakken rijst gemaakt. En ik had schapenvlees van gisteren. Dat heb ik gegeten. En lekker rustig nu luisteren naar jou, wat jij in de candlelight gaat doen, weet je wel.
0: Ja, precies. Ja, nee, duidelijk. Nou, één ding is, Mr. Pakman, die zien we dus gewoon niet. Hij zal het wel druk hebben. Maar, Ricardo, we gaan even kijken als Mars nu aanspreekbaar is. Of is hij nog steeds druk bezig? Ik zal het dus niet weten. Maar, nou, één ding is zeker. Ja, hallo Mars, ben je er nog? Ik hoor helemaal niets. Nee.
3: Oh, ze is druk.
0: Oh, ze is druk bezig. Heren, wat gaan we doen na de klok van 10? Zeg maar 10:15, 10:30. Daar ben ik benieuwd naar. Gaan we een mooie topic maken live in de uitzending?
3: Ricardo? Ja, wat mij betreft kan dat.
1: Nou ja, Cello, het is jou, jij bent de host. Jij moet het vertellen.
3: Wat mij betreft kan
1: dat. Ja, teken, wat denk je?
2: Jawel. We zijn er hier.
1: Ja.
0: Prima. Nou, laten we
2: een programma maken nu.
0: Ja, na de klok van 11 uur. Herstel.
1: Maar zei je.
0: Ja, ik leg. Ja.
1: Zei je dat Rob Jet in elkaar geslagen is?
0: Ja, dat wordt gezegd in het journaal of staat op internet. Misschien is dat een grap, ik zou dat niet weten.
1: Maar ze moeten die VVD'ers in elkaar slaan, die man, die ruïneren die land al 20 jaar, man.
0: Kan je wel zeggen, ja. Dat kan je daadwerkelijk ook zeggen. Nou, laten we hopen na de klok van 10, 10:15, 10:30,

Laten we een leuke topic gaan organiseren, gezellig babbelen. Uiteraard kunnen ook de luisteraars gaan bellen hoe ze daarop reageren. Dat kan allemaal, zeg maar, voor het eerst in Love Songs en Candlelight. En ik hoop mijn speciale vriendin nog straks te zien en te horen. Ik zou zeggen, gaan jullie lekker verder. En ik ga dus verder hier in de studio live vanuit Amsterdam met heerlijke muziek. Blijf gezellig erbij en jullie horen mij straks na de klok van 10. It's a call, a night shift. Zometeen dan ben ik weer live in de woonkamer.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard.

0: van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren tekst en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Oh.

0: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk. Het
5: was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.